0: via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De onzichtbare oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
3: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
0: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd ervaren mensen toenemende druk door omstandigheden die buiten hun controle liggen. Tegelijk groeit de neiging om antwoorden te zoeken in wat direct zichtbaar of voelbaar is. De Bijbel maakt duidelijk dat dit een beperkte benadering is, omdat het zichtbare slechts een deel van de werkelijkheid laat zien. Binnen het geloof leidt dit tot een veel voorkomende misvatting. Geloof wordt vaak gezien als iets dat sterk moet worden ervaren. Wanneer dat niet het geval is, ontstaat de conclusie dat geloof ontbreekt. Maar deze gedachte is onjuist. Geloof is geen gevoel, maar een keuze om te vertrouwen op Gods woord, ongeacht omstandigheden of emoties. Daarmee komt de verantwoordelijkheid scherp in beeld. De mens kiest zelf of hij geleid wordt door gevoel of door waarheid. Wie blijft handelen op basis van wat hij voelt, blijft vastzitten in dezelfde situatie. Bekering betekent een verandering van denken. En zonder die verandering blijft echte vooruitgang uit. Tegelijk is er een duidelijke weg naar herstel. Geloof wordt zichtbaar in daden. Spreek wat waar is. Handel daarnaar en laat je niet sturen door wisselende emoties. De Bijbel leert dat geloof zekerheid is, juist wanneer bewijs nog ontbreekt. De urgentie kan niet worden genegeerd. De keuze om te veranderen ligt niet in de toekomst, maar in het heden. Vandaag is het moment om te kiezen voor waarheid en vertrouwen. Morgen is geen garantie. Dit was het goede nieuws.
5: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
0: Laat God Radio niet stilvallen.
6: Van Amsterdam to London, lots of Jerusalem to New York, to Mexico City.
0: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur.
6: Jesus Christ.
0: Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook

mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken. Hoop brengen. En zijn liefde hoorbaar maken.

0: Radio. Niet stilvallen.
1: From Amsterdam to London, Long John, Jerusalem to New York, to Mexico City.
0: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur.
1: Jesus Christ.
0: Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook voor wie tegenover ons staat. En als de Heer het op uw hart legt om mee te helpen, geef mee. Mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken. Hoop brengen. En zijn liefde hoorbaar.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je heel graag bemoedigen. Zeker als je het momenteel moeilijk hebt, stress ervaart of zorg hebt in je leven. Omstandigheden kunnen ons namelijk echt overweldigen en soms zelfs het gevoel geven dat er geen hoop meer is. Maar je mag weten dat God je hoort als je het uitroept naar Hem. Laat me dat ook bevestigen met een tekst uit de Bijbel. In Psalm 34, vers 18 tot en met 20 staat namelijk het volgende. Wanneer zijn kinderen roepen, luistert de Heere. Hij bevrijdt hen uit elke moeilijke situatie. De Heere is heel dicht bij mensen met groot verdriet. Hij helpt hen die te neergeslagen zijn. Vele zorgen en problemen kunnen de gelovigen treffen, maar de Heere zal altijd voor uitredding zorgen. Wat je omstandigheden ook zijn, weet dat je het altijd mag uitroepen naar God. En dat Hij altijd naar je om zal zien en voor een uitkomst zal zorgen in je leven als je je vertrouwen stelt in Hem.

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
3: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
5: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via god.radio.
6: God Radio, het geluid van hoop.

0: Utrecht. Een dag voor jongeren en jongvolwassenen. Samen God aanbidden, ontdekken wie je bent in Hem en Jezus' liefde zichtbaar maken waar Hij je ook zendt. Zeg samen met duizenden andere jongeren ja. Score nu je ticket op decent.nl.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame. En helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
3: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop

0: natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via god.radio.
3: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd nemen spanningen toe. Economieën wankelen, conflicten escaleren en maatschappelijke structuren staan onder druk. Wat lange tijd stabiel leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat geschud kan worden, daadwerkelijk geschud zal worden. Zodat zichtbaar wordt wat stand houdt. Deze realiteit legt een diepere laag bloot. De kern van de crisis ligt niet alleen in systemen, maar in de mens zelf. Trots, eigenbelang en het zoeken naar zekerheid buiten God vormen de basis van veel instabiliteit. De schrift noemt dit zonde. Afwijken van de norm die God heeft gesteld. Dat is geen abstract begrip, maar een persoonlijke realiteit. Ieder mens wordt geconfronteerd met de vraag waarop zijn leven gebouwd is. Die hoort en niet handelt naar waarheid, bouwt zonder fundament. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid direct. Het is niet voldoende om kennis te hebben of religie te beleven. Bekering betekent een verandering van denken en leven. Het uitstellen daarvan is geen neutrale keuze, maar een beslissing met gevolgen. Tegelijk is er hoop. De Bijbel spreekt over een koninkrijk dat niet wankelt. Wie zijn leven bouwt op het woord van God, vindt een fundament dat stand houdt, ongeacht de omstandigheden. Dat begint met concrete stappen. Luisteren naar Gods stem, gehoorzaam handelen en vertrouwen op Jezus Christus. De tijd om te kiezen is nu. Wat gebouwd wordt op waarheid, blijft. Wat gebouwd wordt op iets anders, zal vallen. Morgen is niet gegarandeerd. Dit was het goede nieuws.
4: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Laat God Radio niet stilvallen.
5: Van Amsterdam to London, London, Jerusalem to New York, to Mexico City.
1: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur. Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid

mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken. Hoop brengen. En zijn liefde hoorbaar.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Weet dat God in je worstelingen met je is, maar je ook wil voorzien van leiding, vertroosting en antwoorden. In Romeinen 8, vers 28 staat dat God alles ten goede keert voor hen die geloven. Het is de vijand, de duivel, die komt om te roven, te stelen en te vernietigen. Maar het is Jezus die komt om leven te geven en overvloed. Wat jou probeert neer te halen en je de afgrond wil intrekken, komt niet van God. Je mag weigeren te luisteren naar de stem die je probeert in schuld en schaamte te blijven duwen en die tegen je zegt dat het nooit meer goed zal komen. Dit zijn leugens die ons willen kapotmaken en gevangen willen houden en zelfs van Jezus willen weghouden. Jezus is gekomen om je vrij te zetten, je bij te staan in zijn genade en wonderen te doen in je leven. Bij hem is vergeving, redding en herstel. Ren naar hem en kom in de vrijheid. Laat gedachten die je proberen neer te halen afbreken door zijn waarheid en liefde. Je bent meer dan overwinnaar door hem die jou lief heeft.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden. Via god.radio/zaaimee.
7: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why didn't you come?
2: Take away the storm. What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
5: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
6: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties.

0: De Bertold. Goed ontmoeten.
1: Sommige themakanalen draaien op miljoenen publiek geld. Maar God Radio draait op geloof, inzet en vrijwillige gaven. Zaai mee via God.radio.
2: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
1: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een periode van toenemende onzekerheid. Instellingen die jarenlang als betrouwbaar werden gezien, verliezen hun stabiliteit. Tegelijk groeit de druk op individuen en gezinnen. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin God alles wat wankelbaar is aan het licht brengt. Deze schudding is geen toeval, maar heeft een doel. Wat niet gebaseerd is op waarheid, zal uiteindelijk instorten. Dat geldt niet alleen voor systemen, maar ook voor levens. De mens is geneigd zekerheid te zoeken in geld, status of eigen inzicht. Maar de Schrift maakt duidelijk dat dit geen blijvende basis is. Afwijken van Gods norm is zonde. En zonde heeft consequenties. Die realiteit wordt vaak genegeerd, maar blijft bestaan. Daar ligt een directe confrontatie. Ieder mens leeft onder verantwoordelijkheid. Het is niet voldoende om te weten wat juist is. Het gaat om wat gedaan wordt. Jezus maakt duidelijk dat wie zijn woorden hoort en niet toepast, uiteindelijk geen stand houdt. Dat is geen dreiging, maar een feit. Toch is er een duidelijke weg vooruit. God biedt een onwankelbaar koninkrijk aan. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt een fundament dat niet instort. Dat vraagt concrete keuzes. Gehoorzaamheid, vertrouwen en het loslaten van valse zekerheden. De oproep is dringend. De tijd van uitstellen is voorbij. Vandaag is het moment om te kiezen waarop je bouwt. De storm komt voor iedereen, maar niet iedereen blijft staan. Dit was het goede nieuws.
3: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook Gods engelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was. Laat God Radio niet stilvallen.
4: From Amsterdam to London, long from Jerusalem to New York, to Mexico City.
3: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur.
4: Jesus Christ.
3: Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook voor wie tegenover ons staat. En als de Heer het op uw hart legt om mee te helpen, geef mee. Mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen, geloof versterken, hoop brengen en zijn liefde hoorbaar maken.

0: Radio. Niet stilvallen.
1: From Amsterdam to London, long to Jerusalem to New York, to Mexico City.
0: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur.
1: Jesus Christ.
0: Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook voor wie tegenover ons staat. En als de Heer het op uw hart legt om mee te helpen, geef mee. Mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken, hoop brengen en zijn liefde hoorbaar maken.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. God draagt ons op om dankbaar te zijn. En daarom wil ik vandaag iets moois met je delen over dankbaarheid. Want naast dat het onze ziel losbreekt van vastzitten in onze focus op zorgen en problemen, is het zelfs vanuit wetenschappelijk onderzoek bekend dat het een stressverlagend effect heeft op ons lichaam. De hoeveelheid stresshormonen in ons bloed neemt af als we actief dankbaar zijn. Wauw. Pak dus een schrift of maak een notitie in je telefoon en noteer vandaag eens 5 punten van dankbaarheid. Denk aan de mensen waar je van houdt, de glimlach van een vreemde, je financiële meevaller, de leuke collega's op je werk. En kijk eens of je hier een dagelijkse gewoonte van kan maken. Want voor je het weet, ben je weer meegesleurd in de waan van de dag en vergeet je bewust te kijken naar de mooie dingen waar je dankbaar voor mag zijn. En dit is eigenlijk heel jammer, want het is niet alleen voor onze geest en ziel, maar het is ook voor ons lichaam enorm opbouwend, versterkend en gezondheidsbevorderend.

0: baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
3: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden. Via god.radio/zaaimee.
4: God Radio staat aan.

0: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
3: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op

0: fm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
1: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
2: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
3: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In verschillende delen van de wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Economische systemen veranderen, politieke spanningen nemen toe en sociale structuren staan onder druk. Wat ooit vanzelfsprekend leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een periode waarin alles wat gemaakt is aan het wankelen wordt gebracht. Deze ontwikkeling raakt niet alleen de buitenwereld, maar ook het innerlijk van de mens. De schrift wijst op een dieper probleem. Moreel verval. Mensen richten zich op zichzelf, op bezit en op genot, terwijl God naar de achtergrond verdwijnt. Dit wordt in de Bijbel benoemd als zonde. Het is niet slechts gedrag, maar een houding waarin de mens zichzelf centraal stelt. De confrontatie is onvermijdelijk. Ieder mens zal rekenschap moeten geven van zijn leven. Jezus wordt niet alleen gepresenteerd als redder, maar ook als rechter. Dat betekent dat keuzes gevolgen hebben. Het negeren van deze realiteit verandert niets aan de uitkomst. Toch blijft de boodschap niet zonder hoop. Dezelfde Jezus die oordeelt, biedt ook vergeving. Wie zich bekeert en gelooft, ontvangt genade en een nieuw begin. Dat vraagt concrete stappen. Erkennen van zonde, kiezen voor waarheid en leven in gehoorzaamheid. De urgentie is duidelijk. Er is een moment vastgesteld waarop oordeel komt. Dat moment is onbekend, maar zeker. Daarom is vandaag de dag van beslissing. Wacht niet op omstandigheden, maar handel nu. Dit was het goede nieuws.
4: Nu te zien op New Faith Network.
5: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
6: Apparently the best writing comes straight from the heart.
7: So what's in your heart?
4: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
3: Laat God Radio niet stilvallen.
8: Van Amsterdam to London, Long to Jerusalem to New York, to Mexico City.
3: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur.
8: Jesus Christ.
3: Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook voor wie tegenover ons staat. En als de Heer het op uw hart legt om mee te helpen, geef mee. Mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken. Hoop brengen. En zijn liefde hoorbaar.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ze zeggen wel eens dat je aantrekt wat je uitstraalt. Ik geloof zelf niet dat alles in het leven maakbaar is, maar wel dat we een grote mate van invloed hebben over best veel dingen in ons leven. Daarom roept God ons ook op goede renmeesters te zijn over dat wat Hij ons heeft toevertrouwd. Hij weet immers wat de impact kan zijn van onze daden en woorden. Als we dagelijks negatief en mopperend door het leven gaan, zullen mensen niet graag in onze buurt zijn als ze op zoek zijn naar bemoediging, hoop, positiviteit en geloof. Maar als we iemand zijn die oog heeft voor anderen, ons vertrouwen in God stellen en positief in het leven staan, dan zullen mensen het prettig vinden om in onze buurt te zijn. In die zin zou je zeker kunnen zeggen dat we aantrekken wat we uitstralen. Uitstraling heeft te maken met wat er van binnen in ons leeft, in je hart. Daarom zegt Spreuken 4 vers 23 niet voor niks: bescherm je hart boven alles, want daaruit zijn de uitingen van het leven. Wees dus op een goede en gezonde manier bezig met je hart. Dan komt het met die uitstraling wel goed. En met die aantrekking ook.

0: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
3: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
5: Geen belastinggeld, geen vanzelfsprekend budget, maar luisteraars die meezaaien. Zo blijft God Radio klinken. Kijk op god.radio/zaaimee.
6: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
1: Wij vrienden en ik zijn erbij. De Zen, 24 oktober, Jabers, Utrecht. Een dag voor jongeren en jongvolwassenen. Samen God aanbidden, ontdekken wie je bent in Hem en Jezus liefde zichtbaar maken waar Hij je ook zendt. Zeg samen met duizenden andere jongeren, ja, score nu je ticket op decent.nl.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why didn't you come?
6: Take away the storm. What are they doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
7: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een duidelijke verschuiving zien. Zekerheden verdwijnen, structuren veranderen en wat stabiel leek, wordt onzeker. De Bijbel beschrijft dit als een wereldwijde schudding waarin zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Deze schudding legt ook het hart van de mens bloot. Trots en zelfgerichtheid vormen volgens de schrift de kern van veel problemen. Wanneer de mens zichzelf centraal stelt, ontstaat verwijdering van God. Dat is wat de Bijbel zonde noemt. Het is geen verouderd begrip, maar een actuele realiteit die zichtbaar wordt in keuzes en gedrag. De confrontatie is persoonlijk. Niemand kan zich verschuilen achter systemen of omstandigheden. Jezus maakt duidelijk dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn reactie op de waarheid. Wie hoort en niet handelt, bouwt zonder fundament. Dat leidt uiteindelijk tot instorting, hoe solide het ook lijkt. Er is echter een alternatief. God biedt een fundament dat niet wankelt. Dat fundament is gehoorzaamheid aan zijn woord. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt stabiliteit die niet afhankelijk is van omstandigheden. De oproep is helder. Blijf niet vertrouwen op wat zichtbaar is, maar richt je op wat blijvend is. Begin vandaag met het bouwen op waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Kies bewust en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
10: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
9: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier. Een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer. Maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee. Laat God Radio niet stilvallen.
11: From Amsterdam to London, Long John, Jerusalem to New York, to Mexico City.
9: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur.
11: Jesus Christ.
9: Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk

Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening.

mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken. Hoop brengen. En zijn liefde hoorbaar.

0: Welkom bij de One Basics podcast. Iedere aflevering bespreek ik een les uit de One Basics studiegids. Mocht je de gids nog niet hebben, ga dan snel naar onze website www.johantoet.com/webshop. One Basics is gebaseerd op mijn boek Leven in de Volheid en is ervoor bedoeld dat jij erop uit kan gaan, gesterkt en bemoedigd, dankzij de kennis van de fundamenten van het geloof. Let's go!
1: Help Johan en Brenda het evangelie te verspreiden. Bestel nu ook de studiegids One Basics in de webshop op johantoet.com.
0: Hallo allemaal, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de serie One Basics op onze podcast en op God Radio. Ik ben jullie host Johan Toet en ik vind het weer een eer om met jullie vandaag een nieuwe les door te gaan nemen van deze serie. Wat ik even met jullie wilde delen is gewoon hoe ongelooflijk gezegend we worden door alle getuigenissen die binnenstromen. Niet alleen van deze serie One Basics, maar gewoon van mensen die onze boeken hebben gelezen, mijn boeken hebben gelezen. En daar gewoon zeg maar een transformatie door hebben ondergaan. Mensen delen, ik was op de camping en naast de Bijbel in de caravan lag ook jouw boek. Hoe geweldig is dat? En dat dan leest en dan vervolgens zo aangeraakt en bemoedigd wordt om zelf ook weer in vuur en vlam voor de Heer te komen. Krijg ik getuigenissen van ja, ik zat in de gevangenis en ik kreeg jouw boek onder ogen en ik had hem gelezen in mijn cel. En er staat aan het einde van het boek dat als je op je knieën gaat om Jezus aan te nemen als je Heer en Verlosser, dat je dan veranderd zou worden. En ik ben toen op mijn knieën gegaan en ik heb Jezus aangenomen als mijn Heer en Verlosser. En mijn leven werd gewoon compleet veranderd. Ik heb rust en vrede in mijn hart gevonden en ik weet gewoon dat ik nooit meer dezelfde ben en daar wil ik je voor bedanken. Weet je, we krijgen zulke mooie, mooie getuigenissen binnen. Ik kan gewoon misschien dat we dat een keer doen in de herrie met de toeters afleveringen, maar gewoon getuigenissen delen van mensen. Weet je, want er zit kracht in getuigenissen. Er zit zoveel kracht in jouw getuigenis. Ik bedoel, als ik kijk naar mijn getuigenis en hoeveel God daarmee doet. Gewoon, ik bedoel, ik ben er wel een keertje klaar mee om te vertellen wat ik allemaal heb uitgevreten. Maar hij gebruikt dat gewoon om andere mensen tot hem te trekken. Weet je, en daarom is het zo belangrijk dat we onze getuigenis delen. Boekhandeling is één grote getuigenis, weet je. Gewoon van wat God allemaal aan het doen was. En mensen komen erdoor tot geloof en worden bemoedigd en aangeraakt en genezen. En gaan zo maar door. Weet je, en ons verhaal, jouw verhaal is zo ongelooflijk belangrijk. We gaan nog les hebben over getuigen zijn, het koninkrijk prediken en al die dingen meer. Maar het is zo mooi om, en niet voor om dan mezelf op een of andere manier een schouderklopje te geven van oh, we doen toch wat goed of zo. Want ik weet dat ik goede dingen aan het doen ben, want ik wandel in de wil van de Vader. Het is niet mijn werk, maar het is zijn werk door mij heen. Amen. Ik verbeeld me eigen helemaal niks. Want als God één draadje in mijn hersenen andersom legt, dan zit ik als een kastplantje te kwijlen achter de geraniums. Dus ik weet dat hij het is en niet ik het ben. Maar het is fantastisch om terug te horen wat er gebeurt met die mensen door het werk dat God door jouw leven heen doet. Het is gewoon fantastisch. Ik krijg berichten uit Amerika. Ik krijg berichten uit Zuid-Amerika. Ik krijg berichten uit Engeland. Ik krijg berichten uit weet ik veel waar allemaal vandaan. De meest bizarre verhalen gewoon van mensen in de Filipijnen. Ik heb je boek gelezen, ik heb je getuigenis gehoord, ik heb je preek geluisterd. Dit is wat het met me heeft gedaan. Hele gezinnen die worden hersteld, hele gezinnen die tot geloof komen. Mensen die spontaan genezen worden onder het luisteren naar mijn boodschappen of naar mijn studies. Weet je, en het is te veel om op te noemen. Maar ik wil God daar gewoon de eer en de glorie voor geven. En ik wil hem daarvoor danken. Het enthousiasmeert mij en het geeft me drive om door te gaan. Om te weten van ik ben op de goede weg. Weet je, en Vader, dank u wel, Heer. Dank u wel, Heer, dat u al die middelen gebruikt, Heer. Inclusief mijn leven en het leven van Brenda. En dat u ons gebruikt, Heer. Om uw naam groot te maken onder de mensen. Om uw naam te verheerlijken onder de mensen. Zodat ze u de glorie zullen geven. Vader, dat mensen tot een punt komen van dat ze u ook willen leren kennen. Omdat ze geloven van, oh wauw, als God dat kan doen in het leven van Johan en Brenda, dan kan hij dat zeker ook in mijn leven doen. En hoe waar is dat, Vader? Want u heeft de wereld zo lief. En u wil niet dat de enige verloren gaan. En u heeft geen favorieten. En in ieder die de naam van de Heer aanroept zal zalig worden. En alle beloftes in Christus Jezus zijn ja en amen voor een ieder die gelooft. Dank u wel, Vader, dat u zo een vrijgevige, goede, liefdevolle, fantastische Vader bent. Dank u wel, Vader. Vader, alle eer en alle glorie, het is allemaal voor u. Alle getuigenissen zijn er om u te verheerlijken. Want wat bent u groot en wat bent u machtig. Wat bent u, lieve papa. Ik hou van u, Vader, en ik geef u alle eer ook zo met deze studie, waar we zo meteen weer aan gaan beginnen, Heilige Geest. Bekrachtig het. Raak hen aan in hun hart en transformeer hen, hun denken. Vernieuw het. En laat uw zalving op hen neerdalen. Zodat ze uw aanwezigheid mogen ervaren. En dat ze vrij mogen gezet worden van dingen waar ze mee rondlopen, mee worstelen, waar ze tegenaan lopen. Misschien hadden ze vandaag wel een dag dat ze helemaal nergens geen zin in hadden. Misschien is er wel iemand die luistert die zoiets had van, ik heb helemaal nergens zin in. Zet de radio aan en komt plotseling onder het geluid van mijn stem. Heilige Geest. En die persoon misschien heeft wel hulp nodig. Misschien wel bemoediging nodig. Misschien wel aanraking nodig. Heilige Geest, op de plek waar zij nu zijn. Wilt u hen aanraken? En wilt u hen vrijzetten van wat het ook is waar ze mee worstelen? Opdat de woorden die we delen in hun harten mogen landen. En dat ze mogen begrijpen wie ze werkelijk zijn in u. Vader, u bent zo goed. In de machtige naam van Jezus, we leggen alles in uw handen. Amen. Amen. Weet je, ik kan zo gewoon een half uur gewoon, als ik mijn ogen sluit, God loven en prijzen en danken en aanbidden voor wie die is en wat hij voor ons heeft gedaan. Hij is zo'n fantastische God, daar raak je gewoon nooit over uitgepraat. Weet je, stromen van levend water zullen uit je binnenste opwellen. Vanuit die bron, de Heilige Geest. Want hij sprak over de Heilige Geest toen hij dit zei. Vanuit die bron van de Heilige Geest. Stromen van levend water. Als je gaat spreken over de goedheid van God, de gunst van God, de zegen van God. Als je gaat spreken over zijn genade, over zijn liefde, over de dingen die hij gedaan heeft in jouw leven. Kan het niet anders dan dat je boven jouw problemen uit begint te stijgen. Het kan niet anders dat je boven jouw uitdagingen begint uit te stijgen. Boven je gevoelens en je emoties die misschien niet in lijn zijn met het woord van God. Boven je depressie, boven alles begin je uit te stijgen. Want ik bedoel, hij is zo groot en zo goed dat er is geen enkele andere reden dan alleen maar hem loven en prijzen. Want dat is wat hem toekomt. En je wordt gewoon blij. Als je aan God denkt, word je gewoon blij. En dan kan je niet meer ophouden om te spreken over wie hij is en wat hij voor jou heeft gedaan. En over zijn goedheid. Je kan alleen maar loven en prijzen. Halleluja. Maar goed, daar gaat deze les niet over. Deze les die gaat over de identiteit. Onze identiteit in Christus. En als iets belangrijk is voor een wedergeboren christen, is dat hij begrijpt, of dat zij begrijpt, wat haar of zijn identiteit is in Christus. Wat is nou mijn identiteit? Want weet je, we leggen vaak onze identiteit in andere zaken. Mijn identiteit ligt in mijn werk, in mijn carrière. Mijn identiteit ligt in mijn bezittingen. Mijn identiteit ligt in mijn relaties of in mijn talenten of whatever it is. Ik ben een profvoetballer en daar ligt mijn identiteit. Ik ben dit of ik ben dat. Maar weet je, nu wij in de volheid gekomen zijn door de wedergeboorte, nu wij door de waterdoop en de doop met de Heilige Geest in die volheid zijn gekomen, is onze identiteit compleet veranderd. Onze identiteit is compleet en geheel getransformeerd en veranderd. Nou, en wij gaan vandaag gaan we het erover hebben, weet je, van hoe dat dan precies in zijn werk is gegaan en wat dat dan precies voor jou betekent. Kijk, Jezus sprak met Nicodemus in Johannes 3 en dan zegt hij tegen Nicodemus, toen die tegen hem zei van, ja, weet je, niemand kan deze werken doen als God niet met hem is. En Jezus zei tegen hem, hij zegt, voorwaar, ik zeg u. Nou, als er staat ik zeg u, dan betekent dat ik ben. Voorwaar, ik ben, zeg u, God zegt u. Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. En in vers 5 van hoofdstuk Johannes 3 zegt hij, voorwaar, ik zeg u, als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Nou, er zijn twee geestelijke koninkrijken. En het ene rijk, dat is van de duisternis, en het andere is het koninkrijk van God. En in Mattheüs 12 vers 2, daar zien we dat Jezus een demon uitdrijft. En die fariseeërs die beginnen hem te beschuldigen. En die zeggen van ja, hij doet dat alleen maar door Beelzebul, de aanvoerder van de demonen. Maar Jezus die kent hun gedachten. En dan zegt hij tegen hen in vers 25 van Mattheüs 12. Hij zegt, ieder koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is, dat wordt verwoest. En geen enkele stad of geen enkel huis dat tegen zichzelf verdeeld is, zal stand houden. En als de Satan uitdrijft, dan is hij tegen zichzelf verdeeld. Hoe kan zijn rijk dan stand houden? Dus Jezus zegt heel duidelijk in deze Bijbeltekst, hij zegt heel veel in deze Bijbeltekst, maar voor nu in deze context zegt hij heel duidelijk dat de Satan een rijk heeft. Het rijk van de Satan. En dan zegt hij in vers 28, maar als ik door de geest van God de demonen uitdrijf, dan is het koninkrijk van God bij u gekomen. En hier spreekt Jezus dus over het koninkrijk van God. Dus er zijn twee geestelijke koninkrijken. Eén is het koninkrijk van de duisternis en het andere is het koninkrijk van God, het koninkrijk van het licht. Nou, we gaan het later ook nog wel hebben over het koninkrijk van God en wat dat allemaal precies inhoudt. Maar het koninkrijk van God, dat kun je alleen maar zien en dat kun je alleen maar binnengaan wanneer je opnieuw bent geboren. Kijk, dus zolang jij nog in de duisternis bent, Zijn als het ware schellen voor je ogen. Dan hangt er een sluier voor je ogen. Zolang jij nog in de duisternis bent, kun jij het koninkrijk van het licht niet zien. Kun je het licht niet zien. De duisternis is absentie van licht. Dus als er geen licht is, dan ben je in de duisternis. Maar als jij opnieuw geboren wordt in Christus Jezus, dan word je overgezet. Kijk, toen ik nog mijn oude leven leefde, ik vind het altijd fijn om mijn eigen leven als voorbeeld te nemen, maar toen ik nog in mijn oude leven leefde, deed ik allerlei dingen en die deed ik alleen maar omdat ik blind was, doordat ik in de duisternis wandelde. Ik zou nooit de dingen gedaan hebben die ik toen deed als ik zou zijn zoals ik nu was. Want nu zie ik wat het werkelijk is. En nu zie ik de dingen in het licht. En omdat ik de dingen in het licht zie, herken ik de duisternis. En daar wil ik niks meer mee te maken hebben. Dat haat ik, dat verafschuw ik. En daar wend ik mij van af. En daar houd ik mij verre van die duisternis. Weet je? Maar toen ik nog in de duisternis was, was ik daar blind voor. En ik had helemaal niet het idee dat ik aan het zondigen was. Ik had helemaal geen wroegingen en dingen als ik iemand opgelicht had of in de zeik genomen had of drugs verkocht had of weet ik veel wat. Ik had helemaal nergens geen last van. Waarom niet? Ik was in de duisternis. Ik zag dat niet. Ik had dat gewoon niet in de gaten. Ik liep echt als een blinde liep ik door deze wereld heen. Compleet in de duisternis, tassend in de duisternis. Weet je? En ik had er gewoon geen idee van. Maar nu, in Christus Jezus, Colossenzen 1 vers 13, heeft hij ons getrokken uit de macht van de duisternis. En hij heeft ons overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. En dus toen wij ja zeiden tegen Jezus, werd er iets gebeurd. Je werd geplaatst in zijn licht. Je werd vanuit de duisternis geplaatst in zijn wonderbaarlijke licht. En daardoor kun jij nu het koninkrijk van God zien en kun je het koninkrijk van God binnengaan. Weet je, mensen zeggen wel eens van, oh, heb je het licht gezien? Ja, ik heb het licht gezien inderdaad. En jij niet, blinde kip. Want ik zie nu hoe het werkelijk is. Ik zie nu het koninkrijk van God. Ik zie nu de dingen van de Heer. Ik zie nu het onderscheid tussen duisternis en licht. Ik zie nu wat goed is en wat kwaad is. Ik zie dat nu omdat mijn ogen zijn geopend. De schellen zijn van mijn ogen gevallen. Weet je, er is iets radicaals veranderd aan mij toen ik ja zei tegen Jezus. 2 Korinthe 5 vers 17 zegt, als iemand in Christus Jezus is, is hij een nieuwe schepping. Al het oude is voorbij gegaan en alles is nieuw geworden. Dus jij was gebonden, maar nu ben je vrij. Je was dood, maar nu ben je levend. Je was een slaaf, maar nu ben je een zoon. Je was duisternis, maar nu ben je licht. Weet je, er is iets veranderd. Er is iets radicaals veranderd. Maar waar ben jij dit allemaal geworden? Waar ben jij een nieuwe schepping geworden? Nou, dat is belangrijk om te weten, omdat wij zijn een drieledig wezen. Een drieledig wezen is zoals God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. Zo zijn wij geest, ziel en lichaam. Weet je, wij hebben volgens 1 Thessalonië 5 vers 23 hebben een geest, een ziel en een lichaam. En heel veel mensen die denken vaak dat geest en ziel hetzelfde zijn, maar dat is absoluut niet waar. Dat is absoluut niet waar. Ik ga hier nog een hele les aan toewijden. Dus ik ga er nu niet te diep op in, maar ik zal het gewoon even licht aantippen. 1 Thessalonië 5 vers 23, daar staat, en mogen de God van de vrede zelf, uw geheel en al heilige, en mogen uw geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam, hier spreekt dus van die drieledig wezen, onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Nou, jouw vlees is jouw lichaam, dat is jouw voertuig en daar beweeg je eigen in voort. En als je kijkt naar je uiterlijk, dan is er niet zo heel veel veranderd. Ik bedoel, jouw lichaam is na jouw wedergeboorte nog steeds hetzelfde. Als je een plofkip was voordat je wedergeboren werd, ben je nog steeds een plofkip nadat je wederom geboren bent. En als je niet was om aan te gluren voordat je Jezus aannam, ben je nog steeds niet aan te gluren nadat je Jezus aannam. Dat is natuurlijk gekkigheid, maar dat zeg ik altijd over mezelf. Dus neem alsjeblieft geen aanstoot. Ik bedoel, we zijn geen plofkippen, amen. We zijn allemaal Gods scheppingen volmaakt in zijn ogen, halleluja. Maar weet je, jouw lichaam is gewoon niet veranderd na jouw wedergeboorte. Is nog steeds hetzelfde gebleven. Nou, jouw ziel is jouw zintuigelijke mens. En jouw zintuigelijke mens gaat af op wat hij voelt, wat hij hoort, wat hij proeft, wat hij ruikt, wat hij ziet. En dat vormt dan uiteindelijk zijn denken. En dat is dus jouw ziel, dat is jouw zielse mens. Nou, die is na jouw wedergeboorte ook nog steeds hetzelfde. Je bent nog steeds exact hetzelfde in jouw ziel. Maar wat aan jou helemaal compleet nieuw is geworden, wat aan jou is veranderd, wat aan jou is getransformeerd, wat anders is geworden aan jou, dat is jouw geest. Jouw geest was dood. Jouw geest was in de duisternis. Jouw geest was besmet met zonde. Het was een zonde natuur. En daardoor wandelde jij in de duisternis. Jouw geest was gewoon een zombie. om het maar zo te zeggen. En zijn natuur was gewoon overgeven aan al zijn begeertes. En alle troep die je maar kunt bedenken. Omdat dat was gewoon wat het was. Het was dood. En het bracht geen leven voort. Nou, nu ben jij opnieuw geboren. Jij bent een nieuwe schepping. Jij bent iets wat je nog nooit eerder was. En jij hebt nu de natuur van Christus gekregen. Jouw wederom geboren geest is nu heilig, puur en smetteloos geworden. En God ziet jou dus nu ook volmaakt in Christus. God ziet Christus in jou. Dat is wat hij ziet, dat is waar hij naar kijkt. Hij kijkt niet naar je wankelen, hij kijkt niet naar je trillen, hij kijkt niet naar je beven, hij kijkt niet naar je angst en hij kijkt niet naar je falen. Hij kijkt naar Christus in jou. Dat is wat hij ziet. God is geest. En hij kijkt naar jouw wederom geboren geest. En wat hij dan ziet is Christus. Want de geest van God is in je hart uitgestort. De geest van de zoon van God is in je hart uitgestort. Jij hebt de geest van zoonschap in jouw hart gekregen. Dat is wie jij nu bent. En jij hebt de natuur van God en dat is wat God ziet. In Colossenzen 2 vers 10 staat dat wij volmaakt zijn geworden in Christus, die het hoofd is van iedere overheid en macht. Wij zijn volmaakt geworden. Weet je wat dat betekent, volmaakt? Weet je wat volmaakt betekent, lieve broeder of zuster, of wie jij ook bent? Volmaakt betekent volmaakt. Volmaakt betekent perfect. Volmaakt betekent af. Volmaakt betekent compleet. Volmaakt betekent vol. Dat is wie jij bent. Jij bent vol. Je bent compleet. Je bent af. Je bent rijk. Je bent helemaal perfect gewoon in de ogen van de levende God. En dat rekent meteen af met jouw onzekerheid, met afwijzing. Dat rekent meteen af met de slechte mening van anderen en je eigen verknipte zelfbeeld. Als hij zegt dat jij volmaakt bent, dan ben jij dat. Want God is geen mens dat hij liegen zou. Hij kan niet liegen. Ieder mens is een leugenaar, maar God kan niet liegen. En als hij zegt, jij bent volmaakt in Christus, ben jij volmaakt in Christus? Weet je, ik heb 4 kinderen. We zijn een samengesteld gezin. Prachtig mooi, het zijn gewoon mijn kinderen. Alhoewel ik misschien niet al mijn kinderen zelf heb verwekt. Zijn het nog steeds mijn kinderen. En weet je, zo zie ik ze ook gewoon. Maar één van mijn kinderen, die had zo'n laag zelfbeeld van zichzelf. En ik had iedere keer, zei ik van, weet je, maar God ziet jou gewoon perfect. God vindt jou volmaakt. En dingen ze, ja, maar weet je, ik ben het niet met hem eens. zei ze dan. En dat was natuurlijk grappig. Want ja, je hoeft het er niet mee eens te zijn. Maar dat betekent nog steeds niet dat het niet waar is. He, dus als jij er nog steeds voor kiest om de leugen te geloven in plaats van de waarheid, betekent niet dat de waarheid dan nog steeds niet de waarheid is. Als God zegt dat je volmaakt bent, ben je gewoon volmaakt. En op een gegeven moment merkte ik gewoon, als ik dan tegen haar zei van, weet je, ik ben zo trots op jou, ik ben zo blij met je, je bent echt een topper en dit en dat. Ze zei, ja, weet ik, ik ben gewoon geweldig. En ze begint nu gewoon steeds meer te zeggen, zeg maar, wat God over haar zegt. En dan zie je haar dus ook veranderen en je ziet haar daar ook in groeien. Omdat zij ook begint te realiseren, God kan niet liegen. En als hij zegt volmaakt, kan ik vinden wat ik kan vinden van mezelf. En dan kan ik naar mezelf kijken zoals ik naar mezelf kijk. Maar God zal vast wel een reden hebben. En God heeft vast wel gelijk en niet ik. Mijn verknipte beeld, ja, moet ik gewoon aan de kant schuiven. Ik zeg altijd van, je moet nooit Gods waarheid ontkrachten met jouw leugen. Maar je moet jouw leugen ontkrachten met zijn waarheid. Weet je, als God zegt dat het zo is, dan is het zo. Ik heb mijn leven lang heb ik mij onzeker gevoeld. Ik bedoel, ik heb een boek geschreven met de titel Goed Genoeg, notabene. Weet je, omdat mijn leven is bepaald door afwijzing en onzekerheid. Totdat ik begon te ontdekken wat God zei over wie ik was. Totdat ik begon te ontdekken wat hij zei over mij. En dat veranderde mijn hele plaatje. Weet je, als God zegt dat je volmaakt bent, ben je volmaakt. Jezus is toch ook volmaakt? Jezus is volmaakt. Nou, in Johannes 4 vers 17 zegt, zoals hij is, zijn ook wij in deze wereld. Dus laat niemand je wijsmaken dat je toch niet goed genoeg bent. Laat niemand je wijsmaken dat je nog van alles moet doen om geliefd te worden door de Vader. Ga jezelf niet zitten vertellen dat er nog van alles mis is met je. Volmaakt. Jij bent gewoon volmaakt. En zeg het maar gewoon even tegen jezelf. Want het is goed, woorden hebben kracht. Zeg maar tegen jezelf, ik ben volmaakt. Ik ben perfect. Ik ben af in Christus Jezus. Niets meer aan toe te voegen, niets meer aan af te laten. Ik ben goed genoeg, meer dan goed genoeg voor de levende God. En God is geen mens dat hij liegen zou. Al mijn leugens verwerp ik. Al mijn onzin en mijn onzekerheid verwerp ik. En alles wat andere mensen van me vinden en van me denken verwerp ik allemaal. Als het niet in lijn is met het woord van God dat zegt dat ik volmaakt ben. Halleluja. Ik ben volmaakt. Zeg het maar gewoon. Ik ben volmaakt, man. Ik ben geweldig. Weet je, vroeger had je zo'n liedje en dat liedje dat had ik een beetje met een paar woorden aangepast. Gewoon van, weet je, het is moeilijk bescheiden te blijven. Wanneer je zo goed bent als ik. Zo mooi, zo lief en zo aardig. Dat zie je in één ogenblik. Ik denk als ik kijk in de spiegel, daar staat een geweldige vent. Het is moeilijk bescheiden te blijven als je een kind van Elohim bent. Halleluja. Je hoeft niet meer bescheiden te zijn. Je mag loven en prijzen over de dingen die God gemaakt heeft. En wat hij heeft jou geschapen. En hij zag dat het goed was. Dat het zeer goed was. En je bent gewoon af in hem. Halleluja. Weet je, er is iets radicaals veranderd, lieve mensen. Wij zijn nu geboren uit God. Weet je, na de val van Adam en Eva, die zelf uit God geboren waren, maar geestelijk stierven door de zondeval, werden mensen alleen nog maar geboren uit bloed, vlees en de wil van de man. Biologische en natuurlijke mensen van vlees en bloed. Ze werden niet geboren uit God, ze werden geboren uit de mensen. 1 Johannes, of Johannes 1 vers 12 zegt, allen die hem aangenomen hebben, heeft hij de macht gegeven om kinderen van God te worden. Namelijk die in zijn naam geloven, die niet uit bloed, niet uit de wil en ook niet uit vlees geboren zijn. Dus niet uit bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. Weet je, wij zijn nu geen natuurlijke vleeselijke kinderen meer, wij zijn nu bovennatuurlijke geestelijke kinderen geworden. Halleluja. Amen. En omdat we uit God geboren zijn en dus kinderen van God zijn geworden, moeten we onszelf niet meer zien als die oude mens die we voor Christus waren, want die leeft niet meer, die is dood. Ik ben met Christus gekruisigd en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Galaten 2 vers 20. Je was een slaaf van de zonde en je was een slaaf van de God van deze wereld, maar nu ben je geen slaaf meer, nu ben je een zoon. Nu ben je gewoon een zoon. Laten we even kijken naar die Bijbeltekst. Ik zei het net al, weet je, dat de geest van God in ons hart is uitgestort. Maar in Galaten 4 vers 6 staat geschreven, nu omdat u kinderen bent, jij bent dus nu een kind geworden van de levende God. Nu omdat u kinderen bent, heeft God de geest van zijn zoon uitgezonden in uw harten. Die roept Abba, vader, hoe intiem is dat? Dus nu bent u geen slaaf meer, maar een zoon. En als u een zoon bent, dan bent u ook een erfgenaam van God door Christus. Zoals vers 7. Wij zijn nu gewoon kinderen geworden van de Allerhoogste en de geest van Gods Zoon is uitgestort in ons hart. En wij hebben nu de geest van zoonschap ontvangen. We zijn geen wezen meer, maar we zijn zonen geworden. Hij heeft ons bewust uitgekozen. Kijk, als een vader en als een man en een vrouw intimiteit met elkaar hebben en er komt een kindje uit, dan kan het ook nog eens een keer een zogenaamd ongelukje zijn. En hoeveel kinderen horen niet van, ja, je bent een ongelukje. Dat heb ik ook wel eens gehoord van mijn vader. En die is er dronken bij, weet je. En ik weet dat hij er niks van meende. En als hij er wel wat van meende, nou jammer dan. Maar God heeft mij uitverkoren en voorbestemd nog voor de grondlegging van de wereld om aangenomen te worden als zijn kind. Halleluja. En er is niks en niemand, niet in de hel, niet en op de aarde, niet die dat kon voorkomen. Halleluja. Maar gewoon, weet je, maar God koos mij uit. Ik kan misschien een ongelukje geweest zijn. Ik weet dat ik geen ongelukje was, maar ik kan misschien een ongelukje geweest zijn. Maar God koos mij uit. Hij koos mij bewust uit. Dat betekent dat hij jou wilde, bewust wilde. En hij bewust zijn zoon voor jou naar de aarde zond. Halleluja. Je bent een zoon of een dochter geworden van de levende God. En daarom roep jij vader tot hem. 2 Korinthe 6 vers 18 zegt, ik zal u tot een vader zijn en u zult mij tot zoon en een dochter zijn. Dat is wie jij nu bent. Het is jouw ware identiteit geworden in Christus. Jij bent een geliefd kind, een geliefde zoon of een geliefde dochter van de Allerhoogste. Jij behoort toe aan God. Je bent de bruid van Christus. En het is bij jou niet meer van belang wat je doet of wat je hebt. En waar de meeste mensen hun identiteit van af laten hangen, bij jou ligt jouw ware identiteit niet in wat je hebt, niet in wat je doet, maar in wie jij bent. Jij bent een kind van God. Jij bent een koningskind. Jij bent geliefd. Jij bent rechtvaardig. Jij bent gekocht. Jij bent betaald. Je bent heilig, puur en smetteloos. En jij behoort toe aan de levende God. En iedereen die daar een andere mening over heeft, die moet zijn mond houden en zwijgen. Leugende, liegende duivel zijn het. Jij bent nu een kind van de levende God. Een kind van de levende God. Zeg maar tegen jezelf, ik ben een kind van God. Weet je, vroeger was niet zo lang geleden een stom liedje wat ze gemaakt over ik ben een kind van de duivel. Weet je, en denk van, hoe ga je je kinderen dat laten zingen? Er lopen kinderen met t-shirtjes, die hebben dat op hun t-shirtje staan. Weet je, hoe ga je je kind daarmee laten lopen? Schaam je. Weet je, maar je kan er trots op zijn om te zeggen dat je een kind bent van God. En je bent een kind van het licht, je bent een kind van de liefde. Je bent een kind van zegen en geluk en gezondheid en blijdschap en vrede en geduld en compassie. Weet je, en wees maar blij dat je geen kind meer bent van de duivel. En als je het wel bent, bekeer je en word een kind van de levende God. Anders ga je rechtstreeks af op de hel en dat moet je niet willen. Geloof me, dat moet je niet willen. En dat zijn niet mijn woorden, dat zijn de woorden die in de Bijbel staan. Halleluja, maar jij kan gewoon van jezelf zeggen, ik ben een kind van God en ik ben geliefd en ik ben volmaakt. Ik ben niet wat mensen van mij zeggen. Ik ben niet meer wat ik van mezelf denk als het niet in lijn is met het woord van God. Weet je, mensen die mij aanvielen en veroordeelden en leugens over mij verspreiden en dat nog steeds doen in grote mate vanwege het feit dat je je kop boven het maaiveld uitsteekt. Het is al onbekend en het is zo oud, weet je, als de mensheid zelf. Dat als mensen hun kop boven het maaiveld uitsteken, of als mensen een tegengeluid laten horen, of als mensen hun stem laten klinken, dat er altijd kritiek komt. Er komt altijd veroordeling. En weet je wat het allerergste is? Het komt ook nog eens een keertje in het lichaam van Christus. Komt het vooral bij de christenen vandaan. Die hebben vooral vooral van alles wat te zeggen over... bekritiseer elkaar niet, joh. Weet je, Gamaliel zei ook van... laten we nou alsjeblieft die mensen niet lastigvallen... want dadelijk blijken we nog te strijden tegen God zelf. Ga mensen hun zalving en de dingen waar God ze voor geroepen heeft... niet lopen bekritiseren. Heb geen meningen over anderen. En wees niet jaloers omdat jij niet gebruikt wordt. Sta op en God gaat jou ook gebruiken. Iedereen die zich uitstrekt en de mantel van koning Jezus aan wil raken... kan hem aanraken en zal vervuld worden met de Heilige Geest... en kan impact maken in deze wereld. Weet je, maar wees gewoon niet jaloers. Maar er zijn gewoon zoveel mensen, joh. Ik kan er ook weer een heel boekje over open doen... maar dat gaan we niet doen, want ik ga mijn tijd er normaal niet aan verspillen. Maar als mensen dat doen en als mensen dat deden vroeger, voorheen... toen ik nog niet wist wat mijn identiteit en autoriteit was in Christus... kon ik me dat heel erg aantrekken. Lag ik er echt de hele nacht van wakker. Ik vond het verschrikkelijk als iemand een woord van kritiek gaf. Als iemand een mening gaf. Als iemand onterecht me voor dingen uitmaakte... of dingen van me vond en dingen van me zei. Weet je, wat gewoon helemaal niet zo is. Van wie denkt er wel niet dat die is, dat die nu vergeven is... en weet ik wat allemaal. Of weet ik gewoon allemaal rare dingen. Weet je, of hij is een dwaalleraar, is een prosperity leraar... hij is een leugenaar en betrap hem maar op zijn eigen woorden. Er zijn mensen die hele video's maken... om jou in een kwaad daglicht te stellen. Die helemaal verder nergens op gebaseerd zijn. En dan zijn er ook nog mensen die ernaar kijken. Oké, weet je, doe je ding en leef je uit, weet je. Ik leg er echt serieus geen nacht meer van wakker. Vroeger lag ik er van wakker en kon het mijn stemming bepalen. Maar jij hebt geen macht en geen autoriteit meer in mijn leven... om te bepalen hoe of dat ik mijn eigen voel. Jij kan zeggen wat je wil, je kan denken wat je wil... je kan doen wat je wil en proberen wat je wil. Kom maar met al je losse flodders. Probeer maar neer te schieten met je verbale geweren. Probeer maar te doen wat je wil doen, dat maakt me helemaal niks meer uit. Kom ik om, dan ben ik gelijk bij de levende God. En al je woorden doen mij geen pijn meer... want ik weet nu wie ik ben in Christus Jezus. Ik weet nu wie ik echt ben en ik weet wat God over mij zegt. Het raakt mij niet meer wat jij van mij vindt. Jouw mening over mij raakt mij niet meer. Natuurlijk wil ik graag dat mensen me aardig vinden en dat mensen blij met me zijn. Maar als dat niet zo is, ook goed. Iedereen heeft recht op een mening. Doe ermee wat je wilt. Weet je, maar ik hou mijn focus gewoon op koning Jezus. Het bepaalt mij gewoon niet meer. Alles wat mensen zeggen of denken, zegt helemaal niks, nada, zero meer over mij. Het zegt alles over hen, maar het zegt niets over mij. En zo kan jij ook in het leven komen te staan. Jij kan gewoon zo in het leven komen te staan. Wees blij met jezelf. Weet je? En wees gewoon gefocust op wat God over jou zegt. En laat een ander lekker denken wat hij wil denken. Laat hij zeggen wat hij wil zeggen. Het zegt niks over mij. En andersom precies hetzelfde. Wat ik denk van jou zegt niks over jou. Zo is het gewoon. Nou, ik denk dat we wel gezegend zijn. In ieder geval, ik ben gezegend. Maar ik wil ook weer samen proclameren. Dus laten we weer met elkaar een proclamatie gaan doen. Zeg maar mij na. Ik ben een kind van God, want dat is wat het woord van God zegt over mij. En vanaf vandaag ga ik wandelen als kind van de Allerhoogste, erfgenaam van het Koninkrijk. En mijn identiteit wordt alleen nog maar bepaald door wie ik ben in Christus en niet in wat anderen van mij zeggen of denken. Ik ben wat God zegt dat ik ben. En ik kan wat God zegt dat ik kan. En ik heb wat God zegt dat ik heb. God is geen mens dat hij liegen zou. Hij is de waarheid en de waarheid maakt mij vrij. Vanaf vandaag luister ik niet meer naar de leugens van mijzelf over mijzelf. En vanaf vandaag laat ik mij niet meer bepalen door meningen en opvattingen van anderen. Vanaf vandaag word ik alleen nog maar bepaald door wat God zegt over mijn ware identiteit. En dat is, ik ben een geliefd kind van de Allerhoogste. Halleluja. Ik hoop dat je gezegend bent. En ik hoop je weer te mogen welkomen bij een nieuwe aflevering van One Basics. Tot dan.
2: Wat geweldig dat jij luistert naar de One Basics podcast. Zijn deze afleveringen voor jou een bemoediging? Geef ons dan een positieve review. Zo wordt de podcast namelijk beter gevonden en kunnen we nog meer mensen bereiken. Alvast bedankt en tot de volgende keer.
1: God Radio. Baken van licht.
3: Dit is Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio.
4: This week I've started a series entitled Living in the Balance of Grace and Faith. This is one of the most important things that God has ever shown me. I say that about a lot of things because everything the Lord shown me is important, but this really is a foundational truth. And this is a book that I wrote, I couldn't even tell you, but it was probably back in the 80s. This is probably over 40 years ago. It's the very first book that I ever wrote. It's been improved upon, amplified since the first one, but this is the first book that I ever wrote, and I'm giving this away as a free gift to you. We are encouraging people to give something But we want you to have this because I know what this has done for me, and I know what it'll do for you. So I've been talking about living in the balance of grace and faith. I base this primarily on the scriptures out of Ephesians chapter 2, verse 8, where it says, "For by grace are you saved through faith, and that not of yourselves. It is a gift of God, not of works, lest any man should boast." And so it says you're saved by grace through faith. You aren't saved by grace alone. You aren't saved by faith alone. You're saved by the combination. Grace is God's part. Faith is our part. Grace is something that is independent of us. It has nothing to do with us. If it had any connection to us and our performance, then it wouldn't be grace. And so that's God's part. He does everything by grace. He moves by grace. It is the mercy and the grace of God. He does not respond to our faith. Most people believe faith is what we do to get a positive response to God, but faith is actually, biblical faith, is nothing but a positive response to what we believe God has already done by grace. Man, those are such important things. It took me 20 years of praying and seeking the Lord to get the understanding that I just said. And that may not mean much to you, but if you could understand what I've just said, I tell you, this is foundational. And very, very few people have discovered this balance between God's part and our part. God cannot move without us. You could say will not move, but He has set it up so that God has provided everything, but it has to flow through us. Ephesians 3:20 says, "Now unto Him who is able to do exceeding abundantly above all we ask or think, according to the power that works in us." The word "according to" means in proportion to or to the degree of. God is almighty, but He will not flow without us. This is where the people who are into the sovereignty, the extreme sovereignty of God, miss it. They just say that God does whatever He wants to, and it has nothing to do with us. Well, it is true that God has provided everything independent of us, and by grace has provided everything, but that grace doesn't automatically come to pass. Romans chapter 5, verse 2 says, "We have access by faith into this grace wherein we stand." God by grace has provided everything, but the access to that grace is through faith. And did you know in Romans 5, 2, the word that is translated access right there is the exact same word that we get our word admission from. If you were to go into a movie theater, you have to buy a ticket and gain admission to that theater. Well, the way you gain admission to the grace of God is through faith. It's not that God responds to your faith, but your faith is a response to Him. And if you don't have faith, then you can't gain admission. You can't get in to where God's grace is. Faith is something that's important. It's our part, but most people think faith is what we do to make God move. God moved by grace, and faith is what we do to move ourselves over there. So I've been talking about this all week. Again, if you missed any of this, please go back and get our materials that we're offering. Get this book. I just can't go back over all of those things. Let me give you another example of this out of 2 Chronicles chapter 20. And this is where Jehoshaphat, the king of Judah, had three kingdoms come against him. There were three armies that came together, three nations that came together against him. And when he saw this happen, he just, in a sense, threw himself on the mercy of God because there was no way that they could conquer these three nations that had come against them. And I could spend a lot of time reading all of this. Let me just read a portion of this. It says in 2 Chronicles chapter 20, verse 4, "And Judah gathered themselves together to ask help of the Lord. Even out of all the cities of Judah, they came to seek the Lord. And Jehoshaphat stood in the congregation of Judah and Jerusalem in the house of the Lord before the new court and said, O Lord God of our fathers, art not thou God in heaven? And rulest not thou over the kingdoms of the heathen? And in thy hand is there not power and might so that none is able to withstand thee? Art not thou our God who didst drive out the inhabitants of this land before the people of Israel and gave it to the seed of Abraham thy friend, and they dwelled therein? And then he talks about how that Solomon, when he dedicated the temple, said that if the enemies come and if they call out to God in this place, that God would hear from heaven and would defend them and destroy their enemies. And so he just goes through and rehearses all of these promises that were made unto them. And in verse 13, it says, and all Judah stood before the Lord with their little ones, their wives and their children. And then upon Jahaziel, the son, and it lists all of these different people, which I can't pronounce their names, but this upon this prophet, he was a Levite, and he was of the sons of Asaph, came the Spirit of the Lord in the midst of the congregation. And he said, hearken ye, all Judah, and ye inhabitants of Jerusalem, and thou King Jehoshaphat, thus saith the Lord unto you, be not afraid nor dismayed by reason of this great multitude, for the battle is not yours, but God's. Boy, this is awesome. Here they are, one nation facing three nations. They were outnumbered in the natural. There was no hope. And yet he says, don't be dismayed. You know, dismayed is when you lose your power. It not only means that there's fear, but you have been paralyzed by fear is what it's talking about, the word dismayed. And he says, don't be afraid or dismayed by reason of this great multitude. The battle is not yours, but God's. Tomorrow, go ye down against them. Behold, they come up by the cliff of Ziz, and ye shall find them at the end of the brook before the wilderness of Jeruel. You shall not need to fight in this battle. Set yourselves, stand ye still, and see the salvation of the Lord with you. O Judah and Jerusalem, fear not, nor be dismayed. Tomorrow go out against them, for the Lord will be with you. Man, this is one awesome thing. Here they were facing an impossible situation. The king, Jehoshaphat, had just prayed a prayer and asked for God's help. And upon a prophet comes the Spirit of the Lord, and he says, don't be afraid, don't be dismayed. The battle is not yours, it's the Lord. Tomorrow, go out against them, and you aren't even going to have to fight in this battle. Man, that's amazing. Here's a prophet. I tell you, this prophet, this was a huge step of faith on his part, but he said that you will go out against them, but you won't even have to fight. That the battle is the Lord's, and that you will stand still and see the salvation of the Lord. And look at Jehoshaphat's response in verse 18. And Jehoshaphat bowed his head with his face to the ground, and all Judah and the inhabitants of Jerusalem fell before the Lord, worshiping the Lord. Again, this is a huge step of faith. You know, let's just say that in our day, people read the Bible like somehow or another it's not real. This was a real situation. And one of the ways that you have the Word of God have its major impact on you, the impact it's supposed to have, is you take it out of just this realm of something that happened thousands of years ago and you put it into our context. If we were going out to fight a battle, and we were going, and say, for instance, Russia and China and North Korea all came together and they were coming against us and we were outgunned and outmanned, and we pray and ask God for help, and then a prophet stands up. Let's say that I stand up and under the inspiration of the Lord said, don't be afraid, don't be dismayed. This battle isn't yours, it's the Lord. We can go out against them, but we aren't even going to have to fight. God is going to fight for us. And we will hold our peace. And if I prophesied that, how many of you would just fall on your face and begin to start praising God? I guarantee you, most people would be so impacted by what they were seeing in the physical natural realm that it would be hard for them to look past that and just start rejoicing in something that was said by a prophet. The fact that the Israelites fell down and worshiped the Lord, this is just amazing that these people believed the prophet, and here they were. The situation hadn't changed. The only thing that had changed was they now had a word from the Lord. Did you know that this parallels our situation today? There are some of you that you have a sickness or a disease. Maybe the doctor has told you that you're going to die, and so in the natural, there is no hope. And yet the word of God says that by his stripes you are healed. Now, are you going to fall down on your face and worship God for what God said and believe the word of God? Or are you going to believe the word of the doctor? Are you going to believe what you feel? See, you need to take these things and put them into our context and face your situation and then apply these same principles. They fell down and worshiped the Lord. And it says in verse 19, and the Levites of the children of the Kohathites and of the children of the Korites stood up to praise the Lord God of Israel with a loud voice on high. In other words, they not only praised God, but then they started a worship service and they started praising God and believing what he said. In verse 20, it says, they rose up early in the morning and went forth into the wilderness of Tekoa. And as they went forth, Jehoshaphat stood and said, hear me, O Judah, and you inhabitants of Jerusalem, believe in the Lord your God, so shall you be established. Believe his prophets, so shall you prosper. Man, this is awesome. So the next day they got up, it was time for the battle. They assembled themselves together and he encouraged the people. He says, believe the word that God gave us. Here was the prophet encouraging these people to go by faith instead of by what they saw. And then look what he did. In verse 21 it says, and when he had consulted with the people, he appointed singers unto the Lord that they should praise the beauty of holiness. And they went out before the army and to say, praise the Lord, for his mercy endureth forever. Boy, now this is awesome. They're going out to fight three armies. They are way, way, way outnumbered. And instead of putting the army in the front, he puts all of the singers in the front praising God. I tell you what, that's one time that people might not have been so excited about being in the choir or on the praise and worship team because they were going to be the ones in the front of the battle. They were going to get the brunt of the enemy attacks, but they were doing it in faith because God had said that they wouldn't even have to fight in this battle, that he would fight for them, that the battle was the Lord. Did you know we have similar promises? We have promises that God causes us to triumph in Christ Jesus. The Lord said, don't let your heart be troubled, neither let it be afraid. You believe in God, believe also in me. John chapter 14, verse 1. We've got so many promises. John 16, 33, in the world you shall have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. We should be putting praise out there in front of things. And yet most of us are looking at our problems. We're looking at the doctor's report. We're looking at our pain in our body. We're looking at our lack of finances. We're looking at all of this natural realm and we aren't recognizing that God has already promised us victory. If you truly are believing what God says, there will be an attitude of praise and worship and rejoicing in your heart. This is precisely the reason that a lot of people don't see God's power come to pass in their life is because they know what the promises says. They're praying for it and hoping it'll happen, but they don't believe it enough to act on it. They don't believe it enough to praise God before the doctor's report. I couldn't tell you how many times I prayed for somebody and they had terrible pain or couldn't move or, you know, just whatever. And I pray for them and I say, how are you? And the pain is totally gone. They're able to move. But before they'll rejoice, they'll say, all right, I'm going to go to the doctor and see if I'm healed. And I tell you, the spirit of slap just wants to come all over me when something like that happens. That here they are, there is a physical manifestation, but they aren't going to believe until they can have somebody in the natural confirm it. They have no ability to walk by faith whatsoever. They're going to walk by sight. And they may pray for what's in the spiritual realm to come, but they aren't going to believe it until they have all of their problems resolved. These people believed God to the point that they put the singers in the front to go out and fight in this battle. Man, this is what we need to be doing. You need to recognize that God has already purchased victory. He's already promised that we always triumph in our Lord Jesus Christ. This is a victory that overcomes the world, even our faith. And we just need to use a little bit of faith and go to praising God. Praise will focus our attention upon the Lord and off of the negative. And so as they did that, they put the singers in the front. Look in verse 22. It says, and when they begin to sing and to praise. The Lord set ambushments against the children of Ammon, Moab, and Mount Seir, which were come against Judah, and they were smitten. For the children of Ammon and Moab stood up against the inhabitants of Mount Seir, utterly to slay and destroy them. And when they had made an end of the inhabitants of Seir, everyone helped to destroy another. And when Judah came towards the watchtower of the wilderness, they looked unto the multitude, and behold, they were dead bodies fall unto the earth, and none escaped. This is awesome. Three armies came together, and two of them decided that they'd wipe out one of those armies. You know, Judah wasn't that big of a threat, and so it didn't really have to have three armies. Two could do it, and that way they'd be able to split the spoil two ways instead of three ways. So they wiped out Mount Seir, and then they started fighting each other, and so that the last two guys standing killed each other. And when the Israelites crested the hill and looked down in the valley, there was nothing but dead bodies. And it was exactly as God had prophesied, that the armies were destroyed. They didn't even have to fight in this battle. And it goes on to record that they spent 3 days going and gathering all of the spoil from these dead soldiers. And it says right here in verse 22, and when they began to sing and to praise, the Lord set ambushments. Now see, some people could take this, and if you don't understand the balance between grace and faith, some people would think, well, see, it's when they praised God, this made God move. No, God had already guaranteed them that they weren't going to have to fight in the battle, that the battle wasn't theirs, it was the Lord. God had already dictated the defeat of these three nations. It was a done deal, but it wasn't going to happen sovereignly. It wasn't going to happen independent of them. They had something to do, but their praising God didn't make God do something. God had already spoken, and in God's heart, it was a done deal. He had already guaranteed them victory, but they had to cooperate. Their faith didn't make God move. Their faith simply reached out and appropriated what God said He was already going to do. It's like you got this dam there that's holding back all of this water, and you need something to break that dam. The water's already there, but you need to release it. You need to open up the floodgates. And this is what faith does. Their praising God, their obedience didn't make God move. Their obedience allowed God to move and do what He already wanted to do. I'm telling you, if you can understand this, it changes everything. I still need to do things. I still need to stand in faith. Yes, I need to study the Word. Yes, I need to pray. Yes, I need to build myself up. But those things don't make God move. Those things just help me to allow God to flow through me. It allows His goodness that is already for me and for you to flow through us. So yes, we need to do things. But if you get to thinking that it's what I've done that now made God move, you will begin to start taking credit when you see the power of God manifest through you. And the Scripture says, in Isaiah twice, it says, my glory will I not share with another. If you are sitting here thinking, I did this, it's my faith that made these things happen, I guarantee you, you will stop the flow of God. God is not going to give you the credit. God, actually, that was God the Father speaking about His Son, Jesus, when He said, my glory will I not share with another. God is always out to glorify Jesus. You know, we've seen a lot of things. I mentioned this on my program yesterday, and we've seen the Lord supply $130 million worth of assets, debt-free, in 9.5 years. But I'm not the one that gets credit for that. God is the one who did it, but He didn't do it sovereignly. He did it through me. See, there's this combination. I believe that the Lord wants us to go ahead and build all of this Bible college out and make it second to none. It's going to have a athletic center and all of these other things. And so I'm believing for all kinds of things. And I don't have the pressure on me. It's not me that has to do it. I don't have to do everything perfectly. And if I'll do everything right, then God will respond to me. No, I'm responding to God. God's the one who put this in my heart. You know, I had somebody just this week I think it was just 2 days ago. And they said, so what is your vision? What are your goals? And I said, I don't have a vision and I don't have a goal. And they were shocked because we've got this potentially billion dollar building program. And they're saying, you don't have any goals. I said, no, my only goal, my only vision is just to have a relationship with the Lord. That's the only thing that I'm seeking. And out of my relationship with the Lord, He told me what He wants me to do. But it's not me that has a vision and I'm trying to get God to bless it. I'm just fellowshipping with the Lord and God tells me this is what He wants to do. And because of this, what I'm talking about, I don't feel like I have to do things to perform and do everything right. All I got to do is just cooperate with God. He's already commanded it. And so I really don't have a vision that I'm trying to get God's blessings on. I'm just doing what God has told me to do. I'm resting in Him. And my faith is a response to Him. Now, I know that I've got to do certain things, but I'm not making God move by doing that. It's my faith is a positive response. I'm telling people what God has told me. I'm making plans. You know, I just went to my builder 2 days ago and I told him, I said, right now we are, you know, functioning at this level. We're spending about $1.6 million a month on construction. And I said, but God just spoke to me and told me that we're going to see a huge influx. There's going to be a big increase. And so we need to go ahead with our plans. We need to escalate things just like we had all of this money. Because when God provides this money, I don't want to have to wait 18 months or 2 years to get the plans together. So let's start planning right now, just as if we had all of this money. And see, that's not me doing something thinking that if I'll do this, then God will bless me. No, it's God that told me that we're going to have a huge influx of money and I'm responding to Him. Amen. Man, I pray you're getting this. I'm going to have to continue this next week and I've got a lot more to share. But I encourage you to please get this book. I'm making this as a gift to you. This is my 200 plus page book on living in the balance of grace and faith. And I promise you it'll help you. I also have this in a study format that is made to disciple other people. We have CDs, DVDs, and a USB. And if you'll listen, our announcer will tell you how you can receive these materials. And I encourage you to please get it. We're asking for something, but if you can't afford it, we'll give it to you for free. Listen to our announcer and please call or write today.

Bedankt voor het luisteren naar Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio. Aangeraakt door dit onderwijs? Deel met ons via andrewwomack.nl. Onze hulplijn is er voor jou. Voor vragen over ons onderwijs, voor gebed of bemoediging. Maar ook praktische info over de boeken en uitleg van Andrew Womack, ons onderwijs op Caris Bible College of de aankomende evenementen. Kijk op andrewwomack.nl voor de tijden waarop je onze telefoonmedewerkers kunt bereiken voor vragen of gebed. Zijn we even niet bereikbaar? Spreek je boodschap in en dan bellen we je uiteraard terug. Meer info op andrewwomack.nl.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
3: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
4: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB+ en

0: Radio. Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd worden tekenen van onrust en verandering steeds zichtbaarder. Economieën verschuiven, politieke spanningen nemen toe en sociale verbanden verzwakken. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het onwankelbare zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling maakt duidelijk dat veel zekerheden tijdelijk zijn. De mens zoekt vaak houvast in structuren en systemen. Maar de Schrift wijst op een diepere oorzaak. Een hart dat zich afkeert van God. Dat wordt zonde genoemd. Het is een bewuste of onbewuste keuze om niet te leven volgens Gods norm. Daarmee komt de verantwoordelijkheid dichtbij. Ieder mens staat voor de keuze hoe hij leeft en waarop hij vertrouwt. Jezus maakt duidelijk dat hij niet alleen redder is, maar ook rechter. Dat betekent dat niemand buiten deze realiteit staat. Het uitstellen van een beslissing verandert niets aan de uitkomst. Toch is er een duidelijke hoop. God biedt vergeving en een nieuw fundament. Wie gelooft en zich bekeert, ontvangt een leven dat gebouwd is op waarheid. Dat vraagt actie. Luisteren naar Gods woord, het toepassen in het dagelijks leven en vertrouwen op Jezus Christus. De urgentie is niet te negeren. De tijd van genade is nu beschikbaar, maar niet onbeperkt. Vandaag is het moment om te kiezen. Wat niet op de juiste basis staat, zal verdwijnen. Wat op waarheid gebouwd is, blijft. Dit was het goede nieuws.
1: Laat God Radio niet stilvallen.
2: Van Amsterdam to London, lots of Jerusalem to New York, to Mexico City.
1: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur.
2: Jesus Christ.
1: Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook voor wie tegenover ons staat. En als de Heer het op uw hart legt om mee te helpen, geef mee. Mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken. Hoop brengen. En zijn liefde hoorbaar maken.

0: Radio. Niet stilvallen.
1: From Amsterdam to London, lots of Jerusalem to New York, to Mexico City.
0: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur.
1: Jesus Christ.
0: Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En

mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken. Hoop brengen. En zijn liefde hoorbaar.

0: Dit is Faith Today, het geloofsopbouwende ochtendprogramma van Frontrunners op God Radio. Luister nu naar een nieuwe boodschap om je geloof te bouwen, je gedachten te vernieuwen en je dag te beginnen met Gods woord. Frontrunners Faith Today. Begin je dag met God.
1: Oké. Dus waar we aangekomen was, een kenmerk van de zalving is: het vernietigt het juk. Het vernietigt het juk. Wat doet de zalving? De zalving vernietigt het juk. Is er een juk op je leven? En daarom zegt Jezus ook, de Heilige Geest, de Geest van de Heer is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft om. En dan zegt hij gezalfd heeft om goed nieuws te prediken aan de armen. Wat is arm zijn? Arm zijn is een juk. Het is een juk. Het houdt je terug. En Jezus zegt, ik heb goed nieuws voor je. Wat is goed nieuws voor een arme? Een fijne dienst? Nee, ik blijf een beetje doordromen van de fijne dienst, begrijp ik. Maar hoor ik van mezelf. Ik hoor mezelf praten. Maar het punt is, wat een arme nodig heeft, is een oplossing voor zijn armoede. Dat is een oplossing voor zijn armoede. Jezus zegt, ik heb goed nieuws voor jou als arme. Maar goed, we zitten niet vanavond om dat onderwijs te geven. En dan zegt hij, joh, ik zit hier om de gebrokenen van hart te herstellen. Dit is goed nieuws, dat is een juk. Gebrokenheid van hart is een juk en het is een last. En Jezus zegt, de zalving van God is op mij. En dan zegt hij, verbreekt het juk. Of dat juk nou armoede is, of dat juk nou is gebrokenheid, of dat juk nou is gevangenis, om gevangenisdeuren te openen. Of dat juk nou is blindheid, blind het gezicht weer terug te geven. Of het, weet je wat het juk ook is. Hij zegt, de geest van de Heer is op mij en daarom heeft hij mij gezalfd. En met die zalving wordt elk juk verbrijzeld en elke last verwijderd. En de vraag ook vanavond, en dat is het punt, vaak als ik ga onderwijzen, ga ik eigenlijk prediken vaak snel weer. Maar het punt is dit, God wil elk juk verbrijzelen en elke last verwijderen. Eerst in jouw leven en ook door jou heen. Door jou heen. Gewoon jukken verbrijzelen. God heeft een hekel aan zijn mens die gebukt gaat onder een juk of onder een last. Hij wil geen last en hij wil geen juk in je leven en hij wil het verbreken. En dat doet hij door de kracht van zijn zalving. Dat is een bovennatuurlijke kracht. Zoals de dokter medicijnen uitschrijft en zegt, dit gaat jou genezen. Ze gaat Jezus niet medicijnen uitdelen, maar wat hij uitdeelt is de Heilige Geest. De kracht aanwezig om te genezen is de zalvingskracht van Allah. Het is een bovennatuurlijk toedienen van goddelijke kracht die ervoor zorgt dat ziekte geneest, gebrokenheid herstelt, harten herstellen. Gevangenisdeuren worden vrijgezet, demonen moeten vlieden, mensen worden vrijgezet, armen krijgen goed nieuws. Waarom? De zalving doet een bovennatuurlijk werk. Het verzorgt iets, het doet iets, het brengt iets teweeg. In het natuurlijke, ook in het ziels, in het psychologische, in het mentale, in het fysieke. Op elk gebied heeft de zalving een antwoord. De zalving van God in jouw leven verbreekt het juk, verwijdert de last. En wij zijn ambassadeurs om jukkenverbrijzelaars te zijn en lastenverwijderaars te zijn. Dan zeg je, hoe werkt dat dan? Je hoeft niet te weten hoe het werkt. Weet je, als ik een lampje uit een fitting draai en ik zet die lamp aan en eerst draai ik hem uit. En ik doe vandaag, vervolgens zet ik in die fitting vol 240 volt. En 220 is het? 240? Hoeveel is het eigenlijk? Maar maakt niet uit. Weet je, het verschil zul je enigszins voelen. Maar dat het veel is dat je het voelt, zeker. Maar je steekt je vingers in die fitting. Je hoeft niet te weten hoe het werkt. Je hoeft niet te weten hoe het werkt. Je zal voelen dat het werkt. Amen. Maar zo is het met de zalving van de Heilige Geest. Je hoeft niet te weten. Wij zijn soms echt, we zijn zo gestudeerd en zo geleerd. En daarom zegt God, denk ik ook, weet je, er zijn niet vele wijzen onder u geroepen. Heb je die tekst wel eens gelezen? Goed, gaan we vanavond niet over hebben, maar. Als je zegt, yes, ik ben geroepen. God heeft me geroepen. Oh, dan behoor jij tot die categorie. Er zijn niet veel wijs die ik geroepen heb, zegt God. Opdat vlees niet zal roemen in mijn tegenwoordigheid. Halleluja. Halleluja. Nee, je hoeft niet wijs te zijn in al deze dingen. Je hoeft niet te weten van, maar hoe gaat het dan precies? Het is de bovennatuurlijke kracht van God en het werkt gewoon door jou heen. Het werkt gewoon door je heen. En soms uit dat zich in jouw leven door enorm enthousiasme. Je merkt enorme blijdschap in je hart. Je merkt enorme vreugde. Je denkt, wat is dat toch? Het is de zalving van de Heilige Geest. Laat het maar lekker bubbelen. Laat het maar lekker. Laat het je impregneren. Laat het maar lekker doorwerken. Blijf het maar lekker ontvangen. Als dat over je is, blijf ja zeggen, Heer, meer, meer, meer, meer. Want ik heb gemerkt, je hebt een hele dosis nodig om soms je mannetje te kunnen staan in de wereld met al die invloeden. Dat is waar. Dat is waar. Voor je het weet, jij met al je blijdschap, je komt daar tussen je collega's, hè? Voorlopig even niet, maar als je weer bij je collega's komt. Als je weer bij je collega's. Nee, maar snap je, je zit in een atmosfeer, in een setting waarbij allerlei gevoelens en allerlei meningen. En daar zit jij dan. Maar eigenlijk wat God verlangt is dat je zo vol zit dat het klotst gewoon, man. Jij bent gewoon besmettelijk met de goede dingen. Het klotst gewoon. Het klotst gewoon. Terwijl je loopt is het klots, klots, klots. En je loopt dat die man een beetje de spat wat uit op die andere. Die denkt ook ineens, hey, ik voel me zo leuk joh, bij jou. Ik voel me altijd zo leuk als ik bij jou in de buurt ben. Vind ik het altijd leuk. Dan denk je, en dan moet jij weten, is de Heilige Geest. De Heilige Geest. Hoef je op dat moment niet altijd te zeggen. Kan hè, kan, maar dat hoeft niet. Dat hoeft niet. Bij John Lake die werd krachtig gebruikt in de bediening, maar daarnaast was hij op een gegeven moment managing director van een levensverzekeringbedrijf. Dat is nog eens leuk, hè? Als je dus in het geestelijke dus in de levensverzekeringen al zit, en in het natuurlijke ook in de levensverzekeringen zit. Ja. Dus hij zit enerzijds in de eeuwige levensverzekering, en anderzijds in de natuurlijke levensverzekering. Maar zo werkte hij dus. Maar hij zit dus, hij legt op een gegeven moment uit dat hij op een gegeven moment moest hij wel voltijds gaan. Omdat hij 6 maanden achter elkaar, hij stuurde al die managers aan, al die account managers, al die salesmensen stuurde die aan. En die kwamen dan bij hem aan zijn bureau. En de tegenwoordigheid van God vulde elke keer zo zijn kantoor, dat hij op een gegeven moment elk gesprek wat hij had, kwam uit op de vraag van, joh, weet je wel zeker dat je gered bent? Is je ziel wel behouden? En al die mensen, als je dat niet zo bent, dan moet je nu knielen. En mensen, dat was zo'n overtuiging van God dat ze knielden in dat kantoor. En achter elkaar, die mannen, hij bracht al die collega's, hij was alleen nog aan bezig met het koninkrijk van God. Na 6 maanden realiseert hij zich, ik word betaald voor een baan. Terwijl ik ondertussen, ik sta hier gewoon in de bediening. Ik moet echt kappen hier, want ik word gewoon betaald. Ik doe gewoon niet wat ik zou moeten doen. God neemt gewoon totaal over. Nou, dat is nog eens lekker rollen in de bediening. Dat is nog eens lekker de bediening inrollen. Als dat is hoe het gaat. Dat zou fantastisch zijn. En dan werk je in de zorg. Zeg je, ja, mevrouw, ja hoor. Ik kom even uw medicijnen toedienen. Dat elke keer als je per ongeluk ze aanraakt, zegt, ja, maar ik ben genezen, joh. Ik ben genezen. Dat je op een gegeven moment denkt, nou, dan nemen we de medicijnen maar weer terug naar het magazijn, hè. Is die heer. Dat zou fantastisch zijn. Dat zou geweldig zijn. Hè? Huh? Dat je op een gegeven moment erachter komt, nou ja, ik kan beter in de bediening gaan. Want wat ik hier, ja, wat ik zou moeten doen, ja, dat hoef ik niet meer te doen. Want ik heb iets anders, ik heb iets meer. Ik heb wat meer. Je moet echt terug naar de les hoor, anders is de hele avond voorbij en hebben we het allemaal over dit soort leuke dingen. Het juk wordt niet alleen verwijderd, maar het juk wordt vernietigd. Dat betekent dus niet meer te repareren. Dat is hoe de zalving werkt. Als Gods kracht over je leven komt, is dat juk wat daar op je lag, is niet meer te repareren. Mooi hè? De pijn, dat verdriet. Ja, mensen maken ellende mee. En die ellende is soms als een juk wat zich opbouwt. Allemaal compartimenten. En allerlei mensen hebben heel veel meegemaakt. Ik heb ook veel meegemaakt. Maar wat ik heb gemerkt is dit. Als de zalving van de Heilige Geest over je komt, wordt er iets verbrijzeld en verbroken over je leven. Alsof het er niet geweest is. Alsof het er niet geweest is. Alsof het er niet geweest is. En ik kan er nog over praten. En als ik praat over de moeilijke dingen, dan tuurlijk. Ik voel, je bent een geest, ziel en lichaam. Hè? Dus ik wil ook, je bent geest, je hebt een ziel, je woont in een lichaam. Amen. Yes. Amen. Gelukkig. Zover zijn we al. Yes. Weet je, maar dan, dat is dus het besef. En ik weet één ding. In mijn geest zit zo'n lading van God. Als ik in mijn ziel even zielig ben, dan moet ik gewoon zorgen dat ik even gekoppeld ben aan de geest. Als ik weer gekoppeld word aan de geest, kan mijn ziel weer tot rust komen. Zoals David zelf zegt. Hij zegt, ziel, waarom ben je onrustig binnenin mij? Hij spreekt tot zijn eigen ziel. Ziel, waarom ben je zo onrustig binnenin mij? Doe je dat wel eens? Spreken tegen je eigen ziel? Dat doen wij vaak niet, omdat wij helemaal geen onderscheid maken. We hebben helemaal geen besef dat soms is onze geest, soms is onze ziel, soms is ons lichaam. Wij denken het is één. En het is wel één. We zijn één persoon, maar we bestaan uit 3 onderdelen. En we moeten begrijpen, die kracht van de Heilige Geest zit hem in jouw geest. Je denken kan zelfs helemaal all over the place zijn, maar de kracht van God kan gigantisch krachtig op je rusten. En je denken moet zich onderwerpen aan het denken van de geest. De Bijbel zegt, wij hebben het denken van Christus. In het Engels, we have the mind of Christ. But we have the mind of Christ. Wij hebben het denken van, of de Nederlandse Bijbel, wij hebben de gezindheid van Christus. Wij hebben 2 soorten denken. We hebben een denken van onszelf en we hebben een denken gedownload gekregen van hoe Christus denkt. En dat kan soms een soort schizofrenie bijna teweeg brengen in een christen. Want enerzijds hebben we, ja maar dit, ik weet, we moeten er zoveel gaan, dit is wat God zegt. En anderzijds in ons denken wat nog niet vernieuwd is, zeggen we, ja maar zus, ja maar zo, en dan zus, ja maar dan hoe, en dan hoe, en dan zus, en dan hier, en dan hoe. En dan denk je, ja, wat is het nou? Maar het punt is, op een gegeven moment moet jouw denken in lijn gaan komen met Christus denken. En dat is wat we doen met onderwijs. Dat is wat onderwijs elke keer doet. Onderwijs vanuit het woord van God zorgt ervoor dat jouw natuurlijke denken getransformeert. De Bijbel zegt, wees niet gelijkvormig aan deze wereld. Vooral in deze tijd, is misschien een belangrijke boodschap dit. Wees niet gelijkvormig aan deze wereld. Nee, je kan dat. Als je niet oppast, word je gewoon geconformeerd met de hele wereld. Wees gelijkvormig aan de hele wereld. De Bijbel zegt, word niet gelijkvormig aan deze wereld. maar wordt getransformeerd, zegt de Bijbel, door het vernieuwen van uw denken. Hoe word je getransformeerd door het vernieuwen van je denken? Door het vernieuwen van je denken, anders te gaan denken. Ga denken zoals God denkt. En daar is het woord van God voor nodig. Want het woord van God zorgt voor goede input in je denken, zodat je de goede dingen gaat bedenken. Jij denkt wat je hoort. Wat jij jezelf mee hebt gevuld vandaag, dat is wat je over denkt. Alle dingen wat mensen tegen jou hebben gezegd, alle dingen die je hebt meegemaakt, dat is hoe jouw denken is gevuld. En als je niet oppast, wordt daar je leven mee gevuld. Maar waarom is prediking geroepen? Waarom heeft God de dwaasheid van prediking gekozen? Waarom heeft God gekozen om zo'n dik boek te geven? Het staat vol met ander soort informatie dan wat je om je heen hoort, of wat mensen zeggen, of wat jij ervaart. Het staat heel vol met hele andere dingen. Prediking is een hele andere boodschap. Prediking van het evangelie, Heilige Geest, kracht, leven en overvloed is een hele andere boodschap dan de vernietiging die we soms in de wereld zien. En God heeft het zo gewild. Hij zegt, dit is wat ik heb gekozen, jij predikt. Je moet gaan en je moet prediken. Wat moet je prediken? Nou, je moet iets anders zeggen dan wat er gaande is. Want wat er gaande is, is niet mijn wil. En ik wil jou gebruiken om mijn wil te vestigen. En nummer 1 gebeurt dat door prediking. Je hebt een andere boodschap. Je komt met een ander geluid. Je komt met een andere boodschap. Jouw woorden hebben kracht. Leven en dood is in de macht van de tong. Je begint anders te spreken. Jezus zegt, hij heeft mij ten eerste, de Heilige Geest, de Geest van de Heer, Heer is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft om te prediken. Dat is het eerste dat hij zegt. Om te prediken. Het goede nieuws aan de armen. Te prediken was de eerste boodschap. En dit is ook wat de zalving van de Heilige Geest op jouw leven doet. Ten eerste, het verbreekt het juk en het verwijdert de last. Maar ten tweede is het om jou te bekrachtigen om een andere boodschap te spreken dan in de wereld gesproken wordt. We kunnen wel meepraten met de wereld, maar dan blijft de wereld de wereld. En God zegt, ik heb jou gekozen. Jij moet gaan, je moet uitgaan. Hij zegt, maak de volken tot mijn discipelen. Maak de volken tot mijn discipelen. Jij bent die ambassadeur. Jij mag mensen om jou heen bereiken met het goede nieuws van de Heer Jezus Christus. Jij mag bekend staan in de straat als de positivo. Zeg, ja, maar je hebt altijd de boodschap van hoop bij jou. Ja, je ziet het altijd zitten. En dat mag gewoon. Dat is goed nieuws. Want jij bent de drager van goed nieuws. Je bent de ambassadeur van Christus. Dat betekent, je bent de ambassadeur van de gezalfde en de zalven. Je bent nogal ingesmeerd. Je bent nogal ingesmeerd met een invloed die niet van deze wereld is. Mijn vreugde, mijn vrede geef ik u. Niet zoals de wereld het u geeft, geef ik het u. Jezus spreekt over de vreugde. Hij zegt, ik geef je vreugde. Vreugde, niet de vreugde die in de wereld is, maar de vreugde die van de andere dimensies. God zegt, ik doe bovennatuurlijke injecties van mijn vrede, van mijn vreugde. En daar ga je in wandelen. En dat is allemaal onderdeel, die vreugde, die vrede. Dat is allemaal onderdeel van die zalving van de Heilige Geest. Wat wij noemen de zalving van de Heilige Geest. De voelbare aanwezigheid van God. De gemanifesteerde tegenwoordigheid van God. De zalving van de Heilige Geest. Dus de zalving vernietigt het juk. Het tweede ding is, we moeten leren samenstromen met de Heilige Geest. Vorige week heb je ook gezien dat diegene die wederom geboren is, Johannes hoofdstuk 3, hij zegt, diegene die uit de geest geboren is, is als de wind, zegt Jezus. Als de wind. Heb je dat gehoord? Heb je wel eens gelezen? Johannes hoofdstuk 3. Jezus spreekt met Nicodemus. Hij zegt, hoe zit het dan? Mooi, je bent een leraar, leg eens uit. Hij zegt, joh, jij gaat het koninkrijk van God niet zien, tenzij je wederom geboren wordt. Nico. Dus Nico, die hoort het allemaal aan. En op een gegeven moment zegt Jezus dus tegen hem, hij zegt, kijk naar de wind. Hij zegt, je weet niet waar het vandaan komt, je weet niet waar het naartoe gaat. Hij zegt, zo is een ieder die geboren is uit de geest. De beweging van de geest is niet te vatten binnen vier muren, is niet te vatten in een soort menselijk systeem. We kunnen dingen, structuur is niet verkeerd, begrijp me goed. Zoals we hier ook, het is fijn, weet je, zoveel mogelijk gewoon structureren. Maar laat een structuur niet de beperking zijn van wat God wil doen. Structuur is geweldig. Ordening, discipline. In discipel zit het woord discipline. Discipline is hartstikke goed. Maar een gelovige gevuld met de Heilige Geest is zoals de wind. Je weet eigenlijk niet waar het vandaan komt. Je weet niet waar het naartoe gaat. En dat is dus het ding. We moeten leren samenstromen met de wind van de Heilige Geest. Toen de zalving van de Heilige Geest in mijn leven kwam, ik was toen 15 jaar oud, bijna 16. Toen ervaar ik zo'n kracht van God in me, zo'n blijdschap en zo'n vrede. Ik denk, wauw, ik heb iets ontvangen, ik heb zo'n bijzondere relatie met God. Maar ik ging dan naar school en dan merkte ik gewoon, met de jongens op school gingen we om en met iedereen lachen, leuk en gezellig en allerlei dingen. En ik deed mee met iedereen. En aan het eind van de dag zat ik op mijn fiets weer naar huis en dacht ik van, ik heb het niet meer. Ik heb het gewoon niet meer. Ik ben het verloren ergens onderweg. En ik kwam erachter, ik moet gaan leren samenstellen. Waar ben ik het kwijtgeraakt? Ik had zo'n vrede. Aan het begin van de dag, ik was helemaal gevuld met de Heilige Geest en kracht. Nou kom ik, rijd ik terug op mijn fietsje naar huis. Het was misschien gezellig bij de jongens. Maar ik ben iets verloren. Ik zette tijd apart. Ik begon het aangezicht van de Heer weer te zoeken. Klinkt heel zwaar, niet alsof hij kwijt was of zo. Maar meer het punt van, ik begon weer tijd te nemen voor God. Hè? Open mijn Bijbel. Heer weer, ik begon weer in tongen te spreken. Ik begon de Heer groot te maken. En ik merkte in één keer, oh, de tegenwoordigheid van God vulde mijn slaapkamer. En ik werd weer gevuld met de Heilige Geest. Daar is het weer. En ik was zo blij dat ik dus leerde eigenlijk in mijn persoonlijk leven die rechtstreekse koppeling met God te ontwikkelen. Dat is wat we allemaal mogen doen. Dat we een soort kanaal, want we moeten weten, er is een voortdurend kanaal. Maar het punt is dat af en toe raak ik het stopcontact even kwijt, als je niet oppast. En ik kwam erachter, als ik de hele tijd meeloop met iedereen, en op een gegeven moment, en mijn vrienden hadden een bepaald taalgebruik, daar deed ik ook altijd in mee. Dus als ik dat dan deed, dan merkte ik dat de vrede van God gewoon verdween. Het was alsof ik lek was en ik was de vrede van God. En ik had het eigenlijk niet door, terwijl ik bij die vrienden was, had ik het helemaal niet door. Hé, een van de jongens, hé, makker, ouwe, hé. Allemaal leuk, fijn. Totdat ik weer op de fiets zat en dat ik weer, ik en God, weet je. Want dat is uiteindelijk waar het toch allemaal op aankomt. Ik denk, man, ik ben hartstikke leeg. Ik zit mee te doen met Jan en Alleman. Maar ondertussen, weet je wel, mis ik God op de een of andere manier. Terwijl ik eigenlijk geroepen ben om God te brengen in die vriendengroep. Nou ja, veel over te zeggen. Maar ik moest dus leren om dat de kracht van de geest, dat ik zo gekoppeld werd. We moeten leren samenstromen met de Heilige Geest. Tot het punt dat wij de grote beïnvloeders worden in onze omgeving. Kan wat tijd in gaan zitten. Sommige mensen zijn heel radicaal. Die zijn boom. Die brengen gelijk een ander geluid. Andere mensen doen er wat langer over. Bij mij duurde dat ook echt wat langer. Voordat ik echt kon staan met een enorme vrijmoedigheid. Ten opzichte van mijn medeleerlingen en later collega's. Weet je, ik sta voor Jezus Christus. Ik geloof in de kracht van God en al die dingen meer. En de blijdschap van God. En wow, dat ik daar open over durfde en kon zijn. Maar dat zijn stappen. En ondertussen was ik al een paar keer gigantisch helemaal onder invloed geweest van de Heilige Geest. Maar ik vond het moeilijk om dat in de praktijk te brengen. Kan voor jou ook zo zijn, maar daar moeten we ons wel naar uitstrekken. Want dat is waar onze bediening ligt. Die zalving is om jukken te verbrijzelen en lasten te verwijderen. En die invloed in de wereld kan heftig voelen, maar Jezus zegt, hij zegt, je moet prediken. Je moet prediken. En ik merkte elke keer als ik mijn mond open doe, dat de setting veranderde. De atmosfeer werd veranderd. Mensen ogen werden gericht op begonnen te luisteren naar wat ik zei. En ik ervaarde ineens dat er een andere autoriteit werd gevestigd in de omgeving. Op een positieve manier. Ik heb het op allerlei manieren geprobeerd. Ik heb het ook geprobeerd als een hamer. Negatief, kwaad, boos. Ik dacht, ja, Jezus veegde ook de tempel leeg. Weet je, je kan af en toe eens even flink uit je plaat gaan. Maar ik heb gemerkt, weet je wat, dan ging ik ook weer op de fiets. Was ik ook, ben leeg. Ben weer leeg. Weet je, was niet goed. Op dat niveau was ik nog niet. Maar goed, snap je, we moeten leren samenstromen met de Heilige Geest. Samenstromen met de Heilige Geest. In alles wat je doet, wees afgestemd op waar de Heilige Geest je naartoe leidt. Kan soms afwijken van je eigen agenda of plan. Je zou kunnen zeggen dat er een stroming is waarin de Heilige Geest beweegt en die moet je leren herkennen en mee leren samenstromen. Als je niet gekoppeld bent aan de stroom, wandel je in je eigen kracht en bekwaamheid. Dat is niet verkeerd, maar het is heel beperkt. Er is een zalving om te prediken, een zalving om te onderwijzen, een zalving om te genezen, een zalving om succesvol te zijn in business, et cetera, et cetera. Er is een bovennatuurlijke bekwaamheid voor alles wat we in het natuurlijk ook kunnen. En in het bovennatuurlijke is het boven het natuurlijke. Een andere level. En daar strekken we ons naar uit. We willen iets anders zien. We willen zien dat als wij ons werk doen, dat er iets anders gebeurt dan wat er bij anderen gebeurt. We willen zien dat als wij spreken met mensen en we openen ons hart en wij spreken het evangelie, dat er iets anders gebeurt dan een moslim die iemand probeert te bemoedigen. De Heer zegenen de moslims. He? Amen. We zijn niet moslims, niet kwaad. Ik wil niet polariseren of wat dan ook. Het zijn even goed mensen zoals jij en ik. Ze zijn niet meer of minder waard dan jij. Zeg mensen. In de ogen van God houdt van alle mensen. Maar zij hebben ook een boodschap wat zij uitbrengen. Hindoes ook. En boeddhisten. Hebben we met boeddhisten te maken gehad? Alles is liefde. Ah, de liefde en de vrede. Weet je, er moet iets meer zijn. Er moet iets meer zijn op jou en mij. Een lading, een elektriciteit. De boeddhisten hebben een boodschap van liefde en vrede. Weet je, en dan zetten ze zo'n dik beeld in het vensterbank en die moet het dan doen. Alsjeblieft, man. Kijk, in ons moet er een levend iets zijn wat mensen werkelijk een oplossing biedt. In plaats van iets in je vensterbank ergens wat ophangen, want dat moet het gaan doen. Al die dingen, joh. Oh ja, ik zag, die had iets om zijn nek en dat was volgens mij een occult ding, was een oog. Nou, dan moet je nagaan hoe ver mensen zijn gezakt, hè. zo ver gezakt dat je denkt dat je met een kettingje, dat je dan mag hopen dat dat dan de vrede en alles maar moet teweegbrengen, omdat je leven zo arm is als ik als maar zijn kan. Verwacht je het van dat soort dingen? Christen staan vaak, dat is ook cult, afstand houden. Niet afstand houden, is gebied om in te nemen. Die is klaar voor het evangelie. Dat oogje daar geeft aan van, ik ben op zoek naar God, ik heb hem nog niet gevonden. Ja, ik ben op zoek naar God. En mensen ook, allemaal stenen. En zegt, maar dit brengt dit, dit brengt dat. Dan moet je denken, deze mensen zijn klaar voor het evangelie. Ze zijn op zoek. Ja, maar dat is zo. Ze zijn op zoek. Ze zijn al een stukje verder dan heel veel andere mensen die nog gewoon in de lucht helemaal niks doen met hun geloof. Deze mensen hebben tenminste, die hebben er wat handen en voeten aan proberen aan te geven. Ze hebben het nog niet gevonden, maar ze zijn klaar voor het evangelie. Weet je, als je dan mensen die heeft een Boeddha in de vensterbank. Dat zijn ze. Ze zijn klaar voor het evangelie. Waarom? Je weet, ze zijn op zoek naar vrede. Jij kan binnenkomen. Je kan zeggen, halleluja, joh, ik heb goed nieuws voor jou. Het gaat je vrede geven van binnenuit. Elk juk wordt verbrijzeld. Heb je last? Elke last wordt verwijderd. Kom, we zetten Boeddha even buiten. Nee, maar snap je? Te midden van de Boeddha's, joh. Te midden van de Boeddha's werkt God. Het is een stenen gebeuren. Het doet helemaal niks. Weet je, laat het allemaal in de vensterbank verkillen. Breng God in de situatie. Dit zijn mensen klaar voor het evangelie. Leer samenstromen met de Heilige Geest. Wees voortdurend afgestemd. Even kijken. Op de zalving van de Heilige Geest. Het is het bovennatuurlijke gereedschap wat je nodig hebt om God en zijn bovennatuurlijke kracht te laten zien hier op aarde. Het is een voortdurend afgestemd zijn op de hemel. Johannes 5 vers 19 zegt, de zoon kan niets doen van zichzelf. Of hij moet het de vader zien doen. Dit fascineert mij. Dat betekent dus, God wil je dingen laten zien voordat jij ze gaat doen. God wil je dingen laten zien voordat jij ze gaat doen. Johannes 5 vers 19. Het was Johannes 5 vers 19. God wil je dingen laten zien voordat jij ze gaat doen. En je zou anders kunnen zeggen, God wil je dingen laten zien zodat jij ze gaat doen. En God gaat dingen jou laten zien. In je tijd, dat is je tijd van gebed. Kijk, tijd van gebed is een avontuur. Is dan, wow, dat je het haast niet durft. Weet je, dat je haast niet durft te bidden. Je denkt, ik ben benieuwd wat ik vandaag ga horen en zien. Dat zou je tijd van gebed moeten zijn. Niet van, moet u bidden. Ja, dat is ook belangrijk natuurlijk, ik ben een christen. Nee, het is een tijd van, wow, God gaat me dingen laten zien. Ik ben benieuwd. En God gaat je dingen laten zien over jouw bestemming. Over hoe hij gaat door zijn Heilige Geest, gaat hij jou eindeloos inspireren om in zijn dienst allerlei dingen te doen. En je hoeft niet per se morgen je baan op te zeggen, daar heb ik het niet over. Weet je, betracht daar de wijsheid in, net zoals een John Lake, machtig man van God. Maar hij ging echt die stap zetten totdat het wel ongelooflijk duidelijk was dat God hem voltijds in de bediening wilde hebben. Ik ben zelf 5 jaar lang voltijds in de bediening geweest. Was fantastisch, was mijn grootste hartsverlangen. Maar in die tijd begon God ook weer tot me te spreken van, Bernard, ik heb je geroepen niet alleen voor in de bediening, maar ook in de business. Dus ik begon weer terug te gaan in de zakenwereld. Sommige mensen zeggen, ja, maar dan kun je niet meer in bediening staan, hoor. Het is bediening of de business. God liet mij wat anders zien. En ik kreeg een profetisch woord toen van iemand die me totaal niet kende, profetes uit Engeland. Begon dat precies te profeteren en ik ben erin uitgestapt en ik zit inderdaad in de business en in de bediening. Je moet doen wat God je laat zien. En dan is daar ook zalving voor. Je moet ontdekken waar is de zalving voor. Elisa bleef bij Elia. En waarom was dat zo? Omdat hij wist dat als hij bij hem blijft, dan wat? Wat kreeg hij? Zijn mantel, inderdaad. En daarmee dus zijn autoriteit, zijn zalving, zijn bediening. Zijn zalving. Dus nee hoor, en Elia zegt, joh, daar naartoe, ik ga wat daar. Nee, ik blijf bij je. Waarom? Hij wilde iets wat hij had. En de zalving van de Heilige Geest is ook overdraagbaar. Want je merkt ook als je partnert met de Bijbelschool, als je partnert met Frontrunners, als jij partnert met jouw lokale gemeente, als jij partnert met andere bedieningen, dan word jij een deelgenoot van die zalving die rust op dat huis. Wist je dat?
0: Luister zometeen naar deze krachtige boodschap in Faith Today op God Radio.
2: Heb jij een verlangen om geestelijk te groeien? En verlang je naar krachtig, geloofsopbouwend en inspirerend onderwijs? Bestel dan de gratis boeken van Tom de Wal van Frontrunners. Tom heeft meer dan 10 boeken geschreven over thema's als goddelijke genezing, je identiteit in Christus, krachtig gebed, bescherming tegen de duivel, de kracht van tongentaal, de waterdoop en nog veel meer. Bestel al deze boeken nu gratis in de webshop van Frontrunners voor jezelf en als cadeau voor anderen op frontrunners.nl. Wil jij je leven aan Jezus geven? Of heb jij gebed nodig voor genezing, bevrijding, de vervulling met de Heilige Geest? Of heb je ergens anders gebed voor nodig? Bel met de Frontrunners gebedslijn. We zitten klaar om voor je te bidden. Kijk voor de openingstijden en het telefoonnummer op frontrunners.nl/gebed.
3: Waarom is dopen in water zo ontzettend belangrijk en krachtig? In het gratis boekje De Kracht van de Waterdoop lees je wat de waterdoop is, wat er in de geestelijke wereld gebeurt als je gedoopt wordt, wat de Bijbel zegt over kinderdoop en belijdenis en wat de doop in de Heilige Geest is. Bestel De Kracht van de Waterdoop nu gratis op frontrunners.nl.
0: Luister nu verder naar Faith Today van Frontrunners op God Radio. Begin je dag met God.
1: Dat is, Paulus zegt ook, hij zegt het feit dat jullie mijn bediening ondersteunen, zodat wij staan samen in de bediening. Dat het loon wat Paulus haalde vanuit zijn bediening is een loon wat ook die mensen die in financieel partnership stonden, samen met hem zijn zij ook ontvangers van die zalving van dat mandaat. Het is een krachtige beweging. Elisa wist dat, bleef dicht bij Elia. Elisa bleef dicht bij Elia, totdat Elia inderdaad werd opgehaald, weggenomen en inderdaad hij krijgt zijn mantel. Nou krijgt hij dus die mantel, die bediening. Hij heeft die zalving, zou je kunnen zeggen. Die zalving. Nou, dat was op dat moment was dat de draging van datgene wat de Heilige Geest deed in Elia. En wat doet hij dan? Wat doet hij als eerste? Lees maar eens in de Bijbel. Hij pakt die mantel en hij slaat ermee op het water. En hij zegt, waar is de God van Elia? Dat is wat hij zegt. Hij heeft nou iets gekregen, maar hij gaat nou in de praktijk gaan proberen. Hoe werkt dit ding? Zeg maar, even oneerbiedig. Hè? Even oneerbiedig. Hoe werkt dit ding? Ik heb nou die mantel ontvangen. Ik weet, het is de kracht, het is de autoriteit. Maar hij moest ook in de praktijk ontdekken hoe dit werkt. En hij had met die profeet, hij liep met die profeet samen heel de tijd. Hij was dienstbaar. De Bijbel zegt, Elisa waste de handen van Elia. Weet je, ook in die tijd was hygiëne al heel belangrijk. Maar Elisa waste dus de handen van Elia. Weet je, misschien was dat beeldspraak voor een soort wapendrager, een soort knecht of wat dan ook, weet ik niet. Maar in ieder geval, wat er staat, hij waste de handen van Elia. Hij was zijn hulp. En zo deed hij hem. En wie ben jij? Ja, dat is de profeet. Wie is dat? De hulp. Oh. Maar die hulp, die blijft dus daar heel de deel bij die profeet, totdat hij de zalving krijgt van die profeet. En met die zalving die nu daar is, de man is weg, hij heeft de zalving heeft hij ontvangen. En nou moet hij gaan ontdekken wat die zalving doet. En hij slaat op het water. Waar is de God van Elia, zegt hij. Het ging er niet om van, is die God kwijt of wat dan ook. Maar hij moest in de praktijk gaan brengen de zalving die hij had gekregen. En hij begon dat toe te passen. Zeg eens toepassen. Je moet de zalving gaan toepassen om te gaan ontdekken hoe het werkt. Je moet de zalving gaan toepassen om te ontdekken hoe het werkt. Je moet er iets mee gaan doen. Je moet eens op wat zieken de handen gaan leggen. Je moet eens met wat mensen, je moet eens gaan bewegen in dat bovennatuurlijke. Je moet gaan toepassen om te ontdekken waar de God van Elia is. Wat die zalving is die op jouw leven rust. En dan ga je merken, dan ga je door de praktijk ga je merken waar jouw kracht zit. Waar God je voor heeft gezalfd. Vaak is dat zo. Profetische woorden kunnen al heel veel richting geven. Maar uiteindelijk komt er toch een moment dat je het echt in de praktijk moet gaan brengen. Beginnen toe te passen. Ja, maar ik ben zo bang dat het niet werkt. Hé, dat maakt niet uit. Dat is de eerste keer toen ik probeerde te fietsen. Ook mannen gingen keihard onderuit de eerste paar keer. Jij ook. Misschien ben je het vergeten, maar dat was echt zo. Ja. Prijs de Heer dan voor vaders en moeders ook in het geloof. Die terwijl jij op je fiets stapt, daarnaast rent om jou omhoog te houden, weet je wel. Je kent hem wel. Man. Ik heb al mijn kinderen leren fietsen. Want daarom heb ik zo'n goede conditie. Ik heb vijf kinderen, joh. Dan hou je gewoon fit. Je blijft rennen achter die fiets aan. Afgelopen zondag nog. Met mijn dochter ga ik fietsen. Papa, hardlopen ernaast. Mijn dochtertje van 4. Op de fiets. Ik ernaast. Man, die kinderen houden je fit. Halleluja. Man, waar gaan we allemaal naartoe, joh? Even kijken. Want ik ben van de hemel neergedaald. Niet om mijn wil te doen, maar de wil van hem die mij gezonden heeft. Weet je, het heeft niks te maken met je opleiding of achtergrond. Soms kan een goede opleiding zelfs tegenwerken. Omdat je geleerd hebt alles zelf te bedenken en te beredeneren. En daar is God te groot voor. Je zal jezelf in geloof en vertrouwen moeten leren overgeven aan God. Laat je meevoeren door de geest. En ontdek waar God jou een zalving voor heeft gegeven. De zalving van de Heilige Geest is wat werkelijk vervulling geeft. Toen de Heilige Geest in mijn leven kwam en ik proefde zijn zalving, dacht ik, dit is het. Dit is het. Dit is alles wat ik nodig heb. Ik wist nog niet precies hoe ik het moest materialiseren, hoe het allemaal moest gaan werken. Maar ik wist één ding, God is in mijn leven, hij is gearriveerd. Dit is het, mijn kostbaarste goed, de zalving van de Heilige Geest is mijn kostbaarste goed. Als ik dat niet heb, heb ik niks meer. De zalving. De zalving is de bron van inspiratie. De zalving is de bron van hoop. De zalving is de bron van kracht. De zalving van de Heilige Geest. Je zult kracht ontvangen als de Heilige Geest over u komt. Je zult de zalving ontvangen als de Heilige Geest over je komt. Het verbreekt jukken, het verwijdert lasten. Halleluja, de zalving van God op jouw leven. En dat is die tekst in Johannes hoofdstuk 3 vers 8. De wind blaast waarheen hij wil en je hoort het geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt of waar hij heen gaat. Zo is een ieder die uit de geest geboren is. Sommigen van ons zijn een beetje te gecontroleerd. En je weet precies waar je vandaan komt, je weet precies waar je naartoe gaat. Nou, dat is niet de weg van de geest. Dus het is tijd voor wat meer avontuur. Zeg eens even tegen je buurman of je buurvrouw. Het is tijd voor avontuur. Het is echt tijd voor avontuur. Ja, echt waar. Echt waar. En wat nog leuker is dan een avontuur alleen, is een avontuur met z'n tweeën. Daarom stuurde Jezus ook weg met z'n tweeën. Dus ga gerust met z'n tweeën. Ga met z'n tweeën. Ken je iemand in jouw omgeving, misschien je kennissenkring, en die is misschien wel, je weet, ze zijn demonisch bezeten. Ze zijn depressief, willen misschien een eind maken aan hun leven. Dat zijn mensen, daar moet je snel bij zijn. Serieus, moet je snel bij zijn. Als jij mensen in jouw omgeving hebt, die, jij weet, die zijn bezig en willen een eind aan hun leven maken, daar moet je snel bij zijn. Jij gaat iemand anders vinden in het geloof, als je die niet in je directe omgeving, hier uit de Bijbelschool, pluk je er iemand uit de rij, zeg je, jij en ik, wij gaan daar naartoe, samen, in de kracht van de Heilige Geest, en we gaan die persoon vrijzetten, van die macht van de duisternis en die macht van de dood. En je gaat er naartoe, geleid door de Heilige Geest. En je gaat met dat kanon wat in je zit, hij die in jou is, is groter dan hij in de wereld is, ga je die duisternis eruit blazen. Je gaat het eruit blazen, en je gaat er samen voor. En je vraagt je misschien af, ja, wat moet ik dan doen en welke geest moet ik dan aanspreken? De Heilige Geest gaat je leiden, hebben we net gezien. Het enige wat jij moet doen is uitstappen. Je predikt een boodschap, dat betekent, jij gaat zeggen wat God erover zegt. God zegt, jij blijft niet zo, die dood zal niet over jou regeren. Jij zal vrij worden en ik geloof, als ik nu met jou bid, dat God een wonder doet in jouw leven vandaag. Dat is wat je zegt, dat is je prediking, daar begint het mee, predik. Je predikt het woord van God. En dan heb jij de ruimte en dan mag ik voor je bidden. Ja, meestal zijn ze zo verslagen. Ja, als jij dat wil, graag, weet je. En dan ga je ervoor en terwijl je met die mensen bidt, je legt de handen op en je begint aan te spreken wat de Heilige Geest in jou naar boven brengt. Geest van afwijzing, manipulatie, wat het ook is, zelfkastijding, wat het ook is. Spreek het, macht van de dood. Spreek het aan, gelijk door de Heilige Geest en jaag die demonen de tent uit in Jezus' naam. En je zal merken, als je bent er met z'n tweeën, je doet het, je gaat merken, er verandert iets in het hart van die persoon. Vanaf dat moment is er wat anders in die persoon. We hebben dit meegemaakt in het noorden. Deze mensen zijn nu voorgangers in de gemeente in Drachten. Maar deze, totaal depressief, gebonden in een hoekje. En zag het leven niet meer zitten. Er gingen twee vrouwen, huisvrouwen. Niet in opleiding, al die dingen meer, hoog gestudeerd. Ja, dit zijn wel de slimme mensen die het allemaal, die weten allemaal precies. Nee, dit waren mensen die gewoon een relatie hadden met God. Een heilig ontzag voor God. Gevuld met de Heilige Geest. En die zeiden, het is klaar met de werken van de duisternis in onze familie. We gaan erop af en we jagen de duivel de tent uit. En ze gingen met z'n tweeën op pad en ze hebben die duivels eruit geworpen. En die persoon die zat in één keer de volgende dag op de fiets. Terwijl zij maanden lang niet buiten was geweest vanwege de angst. Ze was vrij door de kracht van God. Omdat twee gelovigen gewoon uitstapten. Het waren geen pastors, het waren geen mensen allemaal. Het waren mensen, gelovigen waarvan de Bijbel spreekt. Deze tekenen zullen de gelovigen volgen. Zij zullen demonen uitwerpen. Zij zullen handen leggen op zieken. Ze zullen genezen. Dit waren mensen die wisten, de Heilige Geest is op mij. Het is het werk van zijn zalving. Jukken worden verbrijzeld. Lasten worden verwijderd. Halleluja. Jij bent geboren om een wonderwerker te zijn. Je bent geboren om een verschil te maken in de mensen om je heen. Het is door jou heen. Als je dat gaat beseffen, dan gaat er iets gebeuren. Dan gaat er iets gebeuren in je leven. Dan stop je, sommige mensen zijn zo bezig met worstelen met zonde, worstelen met lusten, worstelen met allemaal, ja, is allemaal zo moeilijk, hè, een leven, rein leven voor God. Waarom is dat zo? Omdat je in zo'n halfgebakken, slappe wereld zit. Je moet terug naar een passie waarin je beseft hoe groot Gods plan is met je leven, totdat het hele dat zondige geneuzel allemaal gewoon oninteressant lijkt. Want dat je denkt, man, waar zit ik me elke keer zo druk om te maken? Ik ben aan het prediken. Wees gevuld met de zalving van de Heilige Geest. Oh, mensen. Ja, ik zie dat ik inderdaad tussendoor alles al behandeld heb, dus dat scheelt. Hoe? Halleluja. Halleluja. Ik had het dus over het ontdekken van je zalving. Jezus functioneerde in een onbeperkte mate van de zalving en bediening. Hij was de vijfvoudige bediening in één. Jij en ik hebben ook een zalving en een bediening en die mag je leren ontdekken. Vaak wordt dit duidelijk door de leiding van de Heilige Geest. Een passie, een ijver in je geest of een profetie. En soms een hart wat God je geeft in bepaalde dingen. Sommige mensen hebben echt een passie voor een land. Weet je, mensen soms, die zijn op de een of andere manier zijn verknocht aan de arme kinderen in Afrika. Dan waarschijnlijk wil God je daarvoor gebruiken. Zou zomaar kunnen. God heeft dat verlangen in je hart. Of er zijn mensen die hebben een enorm hart voor ouderen. Of voor kinderen. Of voor zieken. Of voor weet ik veel wat. God heeft een soort zo diep verlangen in jou gelegd. Je weet niet waar het vandaan komt. Dat is waarschijnlijk het gebied waar God... Daar heb jij een zalving voor. Daarom heeft God je daarvoor een passie gegeven. Hij heeft jou iets gegeven. En dan moet je dus beseffen. Misschien ben je daardoor een opleiding gaan doen in de zorg. En je bent daar bezig met die doelgroep. Maar je moet verder kijken naar dat. Het is niet alleen in het natuurlijke. In het geestelijke wil God je op dat vlak gaan gebruiken. In het geestelijke wil God jou daarvoor gaan gebruiken. Je moet je gaan voorbereiden op je werk in een hele in een geestelijke modus. Bidden in tongen over jouw patiënten. Bidden in tongen over jouw cliënten. Bidden in tongen. Wees in de Heilige Geest bewogen, zodat je in de Heilige Geest gaat bewegen over deze mensen. God gaat een bovennatuurlijk werk doen door je heen. Want er is de zalving van de Heilige Geest is op je.

kan soms, ik leg dan uit dat het soms kun je helemaal verkeerd zitten. Weet je nog, die apostelen die zijn op in Samaria werd Jezus verworpen in Lucas hoofdstuk 9, vers 52. Ze ontvingen hem niet. Hij was op reis naar Jeruzalem. En toen de discipelen Jacobus en Johannes dat zagen, zeiden ze: Heere, wilt u dat wij zeggen dat er vuur van de hemel moet neerdalen en hen verteren? Zoals ook Elia gedaan heeft. Maar hij keerde zich om, bestrafte hen en zei: U beseft niet wat voor geest u hebt. Want de Zoon des Mensen is niet gekomen om zielen van mensen te gronden te richten, maar om ze te behouden. En ze gingen naar een ander dorp. Soms nemen je emoties of je eigen wijsheid nemen een loopje met je en kun je op verkeerd spoor uitkomen. God is om te herstellen. Vaak ook als je een profetische zalving hebt, of je hebt een zalving ook van een evangelist, dan merk je dat je soms dat de zonde die om je heen zit, kan je echt opkroppen. Kun je echt enorm kwaad van worden en boos. En dan zou je het liefst willen zien dat er oordeel komt. Zodat mensen weer, dat er helderheid komt over datgene wat recht is en datgene wat krom is. En als dat in je is, weet je, dat is een soort heilige boosheid om de gerechtigheid van God gevestigd te zien. En dat kan vaak te maken hebben met of een profetische zalving die op je leven is, of een evangelistische zalving die op je leven is. Je wil mensen brengen tot inkeer, of je wil het recht, datgene wat God spreekt, wil je proclameren in een situatie waarin onrecht is. En soms wil je dat vertalen alsof van er moet vuur naar de hemel komen. Er moet vuur naar de hemel komen. Maar Jezus die kwam niet zo op deze aarde om mensen allemaal te verteren. Hij kwam op aarde. Hij heeft de tempel een keer schoongeveegd. Maar over het algemeen kwam hij om mensen te herstellen. De geest van de Heer is op mij omdat hij mij gezalfd heeft om goed nieuws voor de armen. Gebrokenen van hart herstellen. Gebondenen vrijlating. Gevangenisdeuren te openen. Blinden zitten. De zalving was om goed te doen. Datgene wat op jouw leven is, is om goed te doen. Niet om oordeel te brengen. Een vraag. Lucas hoofdstuk 9 volgens mij, vers 52. Vanaf vers 52. Lucas 9, vers 52. Ja, tot 56. Oké. Wat willen we nog als laatste delen? Halleluja. Ja. Het is aansluitend op waar ik het net over had. Het is maar kort hoor. Ik zie Wendy naar me kijken. We zijn allemaal geroepen dus voor een bediening. Dat is wat we beseffen. Want de zalving van... Wij denken over bediening altijd heel zwaar. We denken bijvoorbeeld frontrunners is een bediening. Dat is absoluut waar. Maar het punt is, de bediening op je leven kan zich inderdaad formaliseren in een grote organisatie met enorme impact, zoals frontrunners. Maar het kan ook het begin van... Iedereen is geroepen voor de bediening van de verzoening. Gewoon om mensen bij Christus te brengen. Heidi is zo'n persoon. Heidi heeft heel veel mensen, allemaal mensen in haar omgeving, in haar baan, neemt ze allemaal mee naar de kerk. Ze is gewoon daar waar ze binnenkomt, wil ze het licht zijn in de ruimte waar ze binnenkomt. Dus overal waar ze komt, Heidi is niet iemand die je zal horen prediken, of wat dan ook, alhoewel ze heel veel post, als je vrienden bent, ze post heel van het woord van God en al die dingen meer. Maar zij is niet iemand die zondags predikt of wat dan ook, maar zij is iemand die op haar werk en overal waar ze is, wil ze de liefde en de kracht van God doorgeven. Ze heeft enorm veel mensen al binnengebracht, gewoon in het Koninkrijk van God, die geen enkele achtergrond hadden. Soms, weet je, soms wel niet geloof, allerlei mensen. En ze brengt ze één voor één binnen in het Koninkrijk van God vanuit haar werksituatie. Dat is haar bediening. Dat is hoe het begint, de bediening van de verzoening. Maar dat geldt voor ons allemaal. Voor allemaal waar wij de bediening van... Zij doet het op haar manier, maar jij doet het op jouw manier. Je brengt mensen samen, je brengt anderen, die doen het weer op hun eigen manier. Maar we hebben allemaal gekregen de bediening van de verzoening. Maar er is meer. God wil meer. God verlangt ook ernaar dat je uitstapt in gaaf van profetie. De gaaf van de Heilige Geest. Al dat soort dingen kun je ook naar uitstrekken. God verlangt ook dat hij wil jou inzicht geven in dingen die hoe God wil spreken. Zo gaat God ook door jou heen spreken tot anderen. Dat je weet Gods gedachten vertalen voor een specifieke situatie van die persoon. De gaven van de Heilige Geest functioneert op jou en door jou heen. Daar kun je naar uitstrekken. De gaven van de Geest zijn voor elke gelovige. Zoals hij het wil. Deelt hij ze uit in de situatie wat op dat moment nodig is. Strek jij naar uit, zegt de Bijbel. Strek je hen uit. Wees er hongerig en dorstig naar, zegt Paulus. Dat is hoe het naar je toe komt. Dat is hoe het naar je toe komt. En dan zul je merken dat, dat is het punt als je gaat functioneren. De gave op jouw leven maakt ruimte voor je. En je gaat merken dat er meer en meer impact komt
van de zalving van God op jouw leven. Je gaat merken, meer en meer gaat er op jouw pad komen. God gaat jouw gebied vergroten, totdat het enorm is en dat je echt ziet, ik kan ineens handen en voeten geven aan datgene waartoe God mij heeft geroepen. En het is altijd ook bovennatuurlijk, vergis je niet. Er zijn mensen hier die gaan weeshuizen stichten in verre landen. Er zijn mensen hier, je gaat weeshuizen stichten in verre landen. Maar dan nog, zelfs als je een weeshuis doet, wat een geweldig natuurlijk initiatief is en nodig, ga je merken, niet dat alleen, maar je zal door de geest van God bewegen. Je zal die kinderen de handen opleggen, de Heilige Geest zal bewegen. Je zal profeteren over deze kinderen en ze brengen in hun Godgegeven identiteit en hun bestemming. Er zit altijd een geestelijk component aan een bediening. Het natuurlijke en het geestelijke. En hoe komt dat tot stand? De meest makkelijke manier is gewoon dienstbaarheid. Je begint te dienen daar waar je hand werk vindt om te doen. Voor Christus, voor het Koninkrijk van God, voor de lokale gemeente, voor een bediening. Weet je, overal waar het Koninkrijk van God gebouwd wordt, zet jezelf in. Dat is waar jouw bediening begint. Daar ga je merken, ik zet mezelf in. Want je begint daarmee uit te delen van datgene wat God voor je heeft. Wees een zegen voor je naaste. En je gaat merken in één keer, want wie trouw is over het kleine, wordt gesteld over het grote. Dus gebruik wat je hebt vandaag, zodat God kan gaan vermeerderen wat God je wil geven. Gebruik wat je hebt vandaag. En dat is hoe jij in je bediening komt. Dat is hoe je leert samenstromen met die zalving. Begin ermee aan de slag. Maak het praktisch. De zalving van de Heilige Geest. In Jezus' naam. Halleluja. Prijs God. Tot zover. Amen. We hebben zo'n beetje alles behandeld. Halleluja. Wilde jij nog afsluiten? Jij had nog iets te delen? Prijs God. Dank u, Jezus. Misschien als laatste woord. Misschien heel kort. Blijf eens even zitten waar je zit en verroer je niet. Maar doe je ogen eens even dicht. En hou je handen eens even op in de ontvangststand. En ontvang van God op dit moment. Ontvang van God. Want hij wil je iets geven. Zeg, wat wil hij mij dan geven? Nou, hij wil je geven wat je nodig hebt. Je kan ook dingen van hem vragen op dit moment. De tegenwoordigheid van God is hier. Vraag hem om de zalving. Vraag hem om zijn zalving op dit moment. En ik geloof dat de Heilige Geest over je komt. En jou vult met zichzelf. In Jezus' naam. In Jezus' naam. Ontvang. Terwijl je ogen gericht hebt op Jezus. Heer, ik ontvang het van u. Uw zalving, Heer. Jukken verbrijzeld. En lasten verwijderd. Misschien heb je een juk in je.

0: Dank u, Jezus. Hier zit iemand vandaag en ja, er is een relatie die geweest is en die is gebroken. Een vrouw. En je hebt verdriet vanwege die relatie die verbroken is. Met een man. Iets. En niet precies wat het is. Maar God wil het wegnemen. Wil de pijn en het verdriet wat meebracht uit die relatie die geweest is. En op de een of andere manier blijf je best hangen in die situatie die geweest is. God wil het genezen vanavond in Jezus' naam. Nu, de zalm van de Heilige Geest is hier. Raakt jou aan en verbreekt het juk en verwijdert de last in Jezus' naam. In de naam van Jezus. In Jezus' naam. In Jezus' naam. Er is hier ook een andere vrouw. En ja, je wil je eigenlijk in dienst stellen van God. Je bent er al een tijdje mee bezig en op de een of andere manier zit het je ook dwars. Je werkt, je hebt een natuurlijke baan, maar je wil geestelijk, je wil duidelijkheid hebben over je bediening. Je wil duidelijkheid hebben over waar God je wil voor. En je bent er ook echt klaar voor, ervaar ik. En ik ervaar dat God het je nu gaat geven. Dat God je echt, dat hij je helderheid geeft. Gewoon door in de tegenwoordigheid van God. Hij gaat je dingen laten zien in Jezus' naam. En ik, op dit moment, vanuit de zalving van de Heilige Geest, geeft hij een beeld, geeft hij een inzicht, geeft hij een toekomstbeeld van hoe God je wil gebruiken in Jezus' naam. En je gaat stappen zetten en dit is wat je gaat uitwerken. Dit is wat je vorm gaat zien krijgen in de naam van Jezus. In de naam van Jezus. In Jezus' naam. In Jezus' naam. In Jezus' naam. En ik bid ook voor een jonge man. En je knokt eigenlijk met zonde, je knokt met bepaalde lusten. En het lijkt erop alsof je daar maar niet los van breekt. Maar ook op dit moment, ja, ontvangt de zalving van de Heilige Geest. En die zalving van de Heilige Geest zorgt ervoor dat er een nieuwe dimensie komt. Een nieuw trekken van de Heilige Geest aan jouw hart. En je gaat jezelf verdiepen en overgeven aan de werking van de Heilige Geest als nooit tevoren. En je gaat merken dat je vrijkomt, omdat je meer en meer gaat richten op God. En je wordt meer en meer gevuld met God. Ga je merken dat je vrijkomt van die worsteling van zonde waar je elke keer in verstrikt zit. In de naam van Jezus. In de naam van Jezus. In Jezus' naam. Halleluja. Halleluja. En ik geloof voor anderen, terwijl de Heilige Geest aan het bewegen is in je, dat God je mensen op je hart geeft, die denken, ja, ik moet er gewoon naartoe. Ik moet er gewoon naartoe. Ik moet daar gewoon handen op gaan leggen. Ik moet gewoon uit gaan stappen met wat God me heeft gegeven. En God laat het je zien op dit moment. Hij klopt aan de deur van je hart en hij zegt, we gaan dit avontuur samen aan. Je gaat gewoon iemand zoeken en als je niemand vindt dan alleen. Maar je gaat erop af en je gaat het doen. Je gaat het gewoon doen. Je gaat gewoon uitstappen. En je gaat vrijmoedig zijn. Je gaat gewoon vrijmoedig zijn. Je gaat prediken als het ware. Je gaat proclameren de wil van God over de situatie. Je gaat bidden en je gaat de kracht van God vrijzetten. Je gaat je handen opleggen, zelfs in deze tijd. En de God gaat bewegen. Je gaat een kanaal zijn van Gods kracht. Je gaat het gewoon doen. Je gaat het gewoon doen. En je gaat een verandering zien. En de grootste verandering die je gaat zien is in jezelf. Want alhoewel die persoon geraakt gaat worden door de liefde en de kracht van God, ga je merken dat in jou een grens doorbroken is en je wordt vrijgezet voor de dingen waar God je in wil gebruiken. Want God roept je al langere tijd eigenlijk om te functioneren in veel grotere dingen, in de dingen van de geest en de dingen van de zalving. En je bent zo natuurlijk bezig geweest met veel dingen en zo natuurlijk georiënteerd, maar God zegt het is tijd voor een geestelijke dimensie en het brandt al lang in je hart, maar het is een tijd om een tendens te doorbreken, om de sleur te doorbreken en uit te stappen nu in Jezus' naam. Wordt niet beperkt door deze tijd van corona en virus en onrust, want je weet, je bent welkom, ze zullen openstaan voor je, ze zullen openstaan voor de boodschap van hoop, de boodschap van leven, de boodschap van kracht. En God zal je gebruiken in Jezus' naam. In de naam van Jezus. In Jezus' naam. Halleluja. Halleluja.
1: Bedankt voor het luisteren naar een nieuwe uitzending van Faith Today. Begin je dag met God.
2: Heb jij een getuigenis naar aanleiding van het onderwijs van Faith Today? Deel je getuigenis met Frontrunners. Stuur een mailtje met jouw getuigenis naar getuigenis@frontrunners.nl. Om door te groeien, nog meer mensen te bereiken en toe te rusten, is Frontrunners een nieuw gebouw aan het bouwen. Met een samenkomstzaal voor meer dan 1500 mensen. Klaslokalen voor onze fulltime bijbelschool. Een zaal voor onze parttime bijbelscholen. Meer dan 50 kantoren, video- en audiostudio's. En een distributiecentrum voor onze gratis boeken en armoedehulp. Wil jij hieraan meebouwen? Geef dan vandaag nog een gift via frontrunners.nl.
3: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op Scholte Uitgeverij.

0: samenkristenvrij.nl.
1: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
2: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
3: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
4: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
5: Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een fase van toenemende druk. Instabiliteit groeit, zekerheden verdwijnen en systemen blijken kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud. Niet willekeurig, maar doelgericht, zodat zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Die schudding raakt niet alleen structuren, maar ook het hart van de mens. De vraag is niet wat er gebeurt, maar hoe u leeft. De Schrift stelt het scherp. Als alles vergaat, wat blijft er dan zichtbaar in uw leven? Veel mensen leven alsof er geen rekenschap komt. Maar dat is zelfbedrog. Zonde is niet slechts gedrag, maar een houding waarin God wordt genegeerd. Heilig leven wordt uitgesteld, terwijl de Bijbel het presenteert als noodzaak, niet als optie. De confrontatie is direct. U kunt niet blijven leven zoals u wilt en verwachten dat alles stand houdt. Bekering is geen suggestie, maar een opdracht. Het uitstellen daarvan is een keuze tegen waarheid. Maar er is ook hoop. God roept niet alleen tot verandering, hij geeft ook genade om te veranderen. Hij is bereid te herstellen, te reinigen en opnieuw te beginnen. Begin concreet. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Neem afstand van wat onrein is en kies bewust voor gehoorzaamheid. De tijd is kort. Morgen is geen garantie. Vandaag is de dag van beslissing. Dit was het goede nieuws.
7: Publieke zenders worden betaald uit belastinggeld. Maar God Radio klinkt dankzij mensen die vrijwillig meezaaien. Kijk op god.radio/zaaimee. Laat God Radio niet stilvallen.
8: From Amsterdam to London, London, Jerusalem to New York, to Mexico City.
7: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur.
8: Jesus Christ.
7: Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook voor wie tegenover ons staat. En als de Heer het op uw hart legt om mee te helpen, geef mee. Mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken. Hoop brengen. En zijn liefde hoor.

0: U luistert naar Dagelijks Brood. Dagelijks voedsel voor uw geest.
1: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van ieder woord dat komt uit de mond van de levende God. Hallo, mijn naam is Moses Emuze en welkom naar Dagelijks Brood. Dagelijks voedsel voor je geest. En we zijn bezig nog steeds met het schat in jou. En elke dag hebben we weer een andere deels onderwerp ervan. En ik geloof dat je zeker gezegend bent. Dit zijn niet zomaar woorden. Dit zijn woorden, als je het hoort met geloof, die je leven zou kunnen veranderen en transformeren. We praten over de schat in jou. Hoe kan je verlangens onderzoeken, eisen, streeft ernaar en wandel in Gods best. Want God wil het beste voor jou en Hij heeft het beste voor jou. Laat religie jou niet afhouden van Gods best. Laat religie jou niet, je bent te hoogmoedig. Nee, laat religie dat niet doen. Streef erna om in Gods best te wandelen. Verlang naar goede dingen en wandel erin. Droom groter dan wat natuurlijk voor mogelijk is. Zie het onmogelijke. En geloof mij maar, dat maakt het leven leuk. Het geeft levenslust. Het gaat je levenslust geven. Leven meer dan jezelf. Leven dat meer dan jezelf is. Je moet gewoon Gods plan vervullen. Dat is wanneer je echt leeft. En het brengt je op plekken waar je niet zou komen als je alleen voor jezelf maar zou leven. Amen. Nou, als dagelijks brood jou heeft gezegend of een zegen is voor jou geweest, partner met ons natuurlijk, met onze outreach bediening Word Evangelism Mission. Je kan via www.wordevangelismmission.com, dan kan je gaven geven, kan je met ons partneren in gebed en in je giften. Gods rijke zegen daarvoor. Mogen de Heer jou daarvoor rijkelijk zegenen in de naam van Jezus Christus. Amen. Nou, laten we even doorgaan met onze onderwerp. Vandaag gaan we, laatste dag van de week, gaan we een deel onderwerp pakken van de schat in jou. En dat is het recht om te eisen. Tijd voor actie. Je hebt geleerd om te verlangen. Je hebt onderzocht. Je hebt verlangd. Je hebt onderzocht natuurlijk. Je hebt ernaar gestreven. En nu ga je actie nemen. Tijd voor actie. Het is goed om een mindset te ontwikkelen dat we het beste kunnen eisen van onze Vader. Dus goed. Om een mindset te ontwikkelen dat je het beste kan eisen van God. En de Heer wil zijn droom door je heen vervullen. En het goede leven is zijn idee voor jou. Het is niet onze eigen idee. Want hij zegt in Filippenzen 2 vers 13. Het is de Heer die maakt het willen. Oké? En zowel het willen als het werken. Dat zijn welbehagen. Nadat je verlangt en gedroomd hebt, is het tijd om de sprong te wagen. Om ervoor te gaan. Nu is het tijd om actie te ondernemen. Het is de tijd om je verlangens handen en voeten te geven. En te doen wat de Heer voor je heeft staan. Het is exciting. Wanneer je gaat leven naar Gods wil, je streeft naar wat Hij voor je heeft, het leven wordt allemaal exciting. Nou, Lucas 5 vers 1 tot en met 6, het zegt: en het gebeurde toen de menigte op hem aandrong om het woord van God te horen. En toen hij bij het meer Genezaret stond en hij zag twee schepen aan de oever van het meer liggen. De vissers waren eruit gegaan en spoedden de net. Hij ging aan boord van een van de schepen dat van Simon was. En vroeg hem een eindje van het land af te varen. En hij ging zitten en onderwees de menigte vanuit het schip. En toen hij ophield met spreken, zei hij tegen Simon: vaar naar de diepte gedeelte en werp uw netten uit om te vangen. Maar Simon antwoordde en zei tegen hem: meester, wij hebben de hele nacht gewerkt en niks gevangen. Maar op uw woord zal ik het net uitwerpen. En nadat zij dat gedaan hebben, vingen zij een grote hoeveelheid vissen en hun net begon te scheuren. Nou, laten we even deze tekst analyseren, oké? In vers 2 lazen wij: en hij zag twee schepen aan de oever van het meer liggen en de vissers waren eruit gegaan en spoedden de net. Nou, je hebt wellicht meerdere dingen van God geëist of je hebt gebeden en je hebt niet ontvangen. En je denkt nu van, oké, zie je, het werkt niet. Je hebt de handdoek in de ring gegooid. Zoals Petrus. Hij heeft de hele nacht gewerkt, maar hij had niks gevangen. Nou, misschien heb je vaak gehoord over van, oké, vraag aan de Heer. En dan zou je geven, nu maar op. En je hebt het gedaan meerdere keer. Je hebt geëist, de Heer gaat ontvangen. Maar je hebt niet ontvangen. En daardoor heb je de handdoek in de ring gegooid. Nou, vers 3 en 4 lezen wij dat Jezus ging aan boord. En Jezus zei tegen Simon: vaar naar de diepte gedeelte en werp je net uit om te vangen. Nou, nu wil de Heer jou weer in de diepte meenemen. Om jouw eisen te vervullen. Maar dit is een mooie Bijbeltekst. Ik kan heel veel je uithalen. De Heer wil je nu weer de diepte innemen. Zoals Petrus. Hij zei, ja, ik heb de hele nacht gewerkt, daar is niks. Jezus zei, vaar. Vaar de diepte weer in. Maar dit gebeurt alleen maar op zijn woord. Dus met andere woorden, je moet nu volgens zijn woord de diepte ingaan. Misschien heb je eerder verlangd, dingen van hem verlangd, gewoon door wat je denkt of wat je voelt, maar niet per se ondersteund door het woord van God. Niet per se geïnspireerd vanuit Gods woord. Nu neemt de Heer jou weer de diepte in. Om vanuit zijn woord, geïnspireerd vanuit zijn woord, te ontvangen wat je nodig hebt. Dat je verlangens vervuld worden. En vers 5 natuurlijk, Simon zei van, hey, we hebben de hele nacht gewerkt en op uw woord. Maar op uw woord zal ik mijn net uitwerpen. En nadat zij dat gedaan hadden, vingen zij een grote hoeveelheid vissen en hun net begon te scheuren. Wees als Petrus en vertrouw op de Heer opnieuw volledig vandaag terwijl je mij nu hoort. Wees als Petrus. Je hebt misschien vroeger geprobeerd, maar niet zozeer per se geïnspireerd vanuit Gods woord. Meer gewoon vanuit eigen verlangens. Nu, de Heer wil je opnieuw meenemen. En wees als Petrus. En neem opnieuw actie. En je zult versteld staan van Gods goedheid. Neem actie op basis van Gods woord dat je hebt gehoord nu. En je zal versteld staan dat alles wat de Heer voor jou heeft, dat hij daar eigenlijk aan jou gaat geven en je verlangens gaat vervullen. Oké? Er is een tekst in Psalmen 37 vers 4. Die spreekt over verlangens. 37 vers 4. Een hele mooie tekst. Hij zegt, schep vreugde in de Heer, dan zal hij u geven waar uw hart verlangt. Schep vreugde in de Heer, dan zal hij u geven waar uw hart verlangt. Verlangens. God wil u uw eigen hartsverlangens geven. Religieuze mensen zeggen, ja, maar je weet niet of het God wil of niet. Hij zei, schep vreugde in mij. Hou van mijn dingen. Hou van mijn huis. Hou van mijn aanwezigheid. En ik ga je geven wat jij verlangt. Wat jij verlangt. Dit is de Bijbel. Wees zoals Petrus vandaag de dag. En ga op Gods woord. Neem actie op basis van Gods woord. En je zal versteld staan. Dat hij je verlangens opnieuw zal vervullen. Nou, je hebt een aantal rechten in Christus. En dat moet je gewoon gaan vastpakken. En zeggen, nee, ik ga het gewoon nemen. Het is van mij. De rechten die Christus u heeft gegeven. Je hebt het recht om het beste van God. Je hebt het recht op het beste van God. Omdat hij het voor jou geschapen heeft. Ik had al gezegd dat God schiep alles voordat hij de mens had geschapen op de laatste dag. En laten we even een aantal Bijbelversen kijken. Die alles op de aarde is. Die laat zien dat alles op de aarde voor de mens geschapen is. Psalmen 115. Psalmen 115. Vers 16, het zegt, de hemel is van de Heere. Maar de aarde heeft hij aan de mensen kinderen gegeven. Alles op de aarde heeft hij gemaakt voor de mens. Voor de mens en voor zijn kinderen eigenlijk meer. Oké, de aarde heeft hij aan de mensen kinderen gegeven. Romeinen 8, vers 15. Dus je hebt recht op het beste van God, omdat hij voor jou alles heeft geschapen. Romeinen 8, vers 15. Het zegt, want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen die opnieuw tot angst leidt. Maar u hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen door wie wij roepen, Abba, Vader. De geest zelf getuigt met ons geest dat wij kinderen van God zijn. De geest zelf getuigt met ons geest dat wij kinderen van God zijn. Nou, nummer 2. Feiten over je rechten in Christus. Je hebt recht op gezondheid. Omdat Christus in jou woont. Je hebt recht op gezondheid. Omdat Christus in jou woont. Gezondheid is je rechtmatige bezit. Oké, eis het en wandel erin. Het is je rechtmatige bezit. Weet je, de Bijbel zegt door zijn striemen zijn we genezen. Dat is één openbaring. Maar wanneer je gaat ontdekken dat Christus woont in u. En daardoor zou jouw lichaam eigenlijk gezond moeten zijn. Dat gaat alles veranderen voor u. Romeinen 8 vers 10. Zegt het volgende, het zegt, als Christus echter in u woont, dan is het lichaam wel dood vanwege de zonde, maar de geest is levend vanwege de gerechtigheid. En als de geest van hem die Jezus uit de dood opgewekt heeft in u woont, zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Ook uw sterfelijke lichaam levend maken door zijn geest die in u woont. Nou, Christus woont in u. Dat betekent dus, hij geeft gezondheid aan uw lichaam. Omdat Christus in je woont. Het is je rechtmatige bezit. Gezondheid is je deel. En je hoeft er niet voor te struggelen. Zeg gewoon, Heer, ik eis mijn gezondheid. En ziekte, ook al voel je iets. Zeg, nee. Je woord zegt, door zijn striemen ben ik genezen. En Christus woont in mij. Dat is de Heilige Geest. Die woont in mij. En dat is dezelfde geest die Jezus uit de dood heeft doen opstaan. Nou, dat geest, heeft een dode lichaam teruggebracht uit de dood. Laat staan je lichaam. Hij kan je lichaam makkelijk gezond maken. Als hij een dode lichaam kon doen opstaan, wat is een levend lichaam om niet gezond te kunnen maken? Christus woont in u. Dat betekent dus, je sterfelijke lichaam zal gezond blijven. Hij praat niet over de hemel. Want in de hemel zijn we wel levend. En we hebben geen sterfelijke lichaam in de hemel. Hij praat over nu. Hij zal uw sterfelijke lichaam wordt levend maken. Je hebt recht op gezondheid. En nummer 3. Je hebt recht op onbegrensde voorspoed. De religieuze mind gaat tot trigger. Je hebt recht op onbegrensde voorspoed. Omdat zijn goedheid rondom je heen is. Nou, wat is voorspoed, zeg ik altijd. Voorspoed is ook relatief. Voorspoed is relatief. En voorspoed begint in je geest. Voorspoed betekent in een staat waarin alles goed met je gaat. Zowel je geestelijke, je mentaal, emotioneel en je fysiek. Materieel. Oké? En de Heer verheugt zich in de voorspoed van zijn kinderen. Staat in de Bijbel. Hij verheugt zich in de voorspoed van zijn kinderen. Staat in het boek van Psalm 35, vers 27. Psalm 35, vers 27. De Heer is blij als het goed gaat met ons in alles. Hij zegt, laat vrolijk zingen en verblijd zijn wie vreugde vindt in mijn gerechtigheid. Laat hem voortdurend zeggen, de Heer is goed. Hij vindt vreugde in de vrede van zijn dienaar. Nou, het woord vrede daar is het woord voorspoed. Shalom, shalom. Shalom is niet alleen maar vrede van, oh, dat is vrede. Nee, shalom betekent vrede waarin alles voorspoedig en goed gaat. Oké? De Heer vindt vreugde in de voorspoed van zijn dienaren. En de psalmist David was bewust van Gods goedheid. Als je leest in Psalm 23, de laatste vers, vers 6. Hij zegt, ja, goedheid en goede terendheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Nou, wat is goedheid? Goedheid is niet tekort. Als ik tekort heb, dan is er geen goedheid van de Heer op mij. Zie je dat? Dus je hebt recht op onbegrensde voorspoed. En je hoeft er niet apologetic over te zijn. Te zeggen, oh nee, sorry dat ik... Nee. En Johannes had een openbaring over Gods wil is dat het goed gaat met jou in alles. 3 Johannes 1 vers 2 zegt iets moois. Johannes bad dat het met hun in alles goed gaat. Voorspoedig bent in het Engels, zegt hij eigenlijk. Hij zegt, geliefde, ik wens dat het u in alles goed gaat. 3 Johannes 1 vers 2. Geliefde, ik wens dat het u in alles goed gaat en dat u gezond bent zoals het uw ziel goed gaat. De Nederlandse vertalers, ze waren heel religieus. Ze durfden het woord voorspoed niet te gebruiken. De Engels vertaler zegt, geliefde, ik wens dat het u voorspoedig gaat in alles. Gelijk als het uw ziel goed gaat. Uw ziel gaat goed omdat natuurlijk Christus woont in u. Daar hoop ik natuurlijk dat je daar gebruik van maakt. Nu zegt hij, zolang je ziel voorspoedig is, moet je fysieke leven ook voorspoedig zijn. Nou, religie heeft mensen die je van doen weghouden. Mensen denken gelijk aan geld. Oké, maar mensen zeggen voorspoed, denken ze gelijk aan geld. Geld is een deel van, 100%. Voorspoed begint in je geest, nummer 1. En dan je ziel, emotionele staat. En dan je lichaam, dan materieel. En ik zeg, voorspoed in fysieke dingen is relatief. Oké, voor de ene is voorspoed 1 mooie auto. Voor de andere is voorspoed 5 auto's. Voor iemand die in 1 slaapkamer woont in Afrika of wat dan ook. Voor dat persoon is voorspoed 3 slaapkamer flat. Dat is voorspoed. Maar voor degene die je 3 slaapkamer flat heeft, voorspoed is, ik heb een 1 gezinswoning en een extra auto. Dus voorspoed is relatief. Oké? En wij moeten voorspoedig zijn, zodat wij Gods werk vooruit kunnen helpen om het wil van God te doen. En ik wil dat u over deze gedachten gaat mediteren. God heeft mij geschapen, nummer 1. God gelooft in mij. God houdt van mij. Ga over deze dingen mediteren, oké? God heeft alles voor mij betaald. God heeft mij nooit opgegeven. God heeft zijn zoon voor mij gegeven. God heeft mij verlost en God waardeert mij. Denk over deze dingen. Hij had voor mij, heeft mij geschapen. Hij gelooft in mij. Hij heeft alles voor mij betaald. Hij heeft mij nooit opgegeven. Hij heeft zijn zoon voor mij gegeven. Hij heeft mij verlost. En hij waardeert mij. En zegt tegen jezelf, ik ben geschapen voor het leven en niet voor de dood. En ik ben geschapen voor gezondheid en niet voor ziekte. En ik ben geschapen voor succes en niet voor mislukking. En ik ben geschapen voor geloof en niet voor verwarring. Verwarring is niet uw deal. Zeg dit tegen jezelf. En ik ben geschapen voor liefde en niet voor vrees. God heeft het beste voor u. Amen. Nou, het is alweer vrijdag, de laatste dag van de werkweek. Ik geloof dat je een gezegende week tot nu toe hebt gehad. En mis uw zondagdiensten niet. Dat is heel belangrijk. Daar ontvang je het woord van God voor uw leven. En nogmaals, als je ons wilt helpen, wilt met ons partneren om alles te kunnen doen wat we aan het doen zijn. Je kunt ons vinden, onze outreachbediening, worldevangelismmission.com. Of onze kerk, natuurlijk Choice Nation Netherlands. Choicenation.nl kan je ons ook vinden. En wees een deel van Gods werk. Als dagelijks broodje hebt gezegend, ga en help ons om het werk van God vooruit te brengen. In de naam van Jezus. Je kan ons vinden dus op whatevangelismmission.com of choicenation.nl. Dat kunt u geven. Voor nu wil ik zeggen God zegen en tot de volgende keer. God zegen. Hallo, mijn naam is Moses Muze, pastor van Choice Nation Netherlands. Luister elke werkdag om 8:00 ochtends naar Dagelijks Brood op God Radio voor dagelijkse bemoedigingen en inspiratie. Ontvang voedsel voor je geest en word geïnspireerd. God zegen.
2: Hello, this is Andrew Womack and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it. But I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
3: Welkom bij Begin je dag met God. Een serie van Wilkin van den Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
4: De kruisiging van Jezus roept nog steeds vragen bij ons op. Als God almachtig is, dan had hij onze zonden toch kunnen vergeven zonder dat Jezus voor ons zou sterven. Waarom moest Jezus onmenselijk lijden? Wilde God bloed zien? Moest Gods toorn gestild worden door de dood van Jezus? En hoe valt dit dan te rijmen met de God die liefde is? Kerkvader Augustinus vergeleek het kruis van Jezus met een muizenval voor de duivel. Hij gebruikte de metafoor van de muizenval om uit te leggen dat de Zoon een mens is geworden als wij, zoals Hebreeën 2 vers 14 dat zegt, om door zijn dood definitief af te rekenen met de heerser over de dood, de duivel, en zo allen te bevrijden die door hun angst voor de dood hun leven lang in slavernij verkeerden. Hebreeën 2 vers 14 en 15. Augustinus zei, het leven van Jezus was een lokaas voor de duivel die zijn eigen ondergang bewerkstelligt. Augustinus zei dit in zijn preek. De duivel juichte toen Christus stierf. Maar door de dood van Christus werd hij overwonnen. De duivel verkneukelde zich over Jezus' dood. Hij dacht dat hij de bevelhebber van de dood was. Wat hem vrolijk maakte, hing als aas voor hem. Het kruis van de Heer was een muizenval voor de duivel. Het aas dat hem gevangen nam, was de dood van de Heer. Wat bedoelt Augustinus? Door zich op het aas te werpen, liep de duivel als een muis in de val. Jezus was een soort paard van Troje. Als het lam van God dat de zonde van de wereld op zich nam, openbaarde Jezus zich in het dodenrijk als de leeuw van Juda. Hier schudde hij al onze zonden van zich af om fier en majestueus de sleutels van de dood en het dodenrijk op te eisen. Als Jezus jaren later in een visioen aan Johannes verschijnt, valt Johannes als dood aan de voeten van Jezus neer. Jezus die zijn rechterhand op hem legt en dan deze woorden tegen hem zegt. Openbaring 1 vers 18. Ik ben de levende. Ik was dood, maar nu leef ik voor altijd. Voor eeuwig. En hier komt het. Ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk. Dat Jezus tussen kruis en opstanding het dodenrijk heeft bezocht, wordt in de theologie de plundering van het dodenrijk of de Christus Victor theologie genoemd. Christus overwinnaar. Het trekt het verhaal van God onnoemelijk veel breder dan de boodschap dat Jezus ons verlost van onze zonden, waardoor we in de hemel kunnen komen. Hier gaat het vooral over Gods overwinning over het kwaad en over Gods doorgaande plan en het bouwen van zijn koninkrijk op aarde.
3: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.
5: Dit is God Radio. De beste gospel en christelijke muziek. Het geluid van hoop.
6: Dit is de Corrie ten Boom podcast. Met daarin een selectie van de mooiste toespraken die Corrie ten Boom heeft opgenomen voor TBR.
7: Het is nu al jaren geleden dat ik in Haarlem werkte onder zogenaamd geestelijk gehandicapten. Debielen, imbecielen. Ik had verschillende clubs. Bijbelclubs. Met ze. Het was een heerlijk werk. Kijk, u en ik hebben de Heilige Geest nodig om de eeuwige waarheden te verstaan en te begrijpen. Die dwaasheid Gods, die de grootste wijsheid is, kun je niet begrijpen met de wijsheid der wijzen. In 1 Korinthe 1 en 2 kun je dat zo prachtig lezen. Ik zie altijd dat er twee niveaus zijn. De wijsheid der wijzen, die je als een voorrecht van God krijgt, en dan een heel eindje hoger, de dwaasheid Gods, die je alleen kunt begrijpen door de Heilige Geest. Dan zie je dat dat de hoogste wijsheid is. Dan moet je nooit die dwaasheid Gods naar beneden proberen te halen op het niveau van de wijsheid der wijzen. En dan zo proberen het te gaan begrijpen. Dan kom je tot de gekste conclusies. Sommigen vinden dan dat God dood is. Dat idee kwam doordat ze zoiets deden. Omdat dat logische denken, dat gingen ze tot gids maken. Anne van der Bijen zei eens, wat is God dood? Niet waar hoor, ik heb vanmorgen nog met hem gesproken. Kijk, in zijn stille tijd had hij de dwaasheid Gods ervaren. Dat God die hemel en aarde gemaakt heeft, met hem, een klein mens, had gepraat. Nee, nooit de dwaasheid, de hoogste wijsheid Gods neerhalen en beoordelen met de wijsheid der wijzen. Als je de werkelijkheid wilt zien, moet je de wijsheid der wijze optillen op het niveau van de dwaasheid Gods. En dan ga je het zien en begrijpen. Die geestelijk gehandicapten hadden al heel weinig wijsheid der wijze. Maar de Heilige Geest gaf ze een heleboel dwaasheid Gods, die ze veel ongeremder, zonder twijfel aanvaarden en begrepen. Ik zag toen de waarde van dat woord. We moeten worden als een kind. Dan kunnen we het koninkrijk Gods ingaan. Nooit kon ik te veel van de liefde Gods vertellen aan hun. Dan straalden hun gezichten. Een vader van een van de meisjes vroeg me eens, waarom mag mijn dochter niet aan het avondmaal komen? Ze heeft de Heer lief. Hinder dat nou dat ze niet leren kan? Mijn antwoord was, man bitter voor van de week. Ik ga het ook doen. Ik deed het, maar ook ging ik naar een dominee met wie ik overlegde of ze niet belijdenis konden doen, of ze niet doop en avondmaal ook konden krijgen. Deze ervaringen zijn al ongeveer 50 jaar geleden. Het was toen nog niet georganiseerd. Tegenwoordig gaat het veel beter en makkelijker. En die dominee en ik waren samen en het kwam voor elkaar. Hij zei alleen, maar u moet het ze uitleggen. Ik kan het niet eenvoudig genoeg doen. Ik ben toen het hele plechtige avondmansformulier gaan vertalen. Het ging altijd in de vorm van een verhaaltje. Ik herinner me de woorden, zij die onwaardig eten en drinken van dit avondmaal, eten en drinken zichzelf een oordeel. Er was dus een mevrouw, begon ik. Ze geloofde helemaal niet dat de Heer Jezus voor haar aan het kruis was gestorven. Ze had nooit aan hem vergeving van zonde gevraagd. En weet je wat ze deed? Ze ging aan het avondmaal en at het brood en de wijn die juist betekende dat lichaam en bloed van Jezus, waardoor we vergeving krijgen. Het resultaat van dat verhaal was dat de hele klas zei, oh, wat erg. Ja, oh, wat erg, hè. En weet je wie dat ook zei, oh, wat erg? De lieve Heer zei het. Ik heb nooit zo van het avondmaal genoten als samen met deze klas. Ik weet dat er een begrip, een dankbaarheid, een ernst was waarover de engelen zich moeten hebben verheugd. En dan die doop, die Jaap, een boom van een kerel. Zijn ontwikkeling was niet hoger dan van een kind van 6 jaar. Hij knielde daar neer en hoorde die heerlijke woorden van de dominee. Jaap, ik doop je in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Hij voelde het water op zijn voorhoofd en Jaap genoot zo dat hij het vast wilde houden. Hij stond niet op, maar bleef geknield op de grond. Ik nam zijn hand en bracht hem terug op zijn plaats, maar Jaap hield zijn ogen stijf dicht. Hij wou het vasthouden. Wat een ontroering. Ik lees u een gedichtje voor dat ik ergens vond. Hij had nooit bijster veel verstand bezeten. Hij was zo simpel als een kind van 4. Hij wist alleen maar dat hij Willem heette en zelfs die wetenschap deed hem plezier. Zijn lichaam werd wel oud, maar niet zijn denken dat kinderlijk en onvolwassen bleef. Hij had de maatschappij niet veel te schenken, maar in de kerk was Willem goed op dreef. Hij had zijn plaats vlak bij de ouderling en dan zat hij mooi dicht bij de dominee. Het fijnste van de dienst vond hij het zingen. Daar deed hij op zijn wijze graag aan mee. Hij had van God een simpele gedachte. God was een vader. Groot en sterk en stoer, die in de hemel op hem zat te wachten. En Jezus was vanzelf zijn grote broer. Hij had nog nooit een letter kunnen lezen en van een dogma had hij nooit gehoord. Maar twijfels waren bij hem nooit gerezen, want hij geloofde Vader op zijn woord. Toen hij zo ziek werd op die woensdagmorgen, wist hij meteen dat hij nu komen mocht. Hij had dan ook geen angsten en geen zorgen, want Jezus zou wel meegaan op zijn tocht. Al heeft hij geen begrip gehad van zonde, al was hij zo eenvoudig als een kind. God heeft bij hem zo'n groot geloof gevonden als hij bij theologen zelden vindt. Dank u, Heer, dat u het geeft aan kinderen, aan geestelijk gehandicapten. Dat u het geeft aan ons en dat al die heerlijkheid die we in de Bijbel lezen, dat die voor een ieder is, ook voor die nu geluisterd heeft. Dank u, Heer Jezus, dat u gezegd hebt, kom tot mij allen die vermoeid en belast zijt, ik zal je rust geven. Wat een liefde, Heer. Amen.
6: Bedankt voor het luisteren naar deze Corrie ten Boom podcast. Wilt u meer horen? Ga dan naar twr.nl of kijk in uw favoriete podcast-app. Reageren kan via contact@twr.nl.
8: Een hele goede morgen en van harte welkom bij een nieuwe aflevering van Leven vanuit Gods Woord. Dit is Leven vanuit Gods Woord, een radioprogramma en podcast van Derek Prince Ministries Nederland. Het tijdloze bijbelonderwijs van Derek Prince, verspreid in ruim 45 landen en beschikbaar in meer dan 100 talen.

0: Laten we samen bidden.
1: Ik wil je vragen om het nu volgende gebed in geloof te ontvangen. Niet passief, maar actief. Geloof is geen gevoel. Geloof is het woord van God in je denken en in je hart als waarheid accepteren en daarnaar gaan handelen. Zelfs als je gevoel totaal iets anders zegt. Je kunt het nu volgende gebed heel eenvoudig ontvangen door in je denken en in je hart amen en dank u Jezus te zeggen. Vader, ik bid voor degene die moe is. Niet zomaar lichamelijk moe, maar moe van steeds opnieuw moeten volhouden. Moe van bidden. Moe van wachten. Moe van hopen en vervolgens weer teleurgesteld worden. Vader, ontmoet deze persoon precies daar. En in de naam van Jezus spreek ik tegen de leugen die zegt: geef maar op en verander toch niets. Je zult niet langer het laatste woord hebben. Ik spreek nieuwe kracht over je. Niet de kracht om te doen alsof alles goed gaat, maar kracht om opnieuw één stap te zetten. Vader, vernieuw wat uitgeput is. Herstel vreugde waar alleen plicht is overgebleven. Breng leven terug in gebed. Breng verwachting terug waar teleurstelling is gaan regeren. En tegen jou zeg ik: jouw vermoeidheid betekent niet dat God jou verlaten heeft. Blijf staan. Blijf kijken naar Jezus. De nacht is niet eeuwig. Ik spreek volharding en nieuwe moed over je. In de machtige naam van de Heer Jezus Christus. Amen.
2: En dan nu de proclamatie van deze week.
3: Guess how we're going to begin.
4: Raad eens waarmee we gaan beginnen.
3: With a proclamation.
4: Proclamatie.
2: Het woord van God uit jouw mond is net zo krachtig als het woord van God uit de mond van God zelf. Omdat het zijn woord is, zijn autoriteit, zijn koningschap. Dus proclameer mee.
5: Wie is de Heilige Geest? De Geest van God heeft mij gemaakt en de adem van de ontzagwekkende doet mij leven. God heeft mij gered door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwende kracht van de Heilige Geest, die Hij door Jezus Christus, mijn redder, rijkelijk over mij heeft uitgegoten. U bent de trooster. U bent de geest van de waarheid. U bent de geest van Yahweh. U bent de geest van wijsheid en kracht. De geest van raad en verstandig beleid. De geest van kennis en de vreze des Heren. U bent de geest van de genade en de gebeden. U bent de geest van de belofte waarmee ik verzegeld ben en het onderpand van mijn erfenis. U streeft naar leven en vrede. U geeft rust. U doorgrondt alles, zelfs de diepste geheimen van God. U zult altijd Jezus verheerlijken. Amen.
0: Over de hele wereld helpt Derek Prince Ministries mensen om Gods woord te kennen, te geloven en door te geven.

0: Iran kennen we van de nieuwsbeelden. Politieke spanningen, demonstraties, gevangenissen, dreiging. Maar er speelt zich nog een ander verhaal af. Het verhaal van een kerk die men probeert klein te houden en die toch blijft groeien. Voorgangers en evangelisten worden gearresteerd. Christenen worden verhoord en krijgen gevangenisstraffen. Huiskerken moeten voorzichtig opereren. Gelovigen weten dat de keuze om Jezus te volgen serieuze gevolgen kan hebben. Vanuit de getuigenissen van DPM Internationaal horen wel zelfs over Reza, de Iraanse vertaler die zijn werk nooit voltooid zag worden, omdat hij werd vermoord door het regime. Maar luister goed naar wat daarna komt. Ze krijgen de kerk niet stil. Nieuwe mensen komen tot geloof. Er wordt gebeden. Er wordt gevast. Er wordt in het geheim onderwijs gedeeld. Er worden nieuwe leiders gevormd. Misschien kun je een christen gevangen zetten. Misschien kun je een samenkomst verstoren. Misschien kun je zelfs een dienaar van God voorgoed het zwijgen opleggen. Maar je kunt Gods woord niet opsluiten. Dat is precies de boodschap waarmee het verhaal over Reza eindigt. De dienaar kan tot zwijgen worden gebracht, maar het woord van God gaat verder. Derek Prince Ministries wil naast deze gelovigen staan en hen voorzien van degelijk Bijbels onderwijs. Wil jij daar onderdeel van zijn? Ga naar derekprince.nl en draag bij.
1: Iedere dag willen wij de tijd nemen om stil te staan bij de mensen die God zijn kwijtgeraakt en bij hem zijn weggelopen. Iedere dag willen wij speciaal voor deze mensen een moment nemen om de gelegenheid te bieden om terug te keren naar hem. Misschien luister je vandaag en weet je, ik ben ooit begonnen, maar ik ben onderweg afgedwaald. Soms door teleurstelling, soms door zonde, soms omdat het leven harder ging dan je aankon. De Bijbel spreekt over een schaap dat wegliep, maar ook over een herder die niet ophield met zoeken. Die bleef en die blijft. Dit moment is voor jou. Niet om je vast te zetten op je verleden, maar om ruimte te maken voor terugkeer. De tijd is kort en de uitnodiging is eenvoudig. Kom thuis bij God. Je gaat zo meteen luisteren naar een gebed van Derek Prince. Ik zal zijn woorden voor je naar het Nederlands vertalen, zodat je het kunt meebidden. Wacht niet langer. Het heeft al zo lang geduurd. Kom thuis. Keer terug tot God. En voor de mensen die al thuis zijn, bid op dit moment voor alle luisteraars die op het punt staan terug te keren tot hem.
2: And I want you to know God loves you.
1: Ik wil dat je weet dat God van je houdt.
2: He's never given up on you. You understand?
1: Hij heeft je nooit opgegeven. Begrijp je?
2: You may have given up on him, but he has never given up on you.
1: Je kunt hem opgegeven hebben, maar hij heeft jou nooit opgegeven.
2: Thank you, Lord.
1: Dank u, Heer.
2: I would like all of you to just say this simple prayer after me.
1: Ik wil jullie allemaal vragen dit eenvoudige gebed na te bidden.
2: Praying to Jesus, not to me.
1: Je bidt tot Jezus, niet tot mij.
2: I'll give you the words, you say them after me.
1: Ik geef je de woorden, jij bidt me na.
2: Lord Jesus, I'm sorry.
1: Heere Jezus, het spijt me.
2: That I turned my back on you.
1: Dat ik u de rug toe heb gekeerd.
2: And went my own way.
1: En mijn eigen weg ben gegaan.
2: Tonight I repent.
1: Vandaag bekeer ik me.
2: I turn back to you.
1: Ik keer terug tot u.
2: I submit myself to you.
1: Ik onderwerp mijzelf aan u.
2: And I ask you to have your way in my life.
1: En ik vraag u om uw wil te doen in mijn leven.
2: Take me as I am.
1: Neem me zoals ik ben.
2: And make me what you want me to be.
1: En maak me wat u van mij wil maken.

0: totdat hij het vindt. En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders. En als hij thuiskomt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet nodig hebben. Als jij dit gebed net gebeden hebt en als je met iemand wil napraten, dan nodigen we je uit om ons te bellen op 085-005-1049. Dat is 085-005-1049. Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 9 en 1 uur. Welkom thuis.
1: Meer inzicht, meer waarheid. Elke dag een stap vooruit. Derek Prince Ministries. Gods woord, jouw fundament. Wil je reageren? Heb je een vraag? Of wil je persoonlijk contact? Bel ons op 085-00-51-049. Of mail naar info@derekprince.nl. De boeken van Derek Prince bestel je via derekprince.nl. Daar kun je je ook gratis inschrijven voor onze dagelijkse overdenkingen per e-mail en voor de onderwijsbrief die iedere 2 maanden per post en per e-mail verschijnt. Derek Prince Ministries Nederland. Onderwijs dat je leven verandert. Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
2: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
3: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
4: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
2: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
1: Sommige themakanalen draaien op miljoenen publiek geld. Maar God Radio draait op geloof, inzet en vrijwillige gaven. Zaai mee via God.radio.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
1: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd groeit de spanning. Economieën verschuiven, relaties staan onder druk en vertrouwen in systemen neemt af. De Bijbel beschrijft dit als een periode waarin God alles laat wankelen wat geen blijvende basis heeft. Die realiteit legt een ongemakkelijke waarheid bloot. Veel mensen bouwen hun leven op tijdelijke dingen. Succes, comfort, eigen inzicht. Maar wanneer de druk toeneemt, blijkt wat werkelijk stand houdt. De Schrift maakt duidelijk dat niet alleen systemen, maar ook levens getest worden. En die test is eerlijk. Wat gebouwd is zonder gehoorzaamheid aan God, zal niet blijven. Dat vraagt om een scherpe confrontatie. Heiliging wordt vaak gezien als iets voor later, maar de Bijbel zegt het anders. Zonder heiligheid is er geen gemeenschap met God. Zonde is niet neutraal. Wat u toelaat in uw leven, vormt uw toekomst. Het negeren daarvan verandert niets aan de uitkomst. Tegelijk is er genade. God nodigt uit tot herstel, niet tot wanhoop. Wie zich bekeert, wordt niet afgewezen.

0: afgewezen, maar aangenomen. Hij vraagt geen perfectie, maar bereidheid om te veranderen. Begin vandaag. Breng uw keuzes onder zijn gezag. Laat los wat u weet dat niet klopt. Richt uw leven op Jezus Christus en zijn woord. De oproep is dringend. Wacht niet tot de druk u dwingt. Kies nu bewust voor wat standhoudt. Dit was het goede nieuws.
1: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
0: Laat God Radio niet stilvallen.
2: Van Amsterdam to London, London, Jerusalem to New York, to Mexico City.
0: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur. Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook voor wie tegenover ons staat. En als de Heer het op uw hart legt om mee te helpen, geef mee. Mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken. Hoop brengen. En zijn liefde hoor.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en weet je dat God van je houdt en je wonderlijk heeft gemaakt? Maar echt, weet je dat? Besef je dat? Of twijfel je hieraan omdat je jezelf vaak tekort voelt schieten? Weet dan dat God goed is en je met een bedoeling op deze aarde heeft gezet. Je bent bedoeld en bestemd. Hij maakte absoluut geen fout toen hij jou schiep. Hij is een goede vader en weet precies waar hij mee bezig is. Het is door de gebrokenheid van deze wereld en onze vervelende ervaring dat vaak niet alleen ons zelfbeeld, maar ook het beeld van God en de manier waarop wij denken dat hij naar ons kijkt, verstoord kan raken. Daarom wil ik de woorden van David uit Psalm 139, vers 13 en 14 met je delen. U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u om het ontzaglijke wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het tot in het diepste van mijn ziel. Dit mag je weten. Je bent wonderlijk gemaakt en bedoeld door God zelf.

0: meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
3: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden. Via god.radio/zaaimee.
4: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: kinds- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
7: Geen belastinggeld, geen vanzelfsprekend budget. Maar luisteraars die meezaaien. Zo blijft God Radio klinken. Kijk op god.radio/zaaimee.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer.

0: Het is mogelijk religieus te zijn en toch niet veranderd. Zonde blijft bestaan waar geen bekering is. En bekering betekent niet alleen weten wat goed is, maar het ook doen. Wie blijft uitstellen, kiest feitelijk tegen gehoorzaamheid. Maar juist daar ligt hoop. God vraagt geen perfect begin, maar een oprechte stap. Wie zich keert tot Hem, ontvangt genade en kracht om anders te leven. Dat begint met concrete keuzes. Stoppen met wat verkeerd is, het woord serieus nemen en handelen naar waarheid. De tijd dringt, de test is gaande. Wat echt is, zal blijven. Wat schijn is, zal verdwijnen. Vandaag is het moment om uw leven te richten op wat niet wankelt. Dit was het goede nieuws.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
3: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
0: Laat God Radio niet stilvallen.
4: Van Amsterdam to London, London, Jerusalem to New York, to Mexico City.
0: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur.
4: Jesus Christ.
0: Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook voor wie tegenover ons staat. En als de Heer het op uw hart legt om mee te helpen, geef mee. Mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken, hoop brengen en zijn liefde hoor.

0: Radio. Niet stilvallen.
1: From Amsterdam to London, Lotto, Jerusalem to New York, to Mexico City.
0: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur.
1: Jesus Christ.
0: Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook voor wie tegenover ons staat. En als de Heer het op uw hart legt om mee te helpen, geef mee. Mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken. Hoop brengen. En zijn liefde hoorbaar.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik vroeg me af, geloof jij dat woorden kracht hebben? Ik hoor de uitdrukkingen regelmatig. Woorden hebben kracht. Maar weet je dat de Bijbel hier ook over spreekt? Niet voor niets staat er in Spreuken 18 vers 21 dat dood en leven in de macht van de tong zijn. Dat is nogal wat. Maar dat is ook iets moois. Want blijkbaar kunnen we mooie dingen doen met onze woorden. We kunnen leven spreken, over en tegen anderen. Maar ook over onze situatie en onszelf. Leven spreken betekent dat je jouw woorden verbindt aan Gods woorden. Dat je spreekt wat God zou spreken. Woorden van liefde, opbouw en bemoediging. Woorden die geloof en vertrouwen bewerken. Woorden die gericht zijn op waarheid, gerechtigheid, genezing, herstel en vreugde. Woorden van leven dus. Mag ik je aanmoedigen bewust met je woorden om te gaan en te kiezen voor het spreken van leven? Het bouwt op en heeft zelfs de kracht om iemand die in de put zit eruit te trekken.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
2: What did you mean about going to Lazarus?
3: I said what I said.
1: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
4: Why didn't you come?
3: Take away the storm. What is he doing?
1: Download nu de gratis app en start met kijken.
5: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
6: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via god.radio.
7: De gospelzender van Nederland. God Radio.

0: Mazzeltof! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Mijn vrienden en ik zijn erbij. De Zen, 24 oktober, Jabers, Utrecht. Een dag voor jongeren en jongvolwassenen. Samen God aanbidden, ontdekken wie je bent in Hem en Jezus liefde zichtbaar maken waar Hij je ook zendt. Zeg samen met duizenden andere jongeren, ja, score nu je ticket op decent.nl.
3: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
3: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
3: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Over de hele wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Structuren veranderen, zekerheden verdwijnen en druk neemt toe. De Bijbel beschrijft deze fase als een noodzakelijke schudding, waarin alles wat niet vast is, zal wankelen. Die schudding heeft een doel. Niet alleen om systemen te testen, maar om het hart van de mens zichtbaar te maken. De Schrift stelt een confronterende vraag. Wat voor persoon bent u in het licht van wat komt? Veel mensen leven zonder rekening te houden met deze realiteit.

0: gehoorzaamt, ontvangt genade. De oproep is duidelijk. Wacht niet tot omstandigheden u dwingen. Begin vandaag met het ordenen van uw leven naar Gods waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Dit was het goede nieuws.
1: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
2: Laat God Radio niet stilvallen.
3: From Amsterdam to London, Long John, Jerusalem to New York, to Mexico City.
2: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur. Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid

mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken. Hoop brengen. En zijn liefde hoorbaar.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Heel wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en vandaag wil ik tegen je zeggen, wees sterk en moedig. Ik weet niet waar je doorheen gaat, maar ik geloof dat de tekst uit Deuteronomium 31 vers 6 vandaag voor jou is als je worstelt met zorgen, problemen, angst of zwaarmoedige gedachten. Ik geloof dat God tegen je wil zeggen, wees sterk, wees moedig. U hoeft geen angst voor hen te hebben, want de Heere, uw God, zal bij u zijn. Hij zal niet tekortschieten en u niet in de steek laten. Je omstandigheden kunnen als vijanden voor je voelen. Maar God zegt, je hoeft geen angst voor hen te hebben. Zoals hij sprak tot zijn volk, zo spreekt hij vandaag tot jou. Hij is met je en zegt tegen jou, wees sterk en moedig. Geef niet op. Ik zie je zorgen en problemen. Ik ben bekend met je angsten en gedachten. Ik heb je zelf geweven in de moederschoot en ken je. Ik ben met je en laat je niet in de steek. God is een God van wonderen en daarom geloof ik dat je mag weten dat hij voor je uitgaat om je boven je omstandigheden uit te laten stijgen en je te brengen op een plek van rust, genezing en herstel.

0: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden. Via god.radio/zaaimee.
7: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
3: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
4: What did you mean about going to Lazarus?
5: I said what I said.
3: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
6: Lord, why did you come?
7: Take away the storm. What is he doing?
3: Download nu de gratis app en start met kijken.
8: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
9: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
10: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer.
11: De wereld laat een duidelijke verschuiving zien. Onrust neemt toe, structuren veranderen en zekerheid wordt schaars. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het blijvende zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling stelt een persoonlijke vraag. Waar staat u? Veel mensen leven alsof tijd onbeperkt is en keuzes geen directe gevolgen hebben. Maar de Schrift maakt duidelijk dat ieder mens verantwoording aflegt. Zonde is niet slechts een fout, maar een richting. En die richting bepaalt de uitkomst. De confrontatie is onvermijdelijk. Het is niet voldoende om te weten wat goed is. Gehoorzaamheid is de maatstaf. Wie blijft leven naar eigen inzicht, bouwt zonder fundament. Dat wordt zichtbaar wanneer de druk toeneemt. Maar er is hoop. God biedt een onwankelbaar fundament. Hij nodigt uit tot bekering en geeft genade om opnieuw te beginnen. Hij vraagt geen volmaakt verleden, maar een bereid hart. Neem vandaag een beslissing. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Kies voor gehoorzaamheid, ook als het moeite kost. Vertrouw op Jezus Christus en bouw daarop verder. De tijd is nu. Uitstel is geen neutrale keuze. Wat blijft, wordt vandaag bepaald. Dit was het goede nieuws.
12: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken, breng je plezier,

Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook voor wie tegenover ons staat. En als de Heer het op uw hart legt om mee te helpen, geef mee. Mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken. Hoop brengen. En zijn liefde hoorbaar.

0: Radio. Niet stilvallen.
1: From Amsterdam to London, Long John, Jerusalem to New York, to Mexico City.
0: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur.
1: Jesus Christ.
0: Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Os en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ook al lijkt de hemel soms van koper, laat je dan niet misleiden in het denken dat God je gebeden niet hoort of niet van je houdt als je nog geen uitkomst ziet. Want hij hoort je en je mag weten dat niets je kan scheiden van zijn liefde voor jou en dat hij op de achtergrond voor je aan het strijden is. Zoals Romeinen 8 vers 38 en 39 zeggen. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heer. Hij laat je niet uit zijn hand roven en belooft rust te geven aan allen die vermoeid en belast zijn en naar hem toe komen. Laat je dus niet ontmoedigen als je wacht en moe bent geworden of radeloos. Wees bemoedigd en opgebouwd door deze woorden. Laat zijn vreugde je kracht zijn, juist ook als je wacht. Laat je tijd van wachten geen tijd zijn van hopeloosheid en wanhoop, maar van hoop en verwachting, wetende dat je God kunt vertrouwen voor doorbraak.

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
1: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via god.radio.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop.

0: gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Mazel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazeltovreizen.nl.
3: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Geen belastinggeld, geen vanzelfsprekend budget, maar luisteraars die meezaaien. Zo blijft God Radio klinken. Kijk op god.radio/zaaimee.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd neemt de druk op mensen toe.

0: Geloof is geen emotie, maar een keuze. Wie zijn leven laat leiden door gevoelens, blijft gevangen in wisselende omstandigheden. De mens wordt daarmee zelf verantwoordelijk voor het vasthouden aan een onjuiste maatstaf. Dat is geen onschuldige vergissing, maar een vorm van misleiding die geestelijk verlammend werkt. Tegelijk is er hoop, en die is concreet. De Bijbel leert dat geloof begint met een beslissing: vertrouwen op Gods woord, ook wanneer het tegenovergestelde zichtbaar of voelbaar is. Dat vraagt bekering, een verandering van denken. Niet morgen, maar vandaag. Wachten op een beter moment is uitstel van verantwoordelijkheid. De oproep is helder. Richt je denken op waarheid. Spreek wat God zegt en handel daarnaar. Niet omdat het goed voelt, maar omdat het waar is. De tijd is beperkt. De keuze ligt nu. Dit was het goede nieuws.
1: Mijn vrienden en ik zijn erbij. De Zen, 24 oktober, Jabers, Utrecht. Een dag voor jongeren en jongvolwassenen. Samen God aanbidden, ontdekken wie je bent in Hem en Jezus liefde zichtbaar maken waar Hij je ook zendt. Zeg samen met duizenden andere jongeren ja. Score nu je ticket op decent.nl.
2: Laat God Radio niet stilvallen.
3: Van Amsterdam to London, London, Jerusalem to New York, to Mexico City.
2: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur. Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook voor wie tegenover ons staat. En als de Heer het op uw hart legt om mee te helpen, geef mee. Mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken. Hoop brengen. En zijn liefde hoorbaar.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Os en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Er is kracht in het woord van God, ook voor jou. De Bijbel is geen gewoon boek. De woorden zijn als een medicijn voor je ziel, een lamp voor je voet en een licht op je pad. Het heeft de kracht om je leven te veranderen. Er zit leven in het woord. Het leert je hoe je de leugens van de vijand kunt herkennen en neerhalen. En tegelijkertijd leert het je te wandelen in de kracht van God. In deze onrustige wereld zoeken we naar allerlei wijsheid en inzichten voor ons leven. Maar Paulus zegt niet voor niets dat geloof wordt gebouwd in geest en kracht. En niet in wijsheid van mensen. Wijsheid is krachteloos als het puur vanuit mensen komt. Maar wijsheid die van God komt, geeft werkelijk kracht en bouwt je leven op in hem. Zo mogen we ook zijn woord lezen, wetende dat het niet alleen woorden zijn in een boek, maar dat ze zijn doordrenkt met leven en kracht en dat het ons geloof bouwt. Het rust ons toe en zet ons vrij.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: Publieke zenders worden betaald uit belastinggeld. Maar God Radio klinkt dankzij mensen die vrijwillig meezaaien. Kijk op god.radio/zaaimee.
4: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
7: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld wordt gekenmerkt door toenemende onzekerheid. Mensen zoeken houvast in systemen, emoties en eigen inzicht, maar ervaren dat deze geen blijvende zekerheid bieden. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin mensen meer vertrouwen op wat zij zien dan op wat waar is. Ook binnen het geloofsleven ontstaat verwarring. Veel christenen beoordelen hun geloof op basis van gevoel. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en emoties ontbreken, ontstaat de gedachte dat geloof tekortschiet. Dit leidt tot ontmoediging en stilstand. Maar deze benadering is fundamenteel onjuist. Geloof is geen gevoel dat komt en gaat, maar een bewuste keuze om te vertrouwen op Gods woord. Wie blijft wachten op bevestiging via gevoel, leeft feitelijk op zicht en niet op geloof.

0: van wat nog niet zichtbaar is. De urgentie is duidelijk. Het moment om te kiezen is niet later, maar nu. Genade is beschikbaar, maar niet onbeperkt in tijd. Dit was het goede nieuws.
1: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
2: What did you mean about going to Lazarus?
3: I said what I said.
1: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
4: Lord, why did you come?
3: Take away the stone. What are they doing?
1: Download nu de gratis app en start met kijken.
0: Laat God Radio niet stilvallen.
5: Van Amsterdam to London, lots of Jerusalem to New York, to Mexico City.
0: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur.
5: Jesus Christ.
0: Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook voor wie tegenover ons staat. En als de Heer het op uw hart legt om mee te helpen, geef mee. Mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen, geloof versterken, hoop brengen en zijn liefde hoorbaar.

0: Live Radio. Niet stilvallen.
1: Van Amsterdam to London, London, Jerusalem to New York, to Mexico City.
0: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur.
1: Jesus Christ.
0: Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook voor wie tegenover ons staat. En als de Heer het op uw hart legt om mee te helpen, geef mee. Mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken. Hoop brengen. En zijn liefde hoorbaar maken.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Wist je dat lachen ervoor zorgt dat er positieve stofjes, ook wel gelukshormonen genoemd, in je hersenen worden aangemaakt die ervoor zorgen dat je blijer wordt? Het blijkt zelfs zo te zijn dat je er meer ontspannen van raakt, dat je energie een boost krijgt en dat het je helpt positiever in het leven te staan. Wauw, maar wist je dat dit ook al zo is als je alleen al oprecht glimlacht naar mensen? En wees eerlijk, we worden allemaal vrolijker van glimlachende en lachende mensen. Een lach heeft dus een enorm positief effect. Niet alleen op anderen, maar ook op jezelf. Zoals in Spreuken 17, vers 22 van de Bijbel zo mooi staat: een blij hart bevordert de genezing, maar een neerslachtige geest doet de beenderen verdorren. Ik zeg hiermee absoluut niet dat je moeilijkheden moet ontkennen, maar ik nodig je wel uit door alles heen bewust regelmatig te lachen en te glimlachen, zodat het je helpt positiever en krachtiger in het leven te staan.

0: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was. Sommige themakanalen draaien op miljoenen publiek geld. Maar God Radio draait op geloof, inzet en vrijwillige gaven. Zaai mee via God.radio.
3: 24 uur per dag het geluid van hoop. Dit is God Radio.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
5: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
6: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In een tijd van voortdurende druk en onzekerheid zoeken mensen naar oplossingen die direct zichtbaar resultaat geven. Tegelijk laat de praktijk zien dat veel situaties langdurig vastlopen. De Bijbel beschrijft dit als een realiteit waarin mensen gericht raken op het zichtbare en het onmiddellijke, terwijl het geestelijke uit beeld verdwijnt. Binnen het geloof ontstaat daardoor een verkeerd beeld van geloof zelf. Veel mensen gaan ervan uit dat geloof sterk moet aanvoelen. Wanneer dat gevoel ontbreekt, wordt geconcludeerd dat er geen geloof is. Dit leidt tot schuldgevoel en stilstand. Maar deze redenering klopt niet. Geloof is geen emotionele zekerheid, maar een keuze om te handelen op basis van Gods woord. Wie wacht tot hij iets voelt, stelt geloof feitelijk uit. Daar ligt een directe verandering.

0: Te kiezen is vandaag. Morgen is niet gegarandeerd. Richt je op wat waar is en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
1: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
2: Laat God Radio niet stilvallen.
3: Van Amsterdam to London, Long to Jerusalem to New York, to Mexico City.
2: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur.
3: Jesus Christ.
2: Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook voor wie tegenover ons staat. En als de Heer het op uw hart legt om mee te helpen, geef mee. Mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken. Hoop brengen. En zijn liefde hoorbaar.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en vandaag wil ik tegen je zeggen, wees sterk en moedig. Ik weet niet waar je doorheen gaat, maar ik geloof dat de tekst uit Deuteronomium 31 vers 6 vandaag voor jou is als je worstelt met zorgen, problemen, angst of zwaarmoedige gedachten. Ik geloof dat God tegen je wil zeggen, wees sterk, wees moedig. U hoeft geen angst voor hen te hebben, want de Heere, uw God, zal bij u zijn. Hij zal niet tekortschieten en u niet in de steek laten. Je omstandigheden kunnen als vijanden voor je voelen. Maar God zegt, je hoeft geen angst voor hen te hebben. Zoals hij sprak tot zijn volk, zo spreekt hij vandaag tot jou. Hij is met je en zegt tegen jou, wees sterk en moedig. Geef niet op. Ik zie je zorgen en problemen. Ik ben bekend met je angsten en gedachten. Ik heb jezelf geweven in de moederschoot en ken je. Ik ben met je en laat je niet in de steek. God is een God van wonderen en daarom geloof ik dat je mag weten dat hij voor je uitgaat om je boven je omstandigheden uit te laten stijgen en je te brengen op een plek van rust, genezing en herstel.

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
3: Geen belastinggeld, geen vanzelfsprekend budget, maar luisteraars die meezaaien. Zo blijft God Radio klinken. Kijk op god.radio/zaaimee.
4: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

Dit is God Radio. De beste gospel en christelijke muziek. Het geluid van hoop.

0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
3: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
0: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB+ en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een groeiende kloof zien tussen wat mensen voelen en wat werkelijk waar is. In zowel maatschappelijke als persoonlijke situaties blijkt dat emoties vaak leidend zijn geworden. De Bijbel waarschuwt dat dit leidt tot misleiding, omdat het hart niet betrouwbaar is als kompas voor waarheid. Ook in geloofszaken heeft deze ontwikkeling gevolgen. Veel mensen meten hun geloof af aan wat zij ervaren. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en antwoorden uitblijven, ontstaat twijfel. Men concludeert dat geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een verkeerde basis gehanteerd. Geloof is geen gevoel dat bevestigd moet worden, maar een keuze om vast te houden aan wat God heeft gezegd. Dit vraagt om een duidelijke confrontatie. Wie blijft wachten op gevoel voordat hij handelt, leeft niet in geloof. Dat is een vorm van ongeloof die vaak onopgemerkt blijft. Bekering betekent dat dit denken wordt doorbroken en vervangen door waarheid. Dat is geen proces zonder keuze, maar een bewuste beslissing. De hoop ligt in de eenvoud van geloof zelf. Zelfs wanneer gevoel ontbreekt, kan iemand kiezen om te vertrouwen en te handelen. Dat is het punt waarop verandering begint. Vaak eerst onzichtbaar, maar wel werkelijk. De oproep is helder en dringend. Wacht niet op een beter moment. Kies vandaag om je denken te richten op waarheid en je leven daarop af te stemmen. De tijd is beperkt. Dit was het goede nieuws.
5: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
0: Laat God Radio niet stilvallen.
6: From Amsterdam to London, Long John, Jerusalem to New York, to Mexico City.
0: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur.
6: Jesus Christ.
0: Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook voor wie tegenover ons staat. En als de Heer het op uw hart legt om mee te helpen.

stilvallen. Van Amsterdam to London, London, Jerusalem to New York, to Mexico City. Dit is een heldere boodschap namens het bestuur. Jesus Christ. Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook voor wie tegenover ons staat. En als de Heer het op uw hart legt om mee te helpen, geef mee. Mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken, hoop brengen en zijn liefde hoorbaar.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je heel graag bemoedigen. Zeker als je het momenteel moeilijk hebt, stress ervaart of zorg hebt in je leven. Omstandigheden kunnen ons namelijk echt overweldigen en soms zelfs het gevoel geven dat er geen hoop meer is. Maar je mag weten dat God je hoort als je het uitroept naar Hem. Laat me dat ook bevestigen met een tekst uit de Bijbel. In Psalm 34, vers 18 tot en met 20 staat namelijk het volgende. Wanneer zijn kinderen roepen, luistert de Heere. Hij bevrijdt hen uit elke moeilijke situatie. De Heere is heel dicht bij mensen met groot verdriet. Hij helpt hen die terneergeslagen zijn. Vele zorgen en problemen kunnen de gelovigen treffen. Maar de Heere zal altijd voor uitredding zorgen. Wat je omstandigheden ook zijn, weet dat je het altijd mag uitroepen naar God. En dat Hij altijd naar je om zal zien en voor een uitkomst zal zorgen in je leven als je je vertrouwen stelt in Hem.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
3: Apparently the best writing comes straight from the heart.
4: So what's in your heart?
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
6: What did you mean about going to Lazarus?
7: I said what I said.
5: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
8: Lord, why did you come?
9: Take away the storm. What is he doing?
5: Download nu de gratis app en start met kijken.
10: Sommige themakanalen draaien op miljoenen publiek geld. Maar God Radio draait op geloof, inzet en vrijwillige gaven. Zaai mee via god.radio.
11: Dit is God Radio.

0: baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Wij vrienden en ik zijn erbij. December, 24 oktober, Jabers, Utrecht. Een dag voor jongeren en jongvolwassenen. Samen God aanbidden, ontdekken wie je bent in Hem en Jezus' liefde zichtbaar maken waar Hij je ook zendt. Zeg samen met duizenden andere jongeren, ja, score nu je ticket op decent.nl.
3: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Publieke zenders worden betaald uit belastinggeld. Maar God Radio klinkt dankzij mensen die vrijwillig meezaaien. Kijk op god.radio/zaaimee.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer.
6: Wereldwijd ervaren mensen toenemende druk door omstandigheden die buiten hun controle liggen. Tegelijk groeit de neiging om antwoorden te zoeken in wat direct zichtbaar of voelbaar is. De Bijbel maakt duidelijk dat dit een beperkte benadering is, omdat het zichtbare slechts een deel van de werkelijkheid laat zien. Binnen het geloof leidt dit tot een veel voorkomende misvatting. Geloof wordt vaak gezien als iets dat sterk moet worden ervaren. Wanneer dat niet het geval is, ontstaat de conclusie dat geloof ontbreekt. Maar deze gedachte is onjuist. Geloof is geen gevoel, maar een keuze om te vertrouwen op Gods woord, ongeacht omstandigheden of emoties. Daarmee komt de verantwoordelijkheid scherp in beeld. De mens kiest zelf of hij geleid wordt door gevoel of door waarheid. Wie blijft handelen op basis van wat hij voelt, blijft vastzitten in dezelfde situatie. Bekering betekent een verandering van denken. En zonder die verandering blijft echte vooruitgang uit. Tegelijk is er een duidelijke weg naar herstel. Geloof wordt zichtbaar in daden. Spreek wat waar is. Handel daarnaar en laat je niet sturen door wisselende emoties. De Bijbel leert dat geloof zekerheid is, juist wanneer bewijs nog ontbreekt. De urgentie kan niet worden genegeerd. De keuze om te veranderen ligt niet in de toekomst, maar in het heden. Vandaag is het moment om te kiezen voor waarheid en vertrouwen. Morgen is geen garantie. Dit was het goede nieuws.
7: Nu te zien op New Faith Network.
8: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
9: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
7: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Laat God Radio niet stilvallen.
10: From Amsterdam to London, Los Angeles, to New York, to Mexico City.
4: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur.
10: Jesus Christ.
4: Sinds 2022 laten wij in Nederland een

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Olst. En ik vroeg me af, geloof jij dat woorden kracht hebben? Ik hoor de uitdrukkingen regelmatig. Woorden hebben kracht. Maar weet je dat de Bijbel hier ook over spreekt? Niet voor niets staat er in Spreuken 18, vers 21... dat dood en leven in de macht van de tong zijn. Dat is nogal wat. Maar dat is ook iets moois. Want blijkbaar kunnen we mooie dingen doen met onze woorden. We kunnen leven spreken. Over en tegen anderen. Maar ook over onze situatie en onszelf. Leven spreken betekent dat je jouw woorden verbindt aan Gods woorden. Dat je spreekt wat God zou spreken. Woorden van liefde, opbouw en bemoediging. Woorden die geloof en vertrouwen bewerken. Woorden die gericht zijn op waarheid, gerechtigheid, genezing, herstel en vreugde. Woorden van leven dus. Mag ik je aanmoedigen bewust met je woorden om te gaan en te kiezen voor het spreken van leven? Het bouwt op en heeft zelfs de kracht om iemand die in de put zit eruit te trekken.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl. Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
2: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via god.radio.
3: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
7: What did you mean about going to Lazarus?
8: I said what I said.
6: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
9: Lord, why didn't you come?
10: Take away the storm. What is he doing?
6: Download nu de gratis app en start met kijken.
11: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
12: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
13: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd nemen spanningen toe. Economieën wankelen, conflicten escaleren en maatschappelijke structuren staan onder druk. Wat lange tijd stabiel leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat geschud kan worden, daadwerkelijk geschud zal worden. Zodat zichtbaar wordt wat stand houdt. Deze realiteit legt een diepere laag bloot. De kern van de crisis ligt niet alleen in systemen, maar in de mens zelf. Trots, eigenbelang en het zoeken naar zekerheid buiten God vormen de basis van veel instabiliteit. De schrift noemt dit zonde, afwijken van de norm die God heeft gesteld. Dat is geen abstract begrip, maar een persoonlijke realiteit. Ieder mens wordt geconfronteerd met de vraag waarop zijn leven gebouwd is. Wie hoort en niet handelt naar waarheid, bouwt zonder fundament. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid direct. Het is niet voldoende om kennis te hebben of religie te beleven. Bekering betekent een verandering van denken en leven. Het uitstellen daarvan is geen neutrale keuze, maar een beslissing met gevolgen. Tegelijk is er hoop. De Bijbel spreekt over een koninkrijk dat niet wankelt. Wie zijn leven bouwt op het woord van God, vindt een fundament dat stand houdt, ongeacht de omstandigheden. Dat begint met concrete stappen. Luisteren naar Gods stem, gehoorzaam handelen en vertrouwen op Jezus Christus. De tijd om te kiezen is nu. Wat gebouwd wordt op waarheid, blijft. Wat gebouwd wordt op iets anders, zal vallen. Morgen is niet gegarandeerd. Dit was het goede nieuws.
14: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.

Dit is een heldere boodschap namens het bestuur. Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook voor wie tegenover ons staat. En als de Heer het op uw hart legt om mee te helpen, geef mee. Mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken. Hoop brengen. En zijn liefde hoorbaar.

0: Live Radio. Niet stilvallen.
1: Van Amsterdam to London, Lotto, Jerusalem to New York, to Mexico City.
0: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur.
1: Jesus Christ.
0: Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik ben er helemaal van overtuigd dat God een plan met je leven heeft en dat dat plan goed is. Je bent bestemd en je hebt een bestemming. Ik weet als geen ander hoe het is om je leeg en doelloos te voelen. Maar deze gevoelens zijn niet gegrond in de liefde van God. Wat er ook speelt in je leven, weet dat God van je houdt en een doel heeft voor je leven. In Jeremia 29 vers 11 zegt God tot zijn volk: "Ik immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven." God sprak dit tot hen te midden van een periode van ballingschap. En zo kan jij je ook voelen, alsof je vastzit op een plek waar je niet hoort te zijn. Je ziet misschien geen plan of richting voor je leven. Toch is het God die ook tegen jou zegt: "Ik heb gedachten van vrede over je. Hij heeft je een toekomst gegeven en hoop." Daarin mag je je verheugen te midden van je omstandigheden. Je mag weten dat wat je vandaag voelt en ervaart niet blijvend is, maar voorbij zal gaan op weg in het plan van God voor je leven en de gedachten die Hij over je koestert.

0: baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
2: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
3: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
4: God Radio, het geluid van hoop.

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
3: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Geen belastinggeld, geen vanzelfsprekend budget, maar luisteraars die meezaaien. Zo blijft God Radio klinken. Kijk op god.radio/zaaimee.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een periode van toenemende onzekerheid. Instellingen die jarenlang als betrouwbaar werden gezien, verliezen hun stabiliteit. Tegelijk groeit de druk op individuen en gezinnen. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin God alles wat wankelbaar is aan het licht brengt. Deze schudding is geen toeval, maar heeft een doel. Wat niet gebaseerd is op waarheid, zal uiteindelijk instorten. Dat geldt niet alleen voor systemen, maar ook voor levens. De mens is geneigd zekerheid te zoeken in geld, status of eigen inzicht. Maar de Schrift maakt duidelijk dat dit geen blijvende basis is. Afwijken van Gods norm is zonde. En zonde heeft consequenties. Die realiteit wordt vaak genegeerd, maar blijft bestaan. Daar ligt een directe confrontatie. Ieder mens leeft onder verantwoordelijkheid. Het is niet voldoende om te weten...

0: kiezen waarop je bouwt. De storm komt voor iedereen, maar niet iedereen blijft staan. Dit was het goede nieuws.
1: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
2: Laat God Radio niet stilvallen.

Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid

mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken. Hoop brengen. En zijn liefde hoorbaar maken.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en weet je dat God van je houdt en je wonderlijk heeft gemaakt? Maar echt, weet je dat? Besef je dat? Of twijfel je hieraan omdat je jezelf vaak tekort voelt schieten? Weet dan dat God goed is en je met een bedoeling op deze aarde heeft gezet. Je bent bedoeld en bestemd. Hij maakte absoluut geen fout toen hij jou schiep. Hij is een goede vader en weet precies waar hij mee bezig is. Het is door de gebrokenheid van deze wereld en onze vervelende ervaring dat vaak niet alleen ons zelfbeeld, maar ook het beeld van God en de manier waarop wij denken dat hij naar ons kijkt, verstoord kan raken. Daarom wil ik de woorden van David uit Psalm 139, vers 13 en 14 met je delen. U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u om het ontzaglijke wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het tot in het diepste van mijn ziel. Dit mag je weten. Je bent wonderlijk gemaakt en bedoeld door God zelf.

is een nieuw radiostation in Nederland. Voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
2: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
3: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
4: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
5: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
6: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Mijn vrienden en ik zijn erbij. Descent, 24 oktober, Jabers, Utrecht. Een dag voor jongeren en jongvolwassenen. Samen God aanbidden, ontdekken wie je bent in Hem en Jezus' liefde zichtbaar maken waar Hij je ook zendt. Zeg samen met duizenden andere jongeren ja. Score nu je ticket op decent.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
7: What did you mean about going to Lazarus?
8: I said what I said.
6: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
9: Lord, why didn't you come?
10: Take away the storm. What is he doing?
6: Download nu de gratis app en start met kijken.
11: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
12: Dit is God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
13: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer.
14: In verschillende delen van de wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Economische systemen veranderen, politieke spanningen nemen toe en sociale structuren staan onder druk. Wat ooit vanzelfsprekend leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een periode waarin alles wat gemaakt is aan het wankelen wordt gebracht. Deze ontwikkeling raakt niet alleen de buitenwereld, maar ook het innerlijk van de mens. De schrift wijst op een dieper probleem. Moreel verval. Mensen richten zich op zichzelf, op bezit en op genot, terwijl God naar de achtergrond verdwijnt. Dit wordt in de Bijbel benoemd als zonde. Het is niet slechts gedrag, maar een houding waarin de mens zichzelf centraal stelt. De confrontatie is onvermijdelijk. Ieder mens zal rekenschap moeten geven van zijn leven. Jezus wordt niet alleen gepresenteerd als redder, maar ook als rechter. Dat betekent dat keuzes gevolgen hebben. Het negeren van deze realiteit verandert niets aan de uitkomst. Toch blijft de boodschap niet zonder hoop. Dezelfde Jezus die oordeelt, biedt ook vergeving. Wie zich bekeert en gelooft, ontvangt genade en een nieuw begin. Dat vraagt concrete stappen. Erkennen van zonde, kiezen voor waarheid en leven in gehoorzaamheid. De urgentie is duidelijk. Er is een moment vastgesteld waarop oordeel komt. Dat moment is onbekend, maar zeker. Daarom is vandaag de dag van beslissing. Wacht niet op omstandigheden, maar handel nu. Dit was het goede nieuws.
13: Sommige themakanalen draaien op miljoenen publiek geld. Maar God Radio draait op geloof, inzet en vrijwillige gaven. Zaai mee via God.radio. Laat God Radio niet stilvallen.
15: Van Amsterdam to London, lots of Jerusalem to New York, to Mexico City.
13: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur. Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook voor wie tegenover ons staat. En als de Heer het op uw hart legt om mee te helpen, geef mee. Mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken. Hoop brengen. En zijn liefde hoorbaar maken.

0: Welkom bij Begin je dag met God. Een serie van Wilkin van den Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
1: De avond voor zijn sterven bad Jezus deze woorden tot zijn Vader in de hemel. Johannes 17, vers 1. Vader, nu is de tijd gekomen. Toon nu de grootheid van uw Zoon. Dan zal de Zoon uw grootheid tonen. Vandaag de dag verbaast menig niet-christen zich erover waarom het kruis voor christenen zo belangrijk is. Het is voor hen een gruwelijk symbool van de afschuwelijke manier waarop Jezus en talloze anderen zijn doodgemarteld. Toen de film The Passion of the Christ van Mel Gibson uitkwam, reageerde iemand als volgt. Ik vind het verschrikkelijk om te zien hoe iemand zo'n zinloze dood kan sterven. Wat had het nou voor nut? Ik kan me hier zo boos om maken dat ze aardige mensen op zo'n volstrekt nutteloze manier laten sterven. Dit is wat het kruisbeeld bij veel mensen oproept. Iemand die lijdzaam zijn tragische lot ondergaat. Zo vergaat het iedereen die zich koning noemt in het gebied van de keizer. Ze nagelen hem aan een kruis. Als koning zonder kleren. Een zielige vertoning waar de wereld niet op zit te wachten. Maar Jezus was geen Joodse martelaar die met de moed der wanhoop naar het kruis is gegaan. Nee, God heeft zijn Zoon de dood niet ingejaagd, maar hem juist tot in detail voorbereid op de laatste 18 uur van zijn leven. Een half jaar voor zijn sterven stuurde God Mozes en Lia uit de hemel om Jezus voor te bereiden op zijn levenseinde

0: hij in Jeruzalem zou volbrengen. Je kan het lezen in Lucas 9, vers 30. Mozes en Elia hebben stap voor stap de laatste 18 uur met Jezus doorgesproken. Het moeitevol lijden, maar ook de vreugde die voor hem lag. De evangelist Matthäus beschrijft hoe Jezus op dat moment bekleed werd met bovennatuurlijke kracht. Jezus werd door de hemel bevestigd en versterkt in de lijdensweg die hij te gaan had. De laatste 18 uur is een magistraal paasepos, waarin we een soevereine Jezus zien die zich openbaart als het Lam van God en hoge priester tegelijk. Die vernedering en bespotting op koninklijke wijze doorstaat. De laatste 18 uur van Jezus getuigen van een ongekende moed, liefde en kracht. Aan het kruis laat Jezus ons zien wat volmaakte liefde is en wordt Gods grootheid openbaar. Het was zuivere liefde die Jezus aan het kruis genageld hield. Een liefde die nooit eerder is gezien. Hij gaf zijn leven om de dood op eigen terrein te verslaan. En na 3 dagen weer op te staan. De dood jaagt ons geen angst meer aan.
1: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
2: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
3: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
4: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
5: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
1: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een duidelijke verschuiving zien. Zekerheden verdwijnen, structuren veranderen en wat stabiel leek, wordt onzeker. De Bijbel beschrijft dit als een wereldwijde schudding waarin zichtbaar wordt wat werkelijk standhoudt. Deze schudding legt ook het hart van de mens bloot. Trots en zelfgerichtheid vormen volgens de schrift de kern van veel problemen. Wanneer de mens zichzelf centraal stelt, ontstaat verwijdering van God. Dat is wat de Bijbel zonde noemt. Het is geen verouderd begrip, maar een actuele realiteit die zichtbaar wordt in keuzes en gedrag. De confrontatie is persoonlijk. Niemand kan zich verschuilen achter systemen of omstandigheden. Jezus maakt duidelijk dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn reactie op de waarheid. Wie hoort en niet handelt, bouwt zonder fundament. Dat leidt uiteindelijk tot instorting, hoe solide het ook lijkt. Er is echter een alternatief. God biedt een fundament dat niet wankelt. Dat fundament is gehoorzaamheid aan zijn woord. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt stabiliteit die niet afhankelijk is van omstandigheden. De oproep is helder. Blijf niet vertrouwen op wat zichtbaar is, maar richt je op wat blijvend is. Begin vandaag met het bouwen op waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Kies bewust en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
6: Counting down!
1: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst.
6: Top 33!
1: Iedere eerste vrijdag van de maand. Live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.

0: Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.
1: Listen to his words to you. I gave my life

0: I looked, and there before me was the Lamb. And I heard a sound from heaven like the roar of rushing waters, and like a loud peal of thunder. The sound I heard was like that of harpists playing their harps. And they sang a new song before the throne, and before the four living creatures.
1: Er is een nieuw radiostation in Nederland, voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

let him know. Jehovah, for he has done so very much for you.

is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
3: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
4: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden. Via god.radio/zaaimee.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer.
7: Wereldwijd worden tekenen van onrust en verandering steeds zichtbaarder. Economieën verschuiven, politieke spanningen nemen toe en sociale verbanden verzwakken. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het onwankelbare zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling maakt duidelijk dat veel zekerheden tijdelijk zijn. De mens zoekt vaak houvast in structuren en systemen, maar de Schrift wijst op een diepere oorzaak. Een hart dat zich afkeert van God. Dat wordt zonde genoemd. Het is een bewuste of onbewuste keuze om niet te leven volgens Gods norm. Daarmee komt de verantwoordelijkheid dichtbij. Ieder mens staat voor de keuze hoe hij leeft en waarop hij vertrouwt. Jezus maakt duidelijk dat hij niet alleen redder is, maar ook rechter. Dat betekent dat niemand buiten deze realiteit staat. Het uitstellen van een beslissing verandert niets aan de uitkomst. Toch is er een duidelijke hoop. God biedt vergeving en een nieuw fundament. Wie gelooft en zich bekeert, ontvangt een leven dat gebouwd is op waarheid. Dat vraagt actie. Luisteren naar Gods woord, het toepassen in het dagelijks leven en vertrouwen op Jezus Christus. De urgentie is niet te negeren. De tijd van genade is nu beschikbaar, maar niet onbeperkt. Vandaag is het moment om te kiezen. Wat niet op de juiste basis staat, zal verdwijnen. Wat op waarheid gebouwd is, blijft. Dit was het goede nieuws.
8: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
9: Laat God Radio niet stilvallen.
10: From Amsterdam to London, Los Angeles, Jerusalem to New York, to Mexico City.
11: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur. Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook voor wie tegenover ons staat. En als de Heer het op uw hart legt om mee te helpen, geef mee.
12: Mensen horen van geloof.
13: Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen, geloof versterken, hoop brengen en zijn liefde hoorbaar maken.

stilvallen. Van Amsterdam to London, Long to Jerusalem to New York, to Mexico City. Dit is een heldere boodschap namens het bestuur. Jesus Christ. Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook voor wie tegenover ons staat. En als de Heer het op uw hart legt om mee te helpen, geef mee. Mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken. Hoop brengen. En zijn liefde hoorbaar.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Olst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Bij God is alles mogelijk. Misschien ga je door omstandigheden die moeilijk zijn. Of worstel je met gedachten en emoties die maken dat je niet blij bent. Of is er een ziekte in jouw leven die jou belemmert. Misschien voel je je eenzaam of onbegrepen. Of anders. Weet dan dat God zegt dat je met alles bij Hem kunt komen. Dat wat bij mensen onmogelijk is, mogelijk is bij God. Vergeving, genezing, herstel, bevrijding zijn in zijn naam en dus in zijn wil voor jou. Hij is een God van wonderen en zijn beloftes zijn ja en amen. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en tot in de eeuwigheid. Zijn tegenstander de duivel gaat rond als een brissende leeuw en probeert te roven, te stelen en te vernietigen. Maar God heeft het beste voor met jou. Bid hem om inzicht en oplossingen. Bid hem om de goede mensen in je leven. Bid en vraag om de wonderen die je nodig hebt. Want bij hem is alles mogelijk voor wie gelooft.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Geen belastinggeld, geen vanzelfsprekend budget. Maar luisteraars die meezaaien. Zo blijft God Radio klinken. Kijk op god.radio/zaaimee.
7: Geloof, hoop en liefde. God Radio.

0: baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
3: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Sommige themakanalen draaien op miljoenen publiek geld. Maar God Radio draait op geloof, inzet en vrijwillige gaven. Zaai mee via God.radio.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een fase van toenemende druk. Instabiliteit groeit, zekerheden verdwijnen en systemen blijken kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud. Niet willekeurig, maar doelgericht, zodat zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Die schudding raakt niet alleen structuren, maar ook het hart van de mens. De vraag is niet wat er gebeurt, maar hoe u leeft. De Schrift stelt het scherp. Als alles vergaat, wat blijft er dan zichtbaar in uw leven? Veel mensen leven alsof er geen rekenschap komt. Maar dat is zelfbedrog. Zonde is niet slechts gedrag, maar een houding waarin God wordt genegeerd. Heilig leven wordt uitgesteld, terwijl de Bijbel het presenteert als noodzaak, niet als optie. De confrontatie is direct. U kunt niet blijven leven zoals u wilt en verwachten dat alles stand houdt. Bekering is geen suggestie, maar een opdracht. Het uitstellen daarvan is een keuze tegen waarheid. Maar er is ook hoop. God roept niet alleen tot verandering, hij geeft ook genade om te veranderen. Hij is bereid te herstellen, te reinigen en opnieuw te beginnen. Begin concreet. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Neem afstand van wat onrein is en kies bewust voor gehoorzaamheid. De tijd is kort. Morgen is geen garantie. Vandaag is de dag van beslissing. Dit was het goede nieuws.
6: Nu te zien op New Faith Network.
7: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
8: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
6: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Laat God Radio niet stilvallen.
9: Van Amsterdam to London, London, Jerusalem to New York, to Mexico City.
4: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur.
9: Jesus Christ.
4: Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook voor wie tegenover ons staat. En als de Heer het op uw hart legt om mee te helpen, geef mee. Mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken, hoop brengen en zijn liefde hoorbaar.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je vandaag meegeven dat Gods liefde er altijd is. Dat je mag weten dat je geliefd bent en dat je ertoe doet. Je bent van waarde voor Hem. Hij ziet je altijd en je kunt met alles bij Hem terecht. Niks is te gek of te groot voor God. In 1 Petrus 5 vers 7 staat, werp al je zorgen op de Heer, want Hij zorgt voor jou. Wanneer het goed gaat, maar ook als het niet goed gaat. We kunnen soms zo worstelen met dingen. En dat niet alleen. Vaak schamen we ons ook voor bepaalde zaken in ons leven. Dingen die we niet goed doen. Misschien worstel je met verslaving, pornografie, boosheid, bitterheid of andere dingen waardoor je je schaamt om naar God te gaan. Laat je door schaamte niet weghouden bij God, want God is juist degene die zoveel van je houdt dat Hij je wil helpen. Hij wil niet dat dit soort dingen je de afgrond intrekken. Hij wil je ervan vrijzetten in zijn liefde, zodat je leeft ten volle. Bij Hem is vergeving, herstel en kracht. Bij Hem is ware vrijheid. Ren naar Hem toe met al wat in je is en laat je grijpen door zijn liefde.

0: meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
2: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
3: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via god.radio.
4: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.